0: Harry Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yanteel Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: jouw volgende auto. Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

bright like a diamond. Shine.

0: Paradise FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM. Paradise FM.

0: Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Staten van Curaçao eisen voortaan overleg met Curaçao voordat de Koninkrijksregering bij de Verenigde Naties een standpunt inneemt. Aanleiding is de Nederlandse onthouding bij een stemming over een resolutie die transatlantische slavernij als misdaad tegen de mensheid bestempelt. Curaçao was niet geraadpleegd. Het parlement wil hierover afspraken met Den Haag maken en stuurt een eigen standpunt naar de Verenigde Naties. Statenlid Francis Laurens vraagt minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om opheldering over bouw- en sloopwerkzaamheden in de rotsen bij Playa Jeremie. Beelden daarvan gingen afgelopen week rond op sociale media. Laurens wil weten of er vergunningen zijn en of de veiligheid en natuur zijn onderzocht. Hij vraagt om een snelle inspectie. Dan internationaal nieuws. De Noordwest Ziekenhuisgroep wist waarvan een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij minstens 4 Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man werd in mei opgepakt en nam zelf ontslag. Dinsdag was de eerste zitting in zijn zaak. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse mediawaakhond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controles van X. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De staten van Curaçao eisen voortaan overleg met Curaçao voordat de koninkrijksregering bij de Verenigde Naties een standpunt inneemt. Aanleiding is de Nederlandse onthouding bij een stemming over een resolutie die transatlantische slavernij als misdaad tegen de mensheid bestempelt. Curaçao was niet geraadpleegd. Het parlement wil hierover afspraken met Den Haag maken en stuurt een eigen standpunt naar de Verenigde Naties. Statenlid Francis Laurens vraagt minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om opheldering over bouw- en sloopwerkzaamheden in de rotsen bij Playa Jeremie. Beelden daarvan gingen afgelopen week rond op sociale media. Laurens wil weten of er vergunningen zijn en of de veiligheid en natuur zijn onderzocht. Hij vraagt om een snelle inspectie. Dan internationaal nieuws. De Noordwest Ziekenhuisgroep wist waarvan een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij minstens 4 Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man werd in mei opgepakt en nam zelf ontslag. Dinsdag was de eerste zitting in zijn zaak. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse mediawaakhond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controles van X. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Staten van Curaçao eisen voortaan overleg met Curaçao voordat de Koninkrijksregering bij de Verenigde Naties een standpunt inneemt. Aanleiding is de Nederlandse onthouding bij een stemming over een resolutie die transatlantische slavernij als misdaad tegen de mensheid bestempelt. Curaçao was niet geraadpleegd. Het parlement wil hierover afspraken met Den Haag maken en stuurt een eigen standpunt naar de Verenigde Naties. Statenlid Francis Laurens vraagt minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om opheldering over bouw- en sloopwerkzaamheden in de rotsen bij Playa Jeremie. Beelden daarvan gingen afgelopen week rond op sociale media. Laurens wil weten of er vergunningen zijn en of de veiligheid en natuur zijn onderzocht. Hij vraagt om een snelle inspectie. Dan internationaal nieuws. De Noordwest Ziekenhuisgroep wist waarvan een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij minstens 4 Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man werd in mei opgepakt en nam zelf ontslag. Dinsdag was de eerste zitting in zijn zaak. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse mediawaakhond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controles van X. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De staten van Curaçao eisen voortaan overleg met Curaçao voordat de koninkrijksregering bij de Verenigde Naties een standpunt inneemt. Aanleiding is de Nederlandse onthouding bij een stemming over een resolutie die transatlantische slavernij als misdaad tegen de mensheid bestempelt. Curaçao was niet geraadpleegd. Het parlement wil hierover afspraken met Den Haag maken en stuurt een eigen standpunt naar de Verenigde Naties. Statenlid Francis Laurens vraagt minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om opheldering over bouw- en sloopwerkzaamheden in de rotsen bij Playa Jeremie. Beelden daarvan gingen afgelopen week rond op sociale media. Laurens wil weten of er vergunningen zijn en of de veiligheid en natuur zijn onderzocht. Hij vraagt om een snelle inspectie. Dan internationaal nieuws. De Noordwest Ziekenhuisgroep wist waarvan een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij minstens 4 Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man werd in mei opgepakt en nam zelf ontslag. Dinsdag was de eerste zitting in zijn zaak. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse mediawaakhond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controles van X. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: 4 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Staten van Curaçao eisen voortaan overleg met Curaçao voordat de Koninkrijksregering bij de Verenigde Naties een standpunt inneemt. Aanleiding is de Nederlandse onthouding bij een stemming over een resolutie die transatlantische slavernij als misdaad tegen de mensheid bestempelt. Curaçao was niet geraadpleegd. Het parlement wil hierover afspraken met Den Haag maken en stuurt een eigen standpunt naar de Verenigde Naties. Statenlid Francis Laurens vraagt minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om opheldering over bouw- en sloopwerkzaamheden in de rotsen bij Playa Jeremie. Beelden daarvan gingen afgelopen week rond op sociale media. Laurens wil weten of er vergunningen zijn en of de veiligheid en natuur zijn onderzocht. Hij vraagt om een snelle inspectie. Dan internationaal nieuws. De Noordwest Ziekenhuisgroep wist waarvan een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij minstens 4 Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man werd in mei opgepakt en nam zelf ontslag. Dinsdag was de eerste zitting in zijn zaak. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse mediawaakhond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controles van X. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De staten van Curaçao eisen voortaan overleg met Curaçao voordat de koninkrijksregering bij de Verenigde Naties een standpunt inneemt. Aanleiding is de Nederlandse onthouding bij een stemming over een resolutie die transatlantische slavernij als misdaad tegen de mensheid bestempelt. Curaçao was niet geraadpleegd. Het parlement wil hierover afspraken met Den Haag maken en stuurt een eigen standpunt naar de Verenigde Naties. Statenlid Francis Laurens vraagt minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om opheldering over bouw- en sloopwerkzaamheden in de rotsen bij Playa Jeremie. Beelden daarvan gingen afgelopen week rond op sociale media. Laurens wil weten of er vergunningen zijn en of de veiligheid en natuur zijn onderzocht. Hij vraagt om een snelle inspectie. Dan internationaal nieuws. De Noordwest Ziekenhuisgroep wist waarvan een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij minstens 4 Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man werd in mei opgepakt en nam zelf ontslag. Dinsdag was de eerste zitting in zijn zaak. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse mediawaakhond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controles van X. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Het nieuwe parlementaire jaar is gisteren geopend. Gouverneur Maurits de Kort wil een welvarend, veerkrachtig en duurzaam Curaçao. De economie groeide vorig jaar met 5,1%. Maar internationale onzekerheden blijven een risico. De regering kiest voor fiscale hervormingen, een nieuw energiebeleid, steun aan boeren, digitalisering en betere sociale zekerheid, onderwijs en veiligheid. IJs- en drankenproducent Kortijn moet stoppen met verwijzingen naar het merk Lovers. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Kortijn krijgt 14 dagen de tijd. Anders volgt een boete van 5000 gulden per dag tot maximaal 500.000 gulden. De rechter wees de andere eisen van Kortijn en Liusa af. Dan nog internationaal nieuws. Google investeert de komende 2 jaar 13 miljard euro in nieuwe datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het Amerikaanse techbedrijf noemt dat de grootste Europese investering ooit van Google. Er komen 3 datacenters bij en een bestaanscentrum in Hamina wordt uitgebreid. De Britse luchtverkeersleiding sluit een cyberaanval uit als oorzaak van een technische storing. Daardoor zijn op Britse luchthavens meer dan 1000 vluchten ontregeld. Ook op Schiphol zijn vluchten naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd of vertraagd. Het herstel kan nog enige tijd duren. De eerste postkoloniale leider van Hongkong, Tung Chee Hwa, is overleden. Hij stierf dinsdag op 89-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie. Tung leidde Hongkong van 1997 tot 2005. Onder zijn leiding kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de uitbraak van het SARS-virus. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Hallo! Niet rennen bij het zwembad.
3: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
7: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
8: Viva simpel, viva bom. Aceite Meta. Marca simpel, the solution. Reis a bow. Hasi compra de kas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel. In lo que potimes ter, pa tur dia. Kiba de warda, hasi lie. Shop safe, simpel. The way pa hasi. Simpel.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy
9: Kesseler.
10: Ja, dat vroeger opstaan is net mensenwerk, hè? Nu met Billy Joel.
11: Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag. En met een kop koffie erbij is het helemaal feest.
9: De Paradise FM ochtendshow.
10: Niet alleen Billy Joel helpt je bij het beginnen van de dag. Ook U2 hoor je zometeen.

deze naam heeft, zeggen ze altijd. Of een cijfer. Nee, we zijn geen nummers in het leven, toch? Alsjeblieft, zeg. Hoe moeten we het nou oplossen? Als een straat geen naam heeft, nou, gewoon lekker overzingen. YouTube, dankjewel. Het begin van een nieuwe ochtendshow hier op Paradise FM met Billy Joel ook nog en We're Only Human. En zo is het, zo starten we de dag om 14 over 6. Jeremy hier, Nelly is inmiddels binnen, die hoor je dadelijk met het laatste nieuws. Jij bent aan de andere kant van de radio gekluisterd, waar je ook bent. Is het lekker trouwens? Heb je een raampje open? Wat ben je aan het doen? Lekker bezig met de dagstart natuurlijk op deze woensdag 9 september. Een dag waarop er weer veel gebeurd is in de wereld. Ja, we kunnen het altijd over kommer en kwel hebben, dat soort dingen. Maar ik heb zometeen wel iets opvallends ook. Van een hele grote wereldster. Maar toch eerst even een iets minder vrolijk bericht voor iedereen die vandaag moet tanken. De prijs van een vat Brentolie is boven de $100 uitgekomen. En dat is voor het eerst sinds juli. Ook benzine wordt duurder. De adviesprijs ligt inmiddels rond de 2,72 in dit geval euro per liter. Dus je kunt ook verwachten dat het hier op Corsa wat omhoog zal gaan. Dus als je vandaag gaat tanken, gewoon even genieten van die volle tank. Want ja, hey, je kan het tegenwoordig gewoon als een beleggingsproduct zien, hè. En een 22-jarige man uit Singapore heeft in de VS schuld bekend aan een enorme cryptodiefstal. Hij en zijn groep wisten zich voor te doen als medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini. En stalen zo'n 4100 bitcoins. Dat was destijds allemaal goed voor zo'n $245 miljoen. Nou, daarna ging het geld er ook allemaal lekker doorheen. Luxe auto's, horloges, vakantievilla's en op één avond zelfs $569.000 in een nachtclub. Nou, de rekening daarvoor die komt nu waarschijnlijk dus in de vorm van maximaal 20 jaar gevangenisstraf. En daar hebben we hem. Nicolas Cage heeft momenteel een nogal letterlijk probleem met zijn strandvilla in Malibu. Door de zware regen en hoge golven is namelijk de bodem onder zijn oprit weggeslagen. En er ontstond een enorm zinkgat, met ook nog eens een gaslek als gevolg. Zijn huis en vijf andere huizen zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard. En dan te weten dat Cage die villa een jaar of 2,5 geleden voor zo'n $9 miljoen heeft gekocht. In dollars. Nou, je zou bijna zeggen, voor dat geld mag de oprit toch blijven liggen. Hè? Ja.

0: De Cuban Night op Curaçao North Sea Jazz dit jaar. Wat een energieke optreden was dat. Zo van genoten.
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: De 6:30 op je woensdagmorgen. En ik heb er even iets uit mijn mouw geschud. Stel je eens even voor dat dit werkwoord echt zou bestaan en dat je op deze manier erop zou reageren. Hè? Wat zou je dan doen? Hoe zou je dat ervaren? Het werkwoord is verpoezelen. En het betekent volgens mij ergens bewust wat langer over doen. Niet omdat het moet, maar omdat je merkt dat je het eigenlijk wel prettig vindt om nog even in dat moment te blijven. Als voorbeeld zou het als volgt kunnen klinken. Ik zou alleen even koffie halen, maar ik ben een beetje blijven verpoezelen en stond uiteindelijk 10 minuten gezellig te praten. En weet je, verpoezelen is geen treuzelen, absoluut niet. Je bent niet langzaam omdat je niet weet wat je moet doen. Je bent langzaam omdat je even geen reden ziet om gewoon sneller te gaan.
1: Tot 10 uur, rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler en de Paradise FM ochtendshow. Music

0: John Miles, Paradise FM, Music. Het zet de ochtend even op standje. Ja, we kunnen de wereld vandaag weer aan, hè. De schouders naar achter, hoofd omhoog. En wat mij betreft lekker springen door het leven als een blijigheid. Wat? Ja, en dat springen sluit dan ook weer mooi aan bij de band die je dadelijk hoort.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
4: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
6: die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag.

0: ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
4: Hoe gaat het met je? Ben je klaar voor het laatste nieuws? Het is 6:45 en Nelly Rossa is ook van de partij. Zij heeft het voor je. Bon dia, Nelly.
5: Bon dia. IJs- en drankenproducent Kortijn moet per direct stoppen met het gebruik van de merknaam Lovers en alle gerelateerde uitingen zoals slogans, hartjes en tekens als Same Love. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door Lovers. Kortijn krijgt 2 weken de tijd om alle verwijzingen te verwijderen. Doet het bedrijf dat niet, dan dreigt een dwangsom van 5.000 gulden per dag. Een eis om ook de recepten te verbieden werd door de rechter afgewezen. En gouverneur Maurits de Kort heeft gisteren het nieuwe parlementaire jaar geopend. In zijn toespraak benadrukte hij de ambitie voor een welvarend en duurzaam Curaçao, maar waarschuwde hij ook voor internationale onzekerheden en stijgende kosten van levensonderhoud. Ondanks een economische groei van 5,1% in 2025... moeten er volgens de gouverneur scherpe keuzes worden gemaakt. De regering zet het komende jaar in op fiscale hervormingen, een nieuw energiebeleid, digitalisering en een speciaal agrifonds voor lokale boeren. En internationaal nieuws. De makers van de animatieserie South Park hebben de naam van hun show veranderd in South America. Met de naamswijziging steken makers Matt Stone en Trey Parker de draak met president Trump. Trump veranderde eerder eenzijdige geografische namen zoals de Gulf van Mexico en Lake Ontario in Golf van Amerika en Lake America. Namen die techgiganten Apple en Google vervolgens overnamen op hun digitale kaarten. South Park haalt vaker fel uit naar de president. Het Witte Huis noemde animatieserie eerder al een vierderangs programma.
4: Nou, sorry, ik zou het echt op een voetstuk willen zetten, hoor, South Park. Nummer 1, wat mij betreft. Oh my god, they killed Kenny! Het is toch fantastisch. Je kunt toch mee vermaken. Net als Dexter vroeger op Cartoon Network, keek ik ook altijd.
5: Ah, ja.
4: Er zit een heel klein dingetje in. Heel even bij stilstaan. Want één aflevering staan we daar dan weer in bij. Mijn Vanessa, niet Vanessa Werkhoven, mijn Vanessa. Mijn meisje, die is Française. En er zit in een aflevering in Dexter's Laboratory. Een situatie dat hij moet studeren voor de volgende ochtend. Heeft hij grote platenspeler op zijn hoofd gebouwd om Frans te leren, de Franse taal. Ja? Maar de plaat blijft hangen s'nachts. Dus hij wordt helemaal gebrainwashed eigenlijk met één zin. Weet je welke? Omelette du fromage.
5: Oh.
4: Krijg al trek.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Ja, gaat er niks boven. Lekker goed gebakken ei met kaas. Lekker misschien op een verse boterham. Of, ja, misschien een beetje op zijn Hollands, maar wel erg lekker. Paradise FM draait blije muziek van Van Halen en Jump. Ja, je mag springen zo blij als een geitje, wat mij betreft, ja, als je daar behoefte aan hebt. Zometeen de laatste nieuws uit de krant en ook de London Beat komt eraan. I give-

0: het is wel te horen met die Van Halens. Alex Van Halen heeft maandag opnieuw de oude ruzie met Sammy Hagar opgerakeld. Zij noemde in een interview Alex een complete idioot. En al meer dan 20 jaar hebben ze geen contact. En Hagar reageerde inmiddels teleurgesteld en zegt dat hij juist geprobeerd heeft het contact te herstellen. Maar het loopt allemaal niet zo soepeltjes. Maar toch komt er nog muziek aan. Alex werkt samen met Steve Lukather aan oude, nooit uitgebrachte Van Halen opnames van Eddie. Dat wordt wel gaaf.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ja, mij maak je blij met jaren 80 en 90 muziek, hoor. Wat jou betreft, Nelly, dit soort Van Halen rockerlarij.
2: Dat is wel een lekker nummer.
0: Ja, toch? Goed in de ochtendenergie om 7:10. We zijn precies op tijd voor het krantenoverzicht.
2: Nee, het gaat vooral over de opening van het parlementaire jaar. En de toespraak van Maurits de Kort. Op de voorpagina van alle kranten zie je natuurlijk foto's van het moment. Dat alle hoogwaardigheidsbekleders, de statenleden, in de Staten waren. Zijn toespraak zette gouverneur Maurits de Kort de strategische koers uit voor Curaçao. En de opzet van zijn toespraak concentreerde zich vooral rond 3 vragen. Hoe genereren we middelen? Hoe verdelen we deze eerlijk? En hoe vergroot internationale samenwerking onze eigen kracht? Nou, vorig jaar hadden we echt een sterke economische groei van 5,1%. En toch waarschuwt de gouverneur voor een te grote afhankelijkheid van massatoerisme. Dus de focus zal verschuiven van meer bezoekers naar kwaliteit, grotere toegevoegde waarde en het behoud van de leefbaarheid op het eiland. Om de economie echt goed te kunnen dragen, zal de regering veel meer inzetten op andere economische pijlers, zoals de maritieme logistiek, IT, fintech, de creatieve industrie en ook de herontwikkeling van een gedeelte van Buscabay, oftewel Asfaltmeer. En ook als een speciale economische zone. En ook moet er een snellere digitale afhandeling van vergunningen komen. Zodat ook het investeringsklimaat aantrekkelijker wordt gemaakt. Daarvoor ook wordt er echt ingezet op landbouw en energiezekerheid. Er komt dus extra financiering voor boeren, waar ze dan tegen zeer lage rente kunnen lenen. Curaçao zoekt ook aansluiting bij de VN Voedsel- en Landbouworganisatie. Op het gebied van duurzaamheid kondigt de regering dus het Nationaal Integraal Energiebeleid aan. En het gaat dan eigenlijk tot 2050 wordt dan een visie samengesteld. De energievisie 2050 met een concrete routekaart voor de energietransitie. En ook wordt er dus ingezet op eigen capaciteit en zelfredzaamheid.
0: Als je dit zo hoort, klinkt allemaal donders goed eigenlijk.
2: Ja, dat is elk jaar wel. Op het moment ook dat de plannen van het kabinet worden gepresenteerd met ook de indienen van de begroting.
0: Ja, kijk, en ik snap, het is allemaal heel moeilijk. Hè? Je moet sowieso ergens beginnen. Je begint met plannen maken, die ga je uitvoeren. Er komt x% van uit op een bepaalde manier. En dat is een balletje, een cirkel. En die lat komt steeds hoger te liggen als het goed is. En daarmee groeit de economie. En kun je ook dingen op een gegeven moment gaan aanpakken die eigenlijk, ja, voor veel mensen achteraan staan op de lijst, die we eigenlijk eerder graag gedaan zouden willen hebben, maar wat gewoon niet kan, omdat er geen geld voor is en geen mensen.
2: Ja.
0: Dus het is een moeilijke situatie, ik snap waar ze in zitten. Alleen ja, we willen wel dat het sneller gaat allemaal eigenlijk. Maar ja.
2: Het gaat vooral om het verdelen van het geld, dat het eerlijk wordt verdeeld. En natuurlijk ook wel dat het geld dat is begroot, dat het ook wel binnenkomt. En daarvoor wordt ook gewaarschuwd. Dat staat ook op het Antilliaans Dagblad. Onder andere de entry tourism fee. Dat moet echt zorgen voor extra inkomsten in onze overheidskas. Maar ja, dan moet die wet er wel doorheen. En dat is nog niet zo.
0: Ja, en dan moet het geld ook niet tussen haakjes weglekken. Dan druk ik het netjes uit, denk ik. Ja.
2: Nee, het is echt bedoeld om alle plannen te kunnen uitvoeren in de begroting.
0: Oké. Okay.
2: Verder in de kranten, dat is misschien wel iets positiefs. Want de afgelopen 5 jaar heeft wel het kabinet PISAS 35 miljoen gulden geïnvesteerd in de sportinfrastructuur van het eiland. In meer dan 15 buurten zijn verschillende sportlocaties gerenoveerd. Het gaat natuurlijk onder andere om het Egilio Hato Stadion, het zwembad daar, ook verschillende honkbalvelden. En volgens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport is bewegen gewoon ontzettend belangrijk voor de volksgezondheid, maar ook voor de sociale cohesie en ook talentontwikkeling van de jeugd. En we hebben zelf al recent al die ja, internationale successen gezien.
0: Mooi, hè?
2: Van onze Little League team. Ja. Maar ook ja, ons voetbal nationaal elftal. Dat is deelnam aan het WK. En natuurlijk ook Andrew Jones. Dus, die dus is opgenomen in de Hall of Fame voor honkbal.
0: Ja, vergeet ook niet wat atleten allemaal doen, hè? Die ook voor namens Curaçao uitkomen. En in het Nederlands team bijvoorbeeld. Nou ja, als Curaçao ernaar meedoen. Ik vind dat ook echt gewoon klasse.
2: Ja, nou, nu hebben we zeker Zion Sambo, die dat als jongen ontzettend goed presteert. Dus daar heb ik ook heel veel. Volgens mij zijn de volgende generatie die de volgende Jurendi Martina wordt. Althans, zonder al het gelach, maar wel de goede prestaties. En hopelijk wel een keer goud op Ja.
0: Blijven bewegen is dus het devies. Wat zeg je, Nelly?
2: Goud op de Olympische Spelen.
0: Oh, dat zou helemaal mooi zijn, ja. Maar blijven bewegen is dus het devies, begrijp ik.
2: Nou ja, sport is ontzettend goed. Ja. Om een voornaams bekendheid voor de bevolking.
0: Precies. Weet je wat ook goed is voor je gezondheid? Eten en drinken. Ook niet vergeten. Ja. Dus als je nog aan je ontbijt moet beginnen, laat het smaken. Bon dia met de London Beat of Paradise. I've been thinking about you.

0: heel eerlijk, London Beats, was ik zo om 7:10 aan wat anders aan het denken. Aan een lekkere Chalo Chai Latte die ik kan maken. Ik ben dorstig vandaag. De koffie die gaat er wel in, maar op zich tijd voor wat anders.
1: Welk dier hoor je hier?
0: En met welk dier hoor je hier, kun je dat verdienen? Speel je vanochtend ook weer mee? Als je dat doet, let op, ik heb het geluidfragment voor je. En dat antwoord kun je appen naar 675-1031. Of gebruik de Paradise FM app op je mobiele telefoon. Kijk eens, Nelly, jij geeft mij hier zo'n zakje van Chalo Indian Chai. Een kardemom in dit geval. Hoe bevalt het?
2: Ik heb het nog niet geproefd, dus dat gaan we straks doen.
0: Oh, je hebt een ander smaakje.
2: Ik heb ook nog masala.
0: Oh, heerlijk. Oh, fantastisch. Het is Indian Chai. Daarmee kun je ook voedsel bewerken eigenlijk. Hè. Extra smaak geven. Natuurlijk kun je je thee mee maken. En ik begrijp ook dat deze lekkere thee voor jong en oud zo vrij is van beïnvloeders van smaken. Dat je ook gewoon bijvoorbeeld elke melk kunt gebruiken die je wilt. En dan smaakt het ook allemaal prima. Dus dat is toch even, nou, dat is genoeg promotie voor de Chalo Chai. Het is tijd voor de opgave.
1: Welk dier? Hoor je hier?
0: Heb je een idee? Heb je een idee? 675-1031. Om het een klein beetje nog aan te jagen, Nelly. Ik ben even verder het bos ingedoken en heb wat extra opnamen gemaakt. Ja, ja. Oké, nou kom maar door. Jeremy.

0: prachtig liedje met zijn vader, Father and Friends. Ja, dat raakte mij emotioneel. Die leeft niet meer sinds 2018 in mijn geval. Op een gegeven moment dan gaat dat gemis wel wat minder worden, maar nooit over natuurlijk. En dat liedje was speciaal voor mij. Maar deze Hold On, zo lekker vrolijk.
1: Welk dier gooi je hier?
0: En dat is de vraag vandaag in het spel. En Ezra Bondia, jij denkt het te weten, hè?
2: Ja.
0: Nou, kijk eens aan. Op de achterbank bij papa Johan in de auto, zoals ik begreep.
2: Op de voorbank.
0: Op de voorbank zelfs. Je bent bijrijder, zoals dat officieel heet. Oké, okay, heel mooi. Papa Johan, geef eens een teken van leven.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Nou, nog lekker op tijd om naar school te gaan, denk ik, op dit moment. En Ezra, jij dacht het wel te weten. Het was niet zo moeilijk, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Zal ik hem nog een keer laten horen dan, voor de vorm maar?
2: Ja.
1: Welk dier gooi je hier?
0: Hey Ezra, in welk bos heb je dit dier gevonden? En welk dier heb je überhaupt gevonden?
2: Een uil.
0: Ja! Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, hey. Met die extra uilengeluiden was het volgens mij niet zo moeilijk. Maar toch wel leuk. Je hebt gewonnen!
2: Yay!
0: Yay! Heerlijk. Nou heb ik hier papa Johan en Ezra heb ik van Nelly Chalo Chai gekregen. Kardemomsmaak. Nou, er zijn best wel wat verschillende smaken. Die gaat klaar liggen in een hele grote bus in dit geval voor jullie bij The Wine Factory. Dan kunnen jullie mee kiezen wat je mee gaat doen. Op drinken of op eten? Want je kunt het ook door het eten doen. En als je het in de eten zou willen stoppen, Ezra, wat zou je dan willen maken? Ja.
3: Wat is je favoriete eten?
2: Lasagne.
0: Of dat kan, weet ik niet, maar ik zou het gewoon proberen. Ja. Hé, hey, Pabien,
3: We gaan het gewoon proberen, we zien wel wat er gebeurt.
0: Ja, precies. Eet smakelijk alvast en zet er een glas water naast om het weg te spoelen, denk ik.
3: Hartelijk dank.
0: Hey, leuk dat jullie hebben meegespeeld. Jullie kunnen de prijs ophalen bij The Wine Factory, want die maakt het mede mogelijk. Fijne dag.
3: Dankjewel, tot ziens.
0: Doei. Paradise 103.1 deelt graag prijs uit in de leukste spelletjes van de Korshausen Radio natuurlijk. Hè? Welk dier hoor je hier? En dit is ABC, Poison Arrow.

0: niet missen.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad, je volgende stop voor alles rondom auto's.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Je woensdagmorgen is lekker in volle gang. We hebben het 7:02. Ben je op tijd waar je moet zijn? Nou, luister nu naar het laatste nieuws. En dat wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
5: Bon dia. In Oslo is vandaag de uitvaart begonnen van de Noorse koning Harald, die op 28 augustus op 89-jarige leeftijd overleed. Voor het afscheid van de vorst is de grootste veiligheidsoperatie ooit in de Noorse hoofdstad opgetuigd. Na een stille processie door Oslo werd de kist de kathedraal ingedragen voor de herdenkingsdienst. Tientallen internationale hoogwaardigheidsbekleders zijn bij het afscheid aanwezig. Namens Nederland woont de koninklijke familie de uitvaart bij. En de Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de rechtsradicale AfD. Na een grote verkiezingsoverwinning in de deelstaat Sachsen-Anhalt noemde Merz de partij een gevaar voor het land. De zogenaamde remigratieplannen van de AfD staan volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. En lokaal nieuws, ijs- en drankenproducent Kortijn moet per direct stoppen met het gebruik van de merknaam Lovers en alle gerelateerde uitingen zoals slogans, hartjes en tekens als Same Love. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door Lovers. Kortijn krijgt 2 weken de tijd om alle verwijzingen te verwijderen. Doet het bedrijf dat niet, dan dreigt een dwangsom van 5.000 gulden per dag. Een eis om ook de recepten te verbieden werd door de rechter afgewezen. En gouverneur Maurice de Kort heeft gisteren het nieuwe parlementaire jaar geopend. In zijn toespraak stelde hij de ambitie voor een welvarend en duurzaam Curaçao, maar waarschuwde hij ook voor internationale onzekerheden en stijgende kosten van levensonderhoud. Ondanks een economische groei vorig jaar moeten er volgens de gouverneur scherpe keuzes worden gemaakt. De regering zet het komende jaar in op fiscale hervormingen, een nieuw energiebeleid, digitalisering en een speciaal fonds voor lokale boeren. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
4: Nou Nelly, dankjewel.
6: Paradise FM, verkeersupdate.
1: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: De dagelijkse druktes, ja, daar zijn we mee bekend. Deze twee die komen ook vaak voor, maar ja, ze zijn best wel alweer aan de lange kant, dus daarom noem ik ze. Op de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Roy Santo. 14 minuten zeker vertraging, iets om rekening mee te houden. Ook voor de Winston Churchillweg richting Schottengatweg Noord. Daar is het langzaam rijden vanaf kruispunt Cubaweg tot de Schottengatweg Noord. Zeker 7 minuten kom je later op je bestemming aan.
7: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
8: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Bluefin, Bluefin Charters, the boat you wanna be.

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensen Escabinada van de Twilzeelandia of online op

0: Begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountiel Beach.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Wat denk je van de muziek van Fergal, Sharky en Wham? Nou, die hoor je nu.
6: Paradise FM. Bon dia, bon dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise.

0: In basis zijn we allemaal mooie, goede mensen. We hebben een puur hart, hè. Virgo, Sharky of Paradise. En Wham, de vrolijke vrolijkers, Everything She Wants. Hoe is je dagstart? Het is 7:15, woensdag, de 9e september. We zitten er lekker in hier bij de ochtendshow. Ik hoop dat het bij jou ook het geval is. En met dat praat ik even bij over wat zaken die mij opvielen in het nieuws. Als je denkt dat jij soms iets overkomt bij je huis en een reparatie moet doen als je een koopwoning hebt, dan hoop ik niet dat het zo erg is als bij Nicolas Cage. Die heeft momenteel een nogal letterlijk probleem met zijn strandvilla in Malibu. Ja, die grote acteur Nicolas Cage. Zware regen en hoge golven hebben ervoor gezorgd dat de bodem onder zijn oprit is weggeslagen. En er is een hele grote sinkhole ontstaan. Ook nog een gaslek als gevolg. 5 huizen zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard. En dat voor een villa die 2,5 jaar geleden gekocht werd door Nicolas Cage voor $10,5 miljoen. Nou, ik denk dat Nicolas Cage in deze dus niet alleen een national treasure heeft, maar ook een national sinkhole. En ik denk dan meteen aan een nieuwe avonturenfilm in wording voor deze beste man. In Marbella zijn 3 Nederlanders van 25 tot 30 jaar opgepakt na een schietpartij waarbij iemand in zijn been werd geraakt. Die 3 probeerden te vluchten, maar die crashten met hun auto en gingen daarna te voet verder. Nou, ze werden alsnog gepakt. Agent raakte daarbij wel gewond. De motieven en het gebruikte vuurwapen die zijn dan nog niet gevonden. Iets opvallends, en dat heeft heel veel geld gekost in dit geval, voor gamebaas Kwon Yu-bin. De scheiding in Zuid-Korea, die heeft een financieel plaatje, een behoorlijke winst voor ex-vrouw lief. De oprichter van het gamebedrijf Smilegate moet van de rechter 2,55 biljoen won. Dat is omgerekend zo'n $1,78 miljard. Wat? Ja, moet hij gaan betalen aan zijn vrouw. Zij kreeg 35% van het bedrijf en nog 65 miljard won cash. En daarmee is het de duurste echtscheiding ooit in Zuid-Korea. Ruim 2 keer zo duur als het vorige record. Ze zijn sinds 2021 getrouwd. Dat was een jaar voordat hij Smilegate oprichtte. En zij heeft aangetoond dat ze het bedrijf financieel hielp opstarten en ruim 20 jaar voor het gezin zorgde. Nou, Kwon zegt juist dat ze niets in het bedrijf heeft geïnvesteerd. Dus hier is sprake van een echte vechtscheiding. Hoppadooi. $1,8 miljard, wow.
1: Je doet de luiken open.
0: Ja,

0: Scouting for Girls. Paradise FM 103.1 met de beste muziek ooit gemaakt. Het is 5 voor half 8 inmiddels. Zometeen iets bijzonders. Heeft alles te maken hiermee. En dat hoor je bij Nelly in de nieuws. Komt-ie aan, hè?
1: Hey Cheryl, met Rox.
2: Hey lieverd, hallo.
1: Ja, ik ben er nu echt klaar mee.
2: Ach.
1: Ja, ik wil hem echt niet meer zien.
2: Ja, klootzak.
1: Nou, ik weet niet wat ik moet.
2: Lieverd, niet bewegen. Ik kom nu naar je toe. Okay.
0: Wat een soap, Nelly, hè, rondom die Roxy Dekker. Daar heb je zometeen iets over. Maar wat gebeurt er nog meer in het krantenoverzicht zometeen?
3: Een denktank die dus inspiratie haalt uit de film The Odyssey. Het is een prachtige film en kennelijk ook
0: geeft genoeg
3: stof tot nadenken.
4: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
5: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
6: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
7: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
8: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
9: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Huh? Nu al?
2: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Things are about to get fresh. Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio. Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Ja, zie je die tijd. Het is precies 19:30, woensdagochtend. Het is tijd om het laatste nieuws door te nemen. Dat wordt gelezen door Nelly Rosa. Bon dia.
2: Bon dia. De ministerraad en de 5 ambtenarenvakbonden hebben nieuwe afspraken gemaakt over hun samenwerking. De komende 30 dagen wordt gewerkt aan een betere werking van het overlegorgaan. Daarnaast komt er binnen 3 maanden een plan om oude afspraken uit 2014 alsnog uit te voeren. Het gaat daarbij om belangrijke dossiers zoals de indexering, de evaluatie en de herziening van het salaris- en pensioensysteem voor ambtenaren. En gouverneur Maurits de Kort heeft gisteren het nieuwe parlementaire jaar geopend. In zijn toespraak benadrukt hij de ambitie voor een welvarend en duurzaam Curaçao. Maar waarschuwde hij ook voor internationale onzekerheden en stijgende kosten van levensonderhoud. Ondanks een economische groei vorig jaar moeten er volgens de gouverneur scherpe keuzes worden gemaakt. De regering zet het komende jaar in op fiscale hervormingen, een nieuw energiebeleid, digitalisering en een speciaal fonds voor lokale boeren. En nieuws uit Nederland, het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is vanochtend binnen een paar seconden volledig uitverkocht. De 21-jarige zangeres staat op 24 april volgend jaar voor 55.000 fans en is daarmee de eerste Nederlandse zangeres ooit met een soloshow in het stadion. Ondanks de gigantische vraag naar kaarten laat de organisatie weten dat er vanwege de drukke voetbalagenda geen extra show bij komt. Dekker, die eerder al 4 keer een uitverkocht Ziggo Dome uitverkocht, scoorde de afgelopen jaren grote hits met nummers als Sugar Daddy en Satisfyer.
1: Nou, wie kent ze niet, hè? Satisfyer, zeg je dat nou echt? Oké. Okay. Ja, het is haar titel natuurlijk, heeft ze zelf bedacht. Ja. Ja, bijzondere liedjes maakt ze. Het is hele vrolijke, energieke muziek. We draaien het hier niet bij Paradise, maar het is wel opvallend dat ze dit zo doet. En ook niet 1 keer, nee, meerdere keren. Ook Ziggo Dome, alles erbij.
2: Ja, wat ik dacht dat als een nummer een hit is, ja, dan moet het wel gaan draaien op een gegeven moment.
1: Ah, ja.
2: Is dat iets voor dat de Roxy Dekker nu ook in de playlist opnemen?
1: Ga je lobbyen voor Roxy, ja?
2: Okay. Ja, 55.000 kaarten in een paar seconden uitverkopen.
1: Ja, dat is wel knap, hè?
2: Mm-hmm.
1: Oké. Okay.
2: Zegt wel iets over de populariteit van een artiest.
1: Nou, heel klein beetje, maar inderdaad. Weet je wat? Wacht even.
3: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Want we moeten hierbij echt even stilstaan. Want op de Franklin Rooseveltweg, daar is 12 minuten vertraging. En op Klein Hofje richting Terre Cora, 8 minuten. Op KE Kazerne richting Mahoma, richting kruispunt Monte Carmelo, tot de Goosieweg, 8 minuutjes.
3: Dit programma wordt je aangeboden door...

0: Ja, nee, Sugar Daddy.
1: Jij hebt vast een hele dikke bak, maar toch ligt je vanavond lekker mee.
0: Roxy Dekker, dames en heren. Tot de

0: 55.000 fans volgend jaar die haar gaan zien. Bijzonder is dat. Roxy Dekker op Paradise FM. Hoeveel... De eerste Nederlandse zangeres ooit met een solo show in het Johan Cruijff Arena. Wauw. Is het toch weer mooi voor elkaar gekregen.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nou Nel, laten we eens even die openslaan. Want die muziek van Roxy duurt doorgaans erg kort. Het is echt 2,5 minuten of zo. Ze hebben het niet meer gewend, hè. Maar zitten we er klaar voor dat krantenoverzicht?
2: Sowieso. Ik begin met een artikel in de Extra. Het gaat over dat het parlement had dus eerder deze week een motie aangenomen... waarin het eist dat de Rijksregering het eiland vooraf raadpleegt... bij internationale standpunten en VN-resoluties die Curaçao aangaan. Nou ja, de motie volgt dus op het besluit van het Koninkrijk... om zich op 25 maart te onthouden van een stemming... bij een VN-resolutie over slavernij. Nou, volgens het parlement schendt dit natuurlijk een artikel van het statuut. Maar de Volkskrant in Nederland heeft dus de Nederlandse minister... van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tom Berendse... gevraagd of hij op de hoogte is... van deze motie. En hij liet weten dat hij dat is. Dat hij er vanaf weet. Maar hij weigerde direct inhoudelijk te reageren. Wel gaf hij toe dat de communicatie rondom de onthouding van de stem beter had gekund. En de krant merkt op dat de motie voortkomt uit een dieper liggende onvrede over het gebrek aan praktische gelijkwaardigheid binnen het Koninkrijk. Nou, en dat is in de kranten. Verder ook in de Extra lessen uit de Odyssey voor de samenleving van nu. Denk Tank Think To Do, die heeft een bezoek gebracht aan de film van Christopher Nolan. En deze film herinnert eraan hoe actueel deze 3000 jaar oude epos van Homerus nog is. Want de reis van koning Odysseus draait niet om zijn successen... maar om hoe hij omgaat met anderen en met name de meest kwetsbaren. Dat haalt dus deze denktank eruit. En er zijn drie belangrijke lessen dus voor onze samenleving en de hele democratie.
0: Ja.
2: Want je beoordeelt een samenleving op zorg voor de zwakste... Want echte menselijkheid toont zich in de bescherming van kwetsbaren... en gastvrijheid voor vreemden, niet in prestaties of macht. Dat was les nummer 1.
0: Eens, keihard mee eens.
2: Oké, nou, les nummer 2 is koester de 5 democratische pijlers... en een gezonde maatschappij rust dus op de universele waarden... van zorgzaamheid, rechtvaardigheid, loyaliteit, respect voor de rechtsorde... en ethische zelfbeheersing. Nou, dat wordt dus ook nog eruit gehaald in de film.
0: Ja, ook eens.
2: En pijler nummer 3 is... versterk de sociale cohesie door onbaatzuchtigheid. Democratie gedijt pas als mensen bereid zijn... iets voor een ander te doen... zonder direct eigen belang of beloning.
0: Ja, hè? Nou, hè?
2: Volgens mij moet jij je aansluiten bij deze denk.
0: Jezus, ongelooflijk. Ben ik blij dit te horen, Nelly. Kom op, zeg.
2: Nou, oké. De aanhoudende conflicten in de wereld laten zien... dat elke generatie deze principes opnieuw moet ontdekken... en samenlevingen bloeien volgens Think To Do... als ze deze lessen onthouden... en vervallen in strijd als ze vergeten. Nou, dat is dus wat de film is trouwens nog steeds te zien in de bioscoop... voor het geval je het nog niet hebt gezien.
0: Het is zo belangrijk dat je gewoon dingen doet die je zelf leuk vindt... daarmee andere mensen kunt helpen, niet vanuit winstbejag. En uiteindelijk met al dat soort dingen is mijn ervaring in ieder geval... dan komen de financiën, de abundance, komt allemaal vanzelf. Natuurlijk moet je werken voor je geld, daar heb ik het helemaal niet over. En moet je dingen doen, maar... Ik denk dat je dan op heel veel andere manieren, niet alleen financieel... je wordt zoveel beloond en het gaat je echt overvallen. Ik vind het een heel mooi iets eigenlijk. Maar dat heeft die film voor elkaar gekregen bij die denktank. Wauw. Zo.
2: Nou ja, het waren natuurlijk ook wel wijze lessen. Ik denk dat onze hele samenleving kan veel leren nog van dit. Niet alleen de film, maar natuurlijk ook gewoon van het boek.
0: Ja.
2: Of het verhaal, het originele verhaal. Dus,
0: top.
2: En het is een beetje te klein voor mij om te lezen... maar er is nog een advertentie in de kranten... en ik heb het net even uitvergroot. En het gaat natuurlijk de reactie van Kortijn op het vonnis.
0: Oh ja?
2: En daarin stellen ze dus dat zij zich vooral Cortijn, dat hadden ze ook trouwens in de rechtszaak gedaan. Zij stellen voor dat zij zich echt inzetten voor het behoud van banen van zo'n ruim 150 gezinnen, die dus afhankelijk zijn van het bedrijf.
0: Ja.
2: En zij gaan zich dus niet neerleggen bij dit vonnis. Ze gaan de zaak opnieuw aan de rechter voorleggen. Dus zij zullen in een hoger beroep gaan. En aan de bevolking van Curaçao blijf vragen naar de producten van Cortijn.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dit is
0: daarom hebben ze een advertentie geplaatst. Oké, okay, ja. In dit geval weer recht lullen wat krom is. Ik snap het wel hoor. Ik bedoel, uiteindelijk wil je ook overleven. En dat is een mooie streven ook om die 150 gezinnen up and running te houden. Maar dat dat via een advertentie moet ook zo op deze manier via de krant.
2: Ja, ik wel een reactie. Want ze moesten stoppen met het gebruik van herkenbare logo's en alle verwijzingen naar Lovers. Want Lovers zelf is ook nog steeds op de lokale markt. Althans, ze zijn weer op de lokale markt straks te verkrijgen. Maar als het goed is, hebben ze trouwens wel een nieuwe verpakking. Maar we gaan niet te veel reclame maken, maar zij gaan ze gaan dit aanvechten.
0: Okay.
2: Ze leggen het niet meer neer bij het vonnis.
0: Helder, helder. Dankjewel Nelly voor het krantoverzicht. Het is hier George Harrison, Got My Mind Set On You.

0: pad word je ergens mee geconfronteerd, zonder dat je het door hebt, onbedoeld, en dan ben je ergens van onder de indruk. Het gebeurde bij iets wat met Amy Winehouse te maken heeft. You Know I'm No Good, hoorde je hier op Paradise. Hey, Vanessa, bon dia.
1: Goedemorgen.
0: Met je ochtendstem heb ik je verrassend wakker gebeld. Je dag begint normaal gesproken wat later. En ik heb jou niet voor niets aan de telefoon. Want wat veel mensen misschien weten, en anderen ook weer niet. Jij bent een fantastische radio-dj, maar ook een fantastisch kunstenaar.
1: Ah, vind ik hartstikke lief dat je dat zegt. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk om te doen.
0: Ik wilde jou toch even laten uitleggen in twee zinnen. Je hebt een werk gemaakt van Amy Winehouse. En daar zit een hele mooie gouden traan op. Een hele dikke. Dat is onderdeel van een serie van ja, hele mooie afbeeldingen die je maakt. En daar kunnen mensen dan ophangen en heel veel van genieten. Waarom heeft Amy Winehouse die dikke gouden traan?
1: Ja, dat is de Tear of Abundance. En ik heb inderdaad een aantal werken met die gouden traan. En die traan die staat symbool voor het feit dat zeg maar alles hebben of veel hebben, veel geld, succes, dat soms ook te veel kan zijn, zoals in haar geval. Dus dat is de Tear of Abundance. Dus die is goud vanwege het grote talent, het grote succes, de beroemdheid, de faam waarvan mensen denken, nou, als je dat hebt, dan ben je vast helemaal gelukkig. Maar dat is dus niet altijd zo. En daar staat die traan symbool voor.
0: Ja, ze heeft ook een documentaire en daar is dat heel goed in te zien. Met pijn inderdaad heb ik ernaar zitten kijken. Maar het blijft fantastische muziek.
1: Absoluut, en het was een prachtige vrouw. En gewoon een heel tragisch verhaal, ja.
0: Dankjewel, en wordt lekker aan rustig aan wakker, hè?
1: Ja, dat is goed.

0: got the look. Zometeen, na het nieuws van achter, meer goede muziek. Iets met grote, donkere ogen. Snorharen ook nog eens een keer. Maar die artiest, die lijkt er wel een beetje op. Maar het is toch echt een mens. Het is geen dier, die ik nou net zo omschreef. Maar het heeft wel iets met een dierennaam te maken. Volg je het nog?
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
3: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3.
4: Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
5: Acht uur één, dat is de juiste tijd. We praten hierbij over het laatste nieuws. Wat is er gebeurd? Je hoort het van Nelly Rossa.
6: Een dik advocaat keert mogelijk terug bij FC Utrecht om hoofdtrainer Anthony Correa als adviseur bij te staan na een erg moeizame seizoenstart. Dat meldt zaakwaarnemer Rob Jansen in een voetbalpodcast. Advocaat vervulde vorig seizoen al een soortgelijke adviesrol bij Robin van Persie bij Feyenoord. Ondertussen laat de Curaçaose voetbalbond FFK niet van zich horen over de situatie. Advocaat, die Curaçao nog leidde tijdens het WK, had een contract tot 31 juli. De bond zou zich weer buigen over de invulling van het technische staf, wat opvallend is, want later deze maand staan voor de nationale selectie al de eerste wedstrijden op het programma. En ouderen in Nederlandse verpleeghuizen moeten opvallend vaak kort na hun aankomst alweer verhuizen. Uit onderzoek van 6 universiteiten blijkt dat maar liefst 36 op de 100 bewoners te maken krijgen met een interne of externe verhuizing, vaak al binnen de eerste 4 maanden. De verhuizingen gebeuren meestal door spoedplaatsingen of een veranderende zorgbehoefte. Dit brengt enorm veel emotie, angst en onzekerheid met zich mee. De onderzoekers pleiten voor betere begeleiding van bewoners en familie om de impact van deze ingrijpende verhuizingen te verzachten. En meer lokaal nieuws. Het ministerie van Sociale Ontwikkeling verlengt het tijdelijke steunprogramma met 3 maanden. Kwetsbare burgers ontvangen voor augustus, september en oktober 100 gulden extra voor de gestegen kosten van levensonderhoud. AOW'ers en ontvangers van een weduwe- en wezenpensioen krijgen het bedrag over augustus aanstaande vrijdag uitbetaald. Bijstandsontvangers ontvangen hun toeslag voor september op 25 september. En de ministerraad en 5 ambtenarenbonden op Curaçao hebben nieuwe afspraken gemaakt over hun samenwerking. De komende 30 dagen wordt gewerkt aan een betere werking van het overlegorgaan. Daarnaast komt er binnen 3 maanden een plan om oude afspraken uit 2014 alsnog uit te voeren. Het gaat daarbij om belangrijke dossiers zoals de indexering, de evaluatie en de herziening van het salaris- en pensioensysteem voor ambtenaren. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
5: Oké, dank je.
7: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Er staan 14 vertragingen op dit moment op het eiland. Maar ik noem er 2 die meer dan 7 minuten zijn. Op de Krakkersbaarweg richting Salinja. Vanaf kruispunt Kaya-Gramofoon tot de Pampoenaweg. 15 minuten zeker. En de Caminda Duvatboy Nicolinja richting de Caracasbijweg is dat 7 minuten. Haal je iemand op Hato en komt hij vanuit Kralendijk? Nou, dan ben je in ieder geval nog op tijd, want de vlucht is vertraagd. Die zou eigenlijk om 7:50 aankomen. Is nu 7:15 geworden.
8: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
9: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
10: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
11: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
12: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
13: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
14: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
15: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
16: Heel de dag uit volle borst.
15: Nu Jeremy Kesseler.
17: Als een ziel met zijn grote ronde ogen. Hier is Ziel.
18: Paradise FM.
19: Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Go Paradise FM!
15: De

0: Want zongen ooit vriendschap is een illusie?
1: Nee.
0: You're a friend of mine, Clarence Clemons en Jackson Browne. Vrienden die heb je altijd voor het leven, zeggen. Ja. Maar soms komen en gaan ook mensen. En toch, als je daar een goede band mee had, ik weet zeker, jaren later denk je nog een klein beetje aan ze, toch? Ja. Hey, het is 7:15. Je luistert naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Ik ben Jeremy. Nelly is er ook. Haar hoor je zometeen weer met het laatste nieuws. Maar ja, ik ben ook wel een beetje van de dingen volgen en dingen in de gaten houden. Ik wil toch nu op dit moment met je delen dat er nieuwe informatie is over de dodelijke vliegtuigcrash in Miami. Want de piloten van dat vrachtvliegtuig hebben tijdens de landing nog overwogen om een doorstart te maken. Uit de zwarte doos blijkt dat ze na het neerkomen kort weer gas gaven, maar uiteindelijk toch besloten te remmen. 32 jaar oude toestel schoot van de baan en botste op voertuigen. 5 mensen kwamen om het leven en 5 raakten gewond. Het is dan positief. Een slechtziende Brit die heeft een 3D-model van zijn aanstaande baby in handen gekregen. Het is mooi dat dat tegenwoordig kan met alle techniek, hè? De organisatie achter dit project wil mensen met een visuele beperking meer deel laten uitmaken van belangrijke momenten in het leven. En even een iets minder vrolijk bericht nog voor iedereen die vandaag moet tanken. Een vat brandolie is boven de $100 uitgekomen. En dat is voor het eerst sinds juli. Ook benzine wordt weer duurder. De adviesprijs ligt middels rond de $3,17 per liter. Dus ja, hey. Mocht je vandaag nog tanken, kijk nog één keer.

ben niet alleen. Meghan Trainor, John Legend zometeen. Like I'm Gonna Lose You. En deze rockers. Jaren 80 muziek op Paradise. R.E.O. Speedwagon. You should've

0: Meghan Trainor, John Legend, prachtige samenwerkingen leveren prachtige muziek op Like I'm Gonna Lose You.
1: Paradise FM.
0: Op je woensdagochtend, deze 9e september alweer, hè, daar zijn we aangekomen bij een bijzonder iets zo om 8:56. Want er is weer een TikTok-hit. Heb je het meegekregen, Nelly? Er is weer een TikTok-hit. Ja, daar gaan regelmatig dingen viral. En dit heeft met een Nederlandse artiest te maken. Heb je het meegekregen?
2: Ik zag het bericht voorbij komen.
0: Ja, Ilse de Lange. We draaien ze hier regelmatig bij Paradise. Die heeft na 18 jaar ineens weer een hit met So Incredible. Komt al uit 2008. Gaat compleet viraal op TikTok. Staat weer in de top 10 van de meest gestreamde nummers in Nederland in ieder geval. En het mooiste is, Ilse snapt er zelf helemaal de bal er niet van. Hoe kan dit nou weer, hè? Ze stond laatst op te treden en zag ineens allemaal jonge mensen voor het podium. En haar eerste gedachte was, wat doen al die jonge gasten hier? Nou, dat blijkt dus met TikTok te maken te hebben. 18 jaar geleden maakte ze een hit voor haar generatie. Nu heeft TikTok besloten dus dat het tijd is om hem door te geven aan de volgende. Ilse is natuurlijk officieel vintage geworden, zonder dat ze er iets voor hoefde te doen, hè?
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag. De Paradise FM ochtendshow.
0: Nou, laten we nog een keer van genieten dan.

0: krijgt 18 jaar later ineens een compleet nieuw leven. Via TikTok ontdekt door de jonge generatie deze So Incredible. Ilse de Lange, ze snapt er zelf weinig van, maar mooi is het natuurlijk wel allemaal. Zometeen meer goede muziek ooit gemaakt. En Nelly zit voor je klaar. Nelly, is alles geschreven, gedaan? Ben je...
1: Bijna.
0: Oké.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servierfre.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: Het is precies 8:30. Hoe gaat het? Ben je klaar om bijgepraat te worden over het laatste nieuws? Nou, dat gebeurt nu door Nelly Rossa. Bon dia.
1: Bon dia. Het ministerie van Sociale Ontwikkeling verlengt het tijdelijke steunprogramma met 3 maanden. Kwetsbare burgers ontvangen voor augustus, september en oktober 100 gulden extra voor de gestegen kosten van levensonderhoud. En de ministerraad en de 5 ambtenarenbonden hebben nieuwe afspraken gemaakt over een samenwerking. De komende 30 dagen wordt gewerkt aan een betere werking van het overlegorgaan. Daarnaast komt er binnen 3 maanden een plan om oude afspraken uit 2014 alsnog uit te voeren. Het gaat daarbij om belangrijke dossiers zoals de indexering, de evaluatie en de herziening van het salaris- en pensioensysteem voor ambtenaren. En nieuws uit Nederland. Na 8 weken vol romantieke drama en spraakmakende tv-momenten komt er een einde aan het nieuwe seizoen van BNB Vol Liefde. Vanavond is bij Videoland de allerlaatste reguliere aflevering te zien. De grote vraag is natuurlijk welke BNB-eigenaren na de opnames nog altijd samen zijn met hun gekozen partner. De antwoorden volgen in de reunieaflevering die vanaf vandaag al te streamen is op Videoland. Wie de ontknoping via RTL... NL Ziet kijkt, moet nog een dagje geduld hebben, want RTL 4 zendt de reunie morgen uit.
0: Dit is helemaal jouw ding, hè, Nelly?
1: Echt?
0: Ja, hè?
1: Alleen, ja, toevallig, normaal zou ik nooit naar zo'n programma kijken, maar het komt echt door Suus, omdat Suus die woont hier op Nassau, en zij is dus naar Frankrijk gegaan voor de liefde. En vanaf dag 1 was ik hooked op dit programma. Het is, voor het slapen gaan is het ontzettend fijn om hiernaar te kijken.
0: Ja, het is, eigenlijk is dit programma, B&B Vol Liefde, de lieve versie van heel veel van die huis-real-life programma's die je op de Amerikaanse televisie ziet. Hè, waar iedereen het met elkaar doet, en ruzie krijgt, en elkaar slaat.
1: Dat is drama, daar hou ik helemaal niet van. Maar dit, echt, het is ongelooflijk hoe Fred op Bonaire, ongelooflijk hoe hij zich eigenlijk gedraagt. Het is, ik kan er gewoon niet over uit. En het is heerlijk om met vrienden nog erover te praten in de app. Het is, het maakt mijn dag gewoon compleet.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De One Stop voor Solar Solutions op Curaçao.
0: Ja, het is liefde die de klok slaat en B&B Vol Liefde. Ik ben wel benieuwd naar de ontknoping nu ik jou zo vol enthousiasme hoor praten, Nelly. Fantastisch. Kun je me ook toevoegen aan een WhatsApp-groepje? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Paradise FM 103.1. Zometeen hoor je Nelly weer met de laatste nieuws uit de kranten. Billy Joel komt eraan. En wat dacht je van deze van Clive Fisher?

0: Maar we zijn er nog niet helemaal over uit, Nelly. Want het liefst zouden wij natuurlijk mensen willen spreken over B&B vol liefde. Maar ja, die mensen zitten natuurlijk ook aan contracten vast. Die mogen dingen nog niet zeggen, begreep ik ook van jou. Jij zit er helemaal in. Je bent in ieder geval proberen in contact te komen met mensen. Wat kwam daar uit tot zover?
1: Nou, niet dat ik probeer contact te leggen met mensen. Ik zit in een groepsapp met Suus.
0: Ah, dat is het, ja. Oké, okay, maar ze mag niks zeggen.
1: Ze mag niks zeggen en dat houdt ze zich ook heel netjes aan. Er komt helemaal niks uit haar. Ze
0: wil
1: echt niks kwijt.
0: Vanavond bij Videoland de allerlaatste reguliere aflevering. De reunieaflevering op Videoland ook nog komt eraan. Moet toch heel even geduld hebben. Suus, bel ons!
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nou, brandlos meid, wat staat erin nog vanochtend?
1: Hij gaat toch weer terug naar de opening van het nieuwe Statenjaar. Waarin de gouverneur Maurits de Kort de strategische koers uiteenzette voor het eiland. En het ging vooral over de koerswijziging in economie en toerisme. Stimulans voor de landbouw en energiezekerheid. Het inzetten op eigen capaciteit en zelfredzaamheid. En natuurlijk ook hervormingen in het koninkrijk en internationale ambitie. Want de gouverneur die had het onder andere over dat de onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen, oftewel het landspakket dat de landen hebben getekend met Nederland, die loopt in maart volgend jaar af. Mm-hmm. En Nederland zal binnenkort laten weten hoe de ondersteuning er na die datum uitziet. Na Prinsjesdag krijgen wij dat te horen. Buiten het Koninkrijk kijkt Curaçao ook vol zelfvertrouwen naar de regio en de wereld. Na het behalen van de geassocieerde status bij het KRI. Van de Caribische landen onder andere en ook Suriname zit erin, is het volgende doel een zelfstandig lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie. En ook het terugkrijgen van de categorie 1 status bij de Amerikaanse luchtvaartdienst. Dat staat dus hoog op de agenda voor komend jaar. En ook sociaal herstel en menselijke waardigheid, want hoewel de economische cijfers moeten voelbaar zijn in de leefwereld van de burger. Dus dat betekent dat naast investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en ook AOV-pensioenen, moet ook, is heel praktisch, en dat is dus het heraansluiten van kwetsbare gezinnen op water- en elektriciteitsnet. Dat wordt ook een praktisch sociaal doel genoemd om zo de menselijke waardigheid en de basisvoorzieningen in de wijken te herstellen. Het gebeurt nog regelmatig, dus als je je aquacollectorrekening niet betaald, dat je dan wordt afgesloten. Maar,
0: zonder overleg, ook zonder waarschuwing, niet eerst even.
1: Nou, jawel, je krijgt wel allerlei brieven toegestuurd.
0: Ja, maar die komen niet altijd aan, natuurlijk.
1: Misschien soms laat, maar je krijgt wel aanmaningen. Ja. Water is gewoon een.
0: Ja, het is levensbehoefte, kom op. Dat moet iedereen gewoon hebben. Kijk, zo'n status 1 van de luchtvaart in Amerika, daar kun je nog over twisten. Maar ik denk dat het belangrijk is. Want wat houdt dat precies in als dat weer terugkomt? Kunnen wij dan makkelijker daar naartoe? Of kunnen er meer Amerikanen hier makkelijker naartoe? Of meer vluchten? Of wat houdt dat in?
1: Ja, het gaat eigenlijk ook om deals te sluiten met vluchten vanuit hier naar de States. En dat betekent dus dat nu hebben we op dit moment kan bijvoorbeeld, we hebben niet zoveel lokale luchtvaartmaatschappijen.
0: Nee.
1: Maar het is de bedoeling dan dat je dan, van die samenwerkingsovereenkomsten kan sluiten met Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Zodat je dan ook meer bestemmingen kan aandoen. Dat is onder andere heel belangrijk. Het gaat er eigenlijk veel meer over dus dat onze wetgeving voldoet op dit moment niet aan de standaarden van de Amerikaanse luchtvaartdienst. Dus dat betekent dus dat het toezicht op de burgerluchtvaart, dat moet verankerd zijn in wetgeving. Nou, er zijn al daar eerste stappen gezet. Onlangs is daar dus een wet is ook gepubliceerd, waarbij ook de burgerluchtvaartdienst is verankerd in de lokale wetgeving.
0: Ja.
1: Dat zijn allemaal van die toch wel technische punten die echt belangrijk zijn. Om dus deze categorie 1 status te krijgen. Dus het is niet zo van, het is niet belangrijk. Het is wel belangrijk, want het begint eigenlijk bij wetgeving. Waarbij je dus ook instrumenten in handen hebt om dus goed en correct toezicht te houden.
0: En die lopen wat achter op dit moment ten opzichte van andere internationale en in dit geval Amerikaanse regels. Oké, ik snap hem. Nou, bijwerken die handel maar. En als we maar daar naartoe lekker kunnen, maar wel weer terugkomen naar Curaçao. We willen geen leeglopen hier.
1: Dat gebeurt toch nu niet?
0: Nee, maar nee, ja, weet je, soms gaan mensen een land uit. En als we dat gaan stimuleren, wil wel dat iedereen lekker terugkomt. Net zo gezellig hier allemaal. Ja, zo is het.
1: Ik knoop het in mijn oren.
0: Oké, dan. Is dat het? Of slaan we nog een pagina open in de krant waar we nog iets mee kunnen?
1: Dit is oké voor nu.
0: Oké, nou dan gaan we een rivier zijn werk laten doen. We laten het water flowen en de muziek. Het is Billy Joel. Dat is mooi. Hou je een beetje van Billy Joel ook, Nelly? Word je hier rustig van? Ja dus, mond blijft dicht. Oh, heerlijk. Ik hoop jij ook. Prachtige muziek gezet. Geniet ervan.

0: Fake, Cigarettes. Er is een hoop te doen rondom fake news, maar ook muziek die wordt gemaakt door AI. Veel mensen verzetten zich daartegen, zeker de mensen die muziek maken. Maar toch, het is een tool die je verder kan brengen, denk ik.
1: Het Lora Woord van de Dag.
0: Het woord vandaag, Nelly, is dat ook gemaakt door AI... of is het echt een bestaand iets uit onze taal... waar we even bij moeten stilstaan? Zo ja, is het een uitdrukking? Wat is het? Welke kant gaan we op vandaag met het Lora-woord?
2: Nou, ik laat me de laatste tijd even inspireren... door een lijst met vergeten woorden in het papiermens.
0: Okay.
2: Of althans woorden die bijna niet meer gebruikt worden.
0: Mm-hmm.
2: En dit keer, ja, aangezien we iedere ochtend... welk dier hoor je hier spelen... zocht ik het in het dierenrijk. Raton di Anocchi.
0: Raton?
2: Di Anocchi.
0: Di Anocchi. Even kijken. In het dierenrijk, het is een beest dat 's nachts leeft...
2: Mm-hmm.
0: Wie zijn dat? Hoe heet die ook alweer? Vleermuizen.
2: Ja.
0: Echt?
2: Ja, dat klopt. De Raton di Anocchi, dat zijn vleermuizen.
0: Raton di Anocchi. Trouwens wel heel knap hoe ze dat doen, hè? Door middel van echolocatie, door middel van geluid, om dat te maken. Dat ze daarmee hun locatie bepalen. Ze zien dus geen steek, maar zijn wel zo snel... Dat zou ons ook eens een keer kunnen helpen, denk ik. Zou die techniek ook misschien voor mensen met een visuele beperking kunnen toepassen of zo? Eigenlijk doen we dat natuurlijk al, hè, met een stok, denk ik. Maar wat zouden we daarmee kunnen, denk je?
2: Ik ben eigenlijk vooral blij dat de vleermuizen ook goed zijn voor ons ecosysteem.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Op welke manier?
2: Nou, voor bestuiving en zo.
0: Oh, dat doen ze ook, net als bijtjes en wespjes en alles erop en eraan. Oké. Raton di Anocchi. De vleermuizen vliegen rond vanuit hun grotten naar buiten toe. En helpen dus het ecosysteem. Nou, weer wat geleerd. Dankjewel Nelly voor dit Lora-woord van de dag. En als je meer wil leren, dan staat het in de app natuurlijk. Paradise FM met de ochtendshow. Fleetwood Mac komt eraan, Marillion. En straks ook een nieuwe editie van de muziekquiz die we zo meteen starten.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend.

0: betrouwbare autopartner.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De ministerraad en 5 ambtenarenbonden hebben afspraken gemaakt over beter overleg. De komende 30 dagen werken ambtenaren op technisch niveau aan een betere werkwijze. Binnen 3 maanden moet er ook een plan komen voor afspraken uit 2014... over onder meer indexering, salarissen, pensioenen en de beoordeling van ambtenaren. Het nieuwe parlementaire jaar is gisteren geopend. Gouverneur Maurits de Kort wil een welvarend, veerkrachtig en duurzaam Curaçao. De economie groeide vorig jaar met 5,1%, maar internationale onzekerheden blijven een risico. De regering kiest voor fiscale hervormingen, een nieuw energiebeleid, steun aan boeren, digitalisering en betere sociale zekerheid, onderwijs en veiligheid. Dan nog internationaal nieuws. De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit zwaarder laten wegen dan prijs. Kwaliteitscriteria moeten minimaal 30% meetellen. Voor arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw en zorg, is dat minstens 50%. De procedure wordt eenvoudiger. De Servische president Aleksandar Vučić heeft per decreet het parlement ontbonden. Op 25 oktober zijn er verkiezingen. Dat gebeurt na maandenlange protesten tegen de regering. Die begonnen na de instorting van een dak bij een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen omkwamen. Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten geannuleerd door een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Ongeveer 48.000 passagiers werden geraakt. Topman Michael O'Leary verwacht woensdag nog tientallen annuleringen. Het verlies kan oplopen tot 6 miljoen pond. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
4: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
7: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Jeremy Kesseler.
2: Ik was er geen van plan om mij jou te zeggen, hoor. Hier zijn de Coming Arts.

0: Elvis Presley, samen met JXL. Nou, dat is lekker opgewekt na 9 uur richting deel 2 van je ochtend. De ochtendshow met Jeremy en Nelly hier. De vernieuwde ochtendshow. Sinds 17 augustus zijn wij een team en het bevalt goed. Jou ook, Nelly? Ja, nog steeds? Ja, zeg eens even. Zijn we nog steeds lief voor elkaar?
1: Zeker.
0: Kijk. Ah, druk bezig met het schrijven van de nieuws alweer voor 9:30, zie ik. Ja, ik leid je een beetje af, hè? Ja.
1: Er is net ingebroken, of het was vanochtend, is er ingebroken in een winkel in de Kledingtown Uptown. En dat was niet de eerste keer, want in 2023 werd er ook al in deze kledingzaken ingebroken. Toen zijn ze met een partij kleding vandoor gegaan en dit keer weer.
0: Oh jee, jee. Nou, je hoort het laatste nieuws altijd actueel hier bij Paradise. Ook te lezen op de site natuurlijk, paradisefm.cw. Met zometeen Salt en Peppa, Push It en de muziekquiz komt eraan. Is even spieken voor deze 10e september wat je kunt verdienen qua diner voor twee. Oh, heerlijk. Lekker. Pleincafé Wilhelmina, een dinerbon ligt hiervoor.

0: Een goede vriend van mij zei vroeger altijd, beste Pink en Galit, weet je wat pas echt pijn doet als je er tegenaan komt? Niet human zijn, nee. Een stoeprand.
1: De Paradise FM. Muziekquiz.
0: Kun je beter vermijden, inderdaad. Paradise met de muziekquiz. We gaan hem weer spelen. Ook vandaag natuurlijk op deze 9e september. Er staat een heerlijk diner voor twee op het spel bij Pleincafé Wilhelmina. Kun je zelf bepalen wanneer je daar naartoe gaat. Want wij hebben hier die bon voor je liggen die je hier op de Schottengatweg West kunt ophalen bij de studio's. Er zit onze Flavia klaar bij de receptie om hem aan jou te overhandigen. Als jij hem wint vandaag, moet je wel deze opgave goed hebben.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, wow. Die was wel heel kort. Maar wel super herkenbaar, toch? 675-1031, als jij het goede antwoord weet.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Op vakantie of zakenreis? Evers Rentacar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Auto Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
6: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
7: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: Inbraak bij kledingzaak Poenda. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. In de Brede Straat in Poenda is afgelopen nacht ingebroken bij kledingwinkel Uptown. Rond 3:30 s'nachts sloegen beveiligers alarm nadat ze een harde knal hoorden en het alarm afging. Uit camerabeelden blijkt dat de daders arriveerden in een witte bestelbus. Ze bonden een touw vast aan de deur van de winkel en trokken die vervolgens met het voertuig open. De inbrekers zijn er met een grote hoeveelheid koopwaar vandoor gegaan en lieten de zaak in de ravage achter. De politie heeft de camerabeelden in beslag genomen voor verder onderzoek. Het is overigens niet de eerste keer dat er in deze zaak is ingebroken. In 2023 namen dieven daar een groot aantal merkkleding buit. En het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn verlengt het tijdelijke ondersteuningsprogramma met 3 maanden. Dit betekent dat kwetsbare burgers voor de maanden augustus, september en oktober 100 gulden extra ontvangen om de gestegen kosten van levensonderhoud op te vangen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: Elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot

In ieder geval niet druk maken over wat er allemaal speelt. Gewoon lekker bij mijn eigen ding blijven, beste Bluff. Paradise FM, de beste muziek ooit gemaakt. Hoe is je woensdag? Gaat ie goed? We zijn nog eventjes bezig met de ochtendshow. En hoor je straks weer om 10 uur Nadine Roos op 103.1... die je meeneemt richting de lunch, richting Pepijn. De programmering zit weer lekker vol, de muziek is goed. De energie op woensdag 9 september. De flow die loopt lekker door met Groenes. Dit is Adios Lepido en Joe Jackson onderweg.

Paradise met Juan Luis Guerra, de man die je levende bewijs is dat je van bachata ook gewoon een levensstijl kunt maken. Of, ja, het is ook een man die zelfs een tropische regenbui romantisch laat klinken, hè? Ja, 103.1. Andrew Gold nu, Lonely Boy. En zometeen heeft nadien onder meer Cresce, Gloria Estefan, samen met de Miami Sound Machine. Nou, dat zit wel goed op die playlist. Veel plezier bij haar en nog een fijne dinsdag verder.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: We hebben allemaal een beetje magie nodig in ons leven. En daarom is Wintertuin Curaçao Festival terug. Het festival voor verhalen in alle vormen.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Ons eiland is prachtig, maar wat gebeurt er met al die flessen, blikjes en glas? Te vaak belanden ze op onze stranden.

Nielsen. Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagterpse Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: Winterswijk met het nieuws. In de Bredestraat in Poenda is afgelopen nacht ingebroken bij kledingwinkel Uptown. Rond 3:30 s'nachts hoorden beveiligers een harde knal en ging het alarm af. Op beelden is te zien hoe inbrekers met een witte bestelbus een touw aan de deur vastmaakten en die opentrokken. Ze namen veel koopwaar mee. De politie onderzoekt de beelden. Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn verlengt de tijdelijke steun met 3 maanden. Kwetsbare burgers krijgen in augustus, september en oktober 100 gulden extra. Mensen met een algemene ouderdomswetuitkering en nabestaanden met een jaarinkomen onder 30.000 gulden krijgen het bedrag voor augustus, vrijdag 11 september. Bijstandsgerechtigden krijgen een 100 gulden op 25 september. Dan nog internationaal nieuws. De gemeente Westland zet via een samenwerking met Midden-Delfland tot 2030 een eerste stap bij de opvang van asielzoekers. Midden-Delfland neemt 92 extra asielzoekers op. Westland biedt in ruil 19 extra statushouders onderdak en begeleiding. Westland wil maximaal 140 asielzoekers opvangen. Een arts heeft eind vorig jaar volgens de regels gehandeld bij het beëindigen van het leven van een jong kind. Dat oordeelt een speciale beoordelingscommissie. Het kind was na 26 weken zwangerschap geboren en leed aan onomkeerbare hersenbeschadiging. Het Openbaar Ministerie moet nog bepalen of de arts wordt vervolgd. De overzichtstentoonstelling van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama in het Stedelijk Museum Amsterdam wordt volgens een woordvoerder de grootste ooit. Door haar recente overlijden is een run op tickets ontstaan. De eerste dagen en alle weekenden in september zijn uitverkocht. De tentoonstelling opent op 11 september en is te zien tot en met 17 januari. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.
3: Van die jaar, welkom op je woensdagochtend. Dit is Nadine vanaf 10.
4: Paradise FM. Emergency

0: Daar hebben ze toch eigenlijk altijd heel veel moeite mee gehad. De echte goodbyes. Crazip hoorde je bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Want het was al in 2009, geloof ik, dat ze er echt mee stopten. En toen zijn er alleen maar comebacks achteraan gekomen. Weer een reunieconcert. Weer bij elkaar gekomen. Weer dit, weer dat. Soms kan het gewoon zijn dat je iets niet helemaal kan loslaten. Ik heb het ook wel vaker gehad.

tussen 10 en 12 deze hele maand, moet ik zeggen. Dus ja, dan is het toch ook wel weer leuk om hier weer even wat extra vaak te zijn. Sommige dingen heb je gewoon, misschien heb je dat ook wel met bepaalde hobby's in je leven. Daar blijf je altijd naar teruggaan. Zo meteen muziek van George Ezra en eerst heb ik Rod Stewart en Tina Turner voor je klaarstaan.

0: Ik heb wel eens halve potten erin zien gaan.
1: Paradise FM.
0: Suiker, ja, slecht nieuws voor de zoetekouwe vandaag. De suikerprijzen die stegen in augustus namelijk met 21,5%. Dat is de sterkste stijging in 15 jaar. Het heeft vooral met de slechte weersomstandigheden te maken. Die zorgt voor lagere suikerbietoogsten. En ook de droogte, El Niño en de tegenvallende oogsten in Azië en Brazilië, die spelen daarin een rol. En in Brazilië hebben ze trouwens ook nog vaker de keuze voor bio-ethanol. Dat levert dan ook weer meer op. India is ondertussen bezig om belastingvrije ruwe suiker te importeren vanwege lagere productie. En consumenten, dus jij en ik, zullen op dit moment nog niet echt iets merken van de prijsstijging, want de producenten hebben vaak langere contracten. Toch wordt er verwacht dat de suikerprijzen in het najaar worden doorberekend in snoep, frisdrank en ontbijtgraan en natuurlijk ook in die zakjes die je gewoon los in de winkel koopt. Gelukkig zijn ze dan nog niet zo duur, maar mocht je denken, ik heb hier echt veel van nodig, dan zou ik nu vast beginnen met inslaan. Deze krijg je helemaal gratis van mij. Maroon 5, Sugar, hoor je nu op Paradise Web.

Dan vraag je, heb jij wel eens tegelijkertijd 150 gitaristen horen spelen? Ik heb zo'n vermoeden van niet. In Nederland gaat dit weekend gebeuren. Ze gaan allemaal tegelijkertijd één nummer spelen. En dan om de strijd van een van de gitaren van die artiest. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. Ook

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: half elf.
1: Inbraak bij kledingzaak Punda. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. In de Brede Straat in Punda is afgelopen nacht ingebroken bij kledingwinkel Uptown. Rond 3:30 s'nachts sloegen beveiligers alarm nadat ze een harde knal hoorden en het alarm afging. Uit camerabeelden blijkt dat de daders arriveerden in een witte bestelbus. Ze bonden een touw vast aan de deur van de winkel en trokken die vervolgens met het voertuig open. De inbrekers zijn er met een grote hoeveelheid koopwaar vandoor gegaan en lieten de zaak in de ravage achter. De politie heeft de camerabeelden in beslag genomen voor verder onderzoek. Het is overigens niet de eerste keer dat er in deze zaak is ingebroken. In 2023 namen dieven daar een groot aantal merkkleding buit. En het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn verlengt het tijdelijke ondersteuningsprogramma met 3 maanden. Dit betekent dat kwetsbare burgers voor de maanden augustus, september en oktober 100 gulden extra ontvangen om de gestegen kosten van levensonderhoud op te vangen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
0: Dit is Paradise FM.
2: Van de oude piano van Diana Ross gaan we door naar een nieuwe gitaar.

0: aanstaande zaterdag klinkt dit op maar liefst 150 gitaren tegelijk met 900 snaren weergalmend in Hilversum.
1: Paradise FM.
0: Dan wordt namelijk een speciale actie georganiseerd door de theater- en podcastmaker Ed Struilaert. Ze gaan daar namelijk het nummer Waiting on the World van John Mayer, dat je net hoorde, tegelijk spelen met maar liefst 150 gitaristen. Het is echt een soort ode aan John Mayer. Maar er zit ook nog een winactie bij, want die gitaristen maken ook nog eens kans op een nieuwe gitaar. De PRS SE Silver Sky. Ik ben niet zo heel bekend in de gitaarwereld, maar het gaat dus om een van die gitaren die John Mayer ook maakt. En de verloting daarvan is gratis voor alle deelnemers. Mocht je nou denken, ik moet die gitaar hebben. Op dit moment zijn slechts 100 van de 150 plekken bezet. Dus je kan je nog opgeven. De jongste deelnemer is 12 jaar, de oudste 74. Je kan je gewoon opgeven via de website Gitaarmannen. Je moet wel je eigen gitaar meenemen. Dus je kan daar niet staan en alvast je handen omhoog houden om die nieuwe gitaar te ontvangen. Maar het moet een hele bijzondere bijeenkomst gaan worden. Rond 12 uur precies wordt Waiting on the World to Change ingezet. En dat moet volgens mij een super bijzondere bijeenkomst gaan worden. Dus je kan ook lekker intunen. Wordt natuurlijk ook live uitgezonden via die website ook van de Gitaarmannen. Dus daarmee kun je dan ook gewoon de gaan bij.

0: Broken Strings. Ja, nee, dat kan je er niet bij hebben aanstaande zaterdag.
1: Paradise FM.
0: Ik had net over de bijzondere bijeenkomst in Hilversum, waarbij er 150 gitaristen, maar liefst Waiting on the World to Change van John Mayer gaan spelen. En ja, gebroken snaar. Het zou je maar overkomen. Dan loop je zomaar de kans mis om die nieuwe gitaar van de John Mayer-serie te verliezen. Ja, het gaat een bijzonder evenement worden. Ik had het er net al over. En ik wilde eventjes verder gaan over andere aanraders. Want ik zit helemaal in de True Crime podcasts. Ik weet niet of je wel eens zoiets hebt gezien, maar ik heb geluisterd. Uiteraard, je kan sommige podcasts ook zien natuurlijk. Maar ik vind het heerlijk om te luisteren voordat ik ga slapen. Want je wordt niet visueel getriggerd. Je hebt geen felle schermen in je gezicht. En toch is er een stem die jou ook weer afhoudt van het overdenken van dingen. Want je hebt je gewoon maar te focussen op wat voor verhaal er wordt verteld. Dus ik heb echt de afgelopen maanden zoveel dingen afgeluisterd in mijn bed. En dat is, ja, ik zit er ook helemaal in. Ik kan met zoveel passie over die podcast vertellen. Eentje, nummer 1, schrijf mee. Als je denkt, ik wil podcasttips, hier komen ze. De eerste is Koekoekskind. Dat is gemaakt door een oud collega van mij. Ik heb in Nederland in de journalistiek ook gewerkt. Cas Reinders. Hij, ja, we hebben samen bij een bedrijf gewerkt. En hij heeft kort geleden een DNA-test gedaan. En daarmee is hij erachter gekomen dat hij dus helemaal niet de zoon van zijn vader is. Uiteraard wel de zoon van zijn moeder. Dat was een beetje lastiger. Maar daar is dan die hele podcast uit opgebouwd. Een weerzinwekkend verhaal over waar je dan wel vandaan komt. Hoe mensen dit kunnen doen. Hoe dit allemaal gepasseerd heeft kunnen worden. Het is heel bizar. Dat is sowieso een aanrader. Dan heb ik ook gehoord. Sommige dingen wil je ook niet te veel over loslaten. Hè? Want dan verpest je natuurlijk de clue een beetje. Maar Op zoek naar Marlotte is ook een mega populaire podcast in Nederland. Ook met heel veel spin-offs. En zelfs hele vragensessies zijn er achteraf georganiseerd. Gaat ook over iemand die gewoon, ja, misschien ken je wel Catfish, dat programma. Dat je uiteindelijk met iemand aan het praten bent die niet helemaal is wie die zegt te zijn. Ja, dat is dit. En dan to the max. Dan nog veel meer uitvergroot. Waarvan je eigenlijk denkt, hoe komt het dat mensen elkaar zo lang online voor de gek kunnen houden? En hoe kunnen ze daar allemaal zo verwikkeld in raken dat je op een gegeven moment niet denkt, weet je, pff, laat maar, ik heb hier helemaal geen zin meer in. Maar dat je er toch weer ingetrokken wordt. Nou, het zijn echt bijzondere verhalen die hierin samenkomen. En eentje die ik nu net gisteren heb afgeluisterd, dat is De Ware Jacob. Dat is ook zo'n fantastisch verhaal over de meesteroplichter in Nederland, die eigenlijk ook gewoon compleet vrij uit is gegaan. Die heeft hele gemeentes, onder andere in Drenthe, opgelicht met vakantieparken. Miljoenen oplichtingen hebben we het over hier. Dat is echt niet normaal. Mensen die geen cent in hun zak hebben en miljoenen en tonnen van andere mensen krijgen om andere mensen weer te imponeren, om daarmee weer geld te krijgen. En dan moet je uiteindelijk natuurlijk vluchten naar een ander land. En deze Rob Jacob, waar De Ware Jacob dus over ging, die is toen onder andere naar Cambodja vertrokken. En lang bruggetje, waar we zijn hier gekomen, dat is natuurlijk ook het nummer dat Kim Wilde beschrijft.

0: Wild, Cambodia hoorde je richting 11. Zometeen in het volgende uur maak je kans op een bon ter waarde van 500 gulden te besteden bij Loods 1. Daar kun je heel wat meubels van halen. Ook Earth, Wind & Fire en J-Lo komen eraan.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van open valt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Pungda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
3: Terug van Bandenbouw.

0: desktop for her lounge snacks and cold beer.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Dick Advocaat blijft tot 31 juli 2027 bondscoach van Curaçao. De Curaçaose Voetbalbond heeft zijn contract verlengd. Advocaat zegt blij te zijn en wil verder bouwen met de spelers. Vrijdag maakt hij zijn selectie bekend voor duels in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago. Maandag 21 september volgt een persconferentie. In de Brede Straat in Poenda is afgelopen nacht ingebroken bij kledingwinkel Uptown. Rond 3:30 s'nachts hoorden beveiligers een harde knal en ging het alarm af. Op beelden is te zien hoe inbrekers met een witte bestelbus een touw aan de deur vastmaakten en die opentrokken. Ze namen veel koopwaar mee. De politie onderzoekt de beelden. Dan nog internationaal nieuws. De illegale cannabismarkt bleef in de eerste maanden van de wietproef een rol spelen. Onderzoekers zien nog geen duidelijke verschillen tussen deelnemende en niet-deelnemende gemeenten. In deelnemende gemeenten daalde de prijs van wiet sneller, maar werd hash juist duurder. Definitieve conclusies zijn nog niet mogelijk. Fred H., de voormalige bassist van punkband Heideroosjes, is veroordeeld tot 18 maanden cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. 12 maanden zijn voorwaardelijk. Omdat hij al even lang in voorarrest zat, hoeft hij niet terug naar de gevangenis. Ook krijgt de 52-jarige H. een taakstraf van 180 uur. De overleden koning Harald is aangekomen bij zijn laatste rustplaats. De kist arriveerde bij Fort Akershus. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet. Na een besloten afscheid wordt Harald bijgezet in de crypte. In Oslo waren zo'n 163.000 mensen. De dag verliep zonder incidenten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle.
5: Nadine Roos.
7: De laatste loodjes voor de lunch, daar heb ik je mee doorheen. Met Earth, Wind & Fire nu.

Jennifer Lopez met misschien wel de meest gevraagde vraag na het weekend. ¿Qué hiciste? Oftewel, wat heb je gedaan? Maar gezien we alweer flink onderweg zijn in de werkweek, is een meer voorkomende vraag misschien al, wat ga je doen? En daar heb ik misschien een leuke invulling in voor jou. Want zometeen spelen we in de muziekquiz niet voor een diner voor twee, maar voor een bon. Ter waarde van 500 gulden te besteden bij Loods 1. Dus als jij nog wat inrichting nodig hebt voor je huis, dan hebben ze daar een fantastisch aanbod. Zometeen maak jij daar dus kans op. Blijf hier ingetuned. Dan hoor je ook Prince Royce. En eerst Bryan Adams. And everything I do it for you.

0: Muziekquiz.
1: Ja, Zoom, dat gaat hem niet worden. Het is een muziekbon waar je het mee zal moeten doen. Daar spelen we voor. En dit keer niet een diner voor twee, maar een waardebon te waarde van maar liefst 500 gulden te besteden bij Loods 1. Een van de mooiste meubelzaken hier op het eiland. In Salinja hebben ze een uitgebreid aanbod, zowel binnen als buiten meubilair. En jij kan daar lekker rond gaan shoppen met jouw bon in de zak, wetende dat je dat allemaal lekker op kosten van Paradise mag gaan uitgeven. Wat moet je daarvoor doen? Nou, even goed opletten, want dit is de opgave in de muziekquiz vandaag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Hij is kort, maar hij is bekend. En volgens mij is dit goed te doen. Dus ik zou zeggen, reageer snel. Want ja, hoe eerder je erbij bent, hoe zekerder je weet dat je in ieder geval in het bestand geregistreerd staat. Van welk nummer was dat het intro? Dat stuur je door via 6751031 of via een berichtje in de Paradise WM app. En wie weet word je later vandaag rond de klok van 6:45. Dus zet alvast in ieder geval je telefoon aan rond die tijd. Word je dan teruggebeld door Vanessa. Dit is Inner City nu en good luck.

0: wandelen door de woensdagochtend heen. Met de Dire Straits en de Walk of Life. Steeds verder richting de tweede helft van de werkweek. Met dan ook nog onderweg komen we tegen Whitney Houston en Destiny's Child. Robbie Williams staat nog op de planning. En natuurlijk het nieuws van 11:30.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punta en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's, altijd lekker.

0: inbraak bij kledingzaak Poenda. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. In de Brede Straat in Poenda is afgelopen nacht ingebroken bij kledingwinkel Uptown. Rond 3:30 s'nachts sloegen beveiligers alarm nadat ze een harde knal hoorden en het alarm afging. Uit camerabeelden blijkt dat de daders arriveerden in een witte bestelbus. Ze bonden een touw vast aan de deur van de winkel en trokken die vervolgens met het voertuig open. De inbrekers zijn er met een grote hoeveelheid koopwaar vandoor gegaan en lieten de zaak in de ravage achter. De politie heeft de camerabeelden in beslag genomen voor verder onderzoek. Het is overigens niet de eerste keer dat er in deze zaak is ingebroken. In 2023 namen dieven daar een groot aantal merkkleding buiten. En het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn verlengt het tijdelijke ondersteuningsprogramma met 3 maanden. Dit betekent dat kwetsbare burgers voor de maanden augustus, september en oktober 100 gulden extra ontvangen om de gestegen kosten van levensonderhoud op te vangen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl.
1: Dit is Paradise FM.
2: Zometeen hoor je Destiny's Child en No.

0: Wij hebben er geen moeite mee, maar liefst 3 maal nee. No, no, no, no, hoor je van Beyoncé Knowles en Kelly Rowland en Michelle Williams, oftewel Destiny's Child.
1: Paradise FM.
0: Maar de meeste mensen, die vinden het toch een beetje lastig. Misschien heb je dat zelf ook wel. Dat als je ergens eigenlijk helemaal geen zin in hebt of geen tijd voor hebt, dat je dan toch het moeilijk vindt om daarop nee te zeggen. Er is onderzoek geweest dat mensen die via chat, dus bijvoorbeeld WhatsApp of sms, moesten antwoorden dat ze iets niet wilden. En dat ze daar gemiddeld 1 minuut langer over deden dan als ze ja zeiden. Maar dat is dan zelfs nog dat je de mogelijkheid hebt om daarover na te denken. Maar natuurlijk, als je dat in persoon gevraagd wordt of je iets wil doen, en dat, nou ja, daar heb je geen zin in of daar heb je helemaal geen tijd voor, dan is het nog lastiger om daar negatief op te antwoorden. Nou zijn er een paar goede oefeningen om te doen. Hebben ze beschreven. Je kan bijvoorbeeld nee, bedankt. Ik vind dit een beetje een kneuterige oefeningenset. Maar je kan ook gewoon hele korte zinnen gebruiken. Want heel vaak willen mensen dan helemaal uitleggen waarom ze iets niet kunnen of willen doen. Maar je kan ook gewoon zeggen, nee, dat komt bij mij niet uit. Daar heb ik geen tijd voor. Nee, ik wil dat niet. Ik denk er even over na. Dat is ook een hele goeie. Als je gewoon een beetje dat cringy gevoel hebt, maar dat je aan de spat gevraagd wordt, dat je zegt, laat me hier even over nadenken voordat je dan ergens in toestemt. Ik heb er zelf ook wel heel veel aan gehad, moet ik zeggen, met dat stukje. Dat vind ik echt wel heel erg handig. En je kan ook oefenen met iemand die je wel vertrouwt. Die niet jou on the spot daarmee confronteert en gelijk een antwoord wil. Dat je dan zo'n scenario alvast met z'n tweetjes gaat uitspelen. En je houding, dus als je rustig praat en niet steeds excuseert. Dus je niet altijd sorry, maar dat je het ook wat meer makkelijk kan overbrengen aan de andere partij. Het zijn zomaar wat tips die jij kan meenemen om wat makkelijker nee te zeggen. Zoals Destiny's Child dat net in woorden uitspraak. No, no, no, no, hoorde je. En nu hoor je Robbie Williams met een

Ellie Goulding hoorde je op Paradise Wem onderweg. Na 12 uur, met zometeen hier Maniac. Heb ik het niet over Pepijn Wie de Brood. Die uur was na 12, maar de Michael Cimbello komt eraan. En ook Tina Turner ga je straks horen met Tonight. Ik ben er morgen weer tussen 10 en 12. Ik wens je voor nu een hele fijne middag. Dit zijn de Go-Go Dolls en Irish. Tot dan.

0: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw. Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
1: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Dick Advocaat blijft tot 31 juli 2027 bondscoach van Curaçao. De Curaçaose Voetbalbond heeft zijn contract verlengd. Advocaat zegt blij te zijn en wil verder bouwen met de spelers. Vrijdag maakt hij zijn selectie bekend voor duels in de Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago. Maandag 21 september volgt een persconferentie. In de Bredestraat in Poenda is afgelopen nacht ingebroken bij kledingwinkel Uptown. Rond 3:30 s'nachts hoorden beveiligers een harde knal en ging het alarm af. Op beeld is te zien hoe inbrekers met een witte bestelbus een touw aan de deur vastmaakten en die opentrokken. Ze namen veel koopwaar mee. De politie onderzoekt de beelden. Dan internationaal nieuws. De provincie

Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de herverdeling van het infrastructuurbudget. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om de infrastructuurplannen te financieren. Minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annette Bertram maken over enkele weken bekend welke projecten prioriteit krijgen. Drenthe wordt tot de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2027 bestuurd door VVD, PvdA en CDA. Gedeputeerde Henk Emmens blijft aan. Een motie van wantrouwen van Forum voor Democratie haalde het niet. De coalitie wil de provincie bestuurbaar houden. De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. Dat was sinds januari 2023 niet gebeurd. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: En die zegt een oprecht goeie woensdagmiddag met Maniac.

0: Tina Turner en David Bowie. Legendarisch optreden natuurlijk.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En wie zegt een oprecht goede woensdagmiddag. Het is bedankt. Het is 11 minuten over 12. Wat gaan we allemaal doen? Zometeen de quote van de dag. Die gaat over Humberto Tan. Die wordt namelijk opnieuw vader. En dat op zijn 60ste. En daar hebben diverse mensen negatief op gereageerd. Maar er zijn ook mensen die het voor hem opnemen. En die mensen die hoor je in de quote van de dag. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik, zoals te doen gebruikelijk, het nieuws door, het lokale nieuws. Het nieuws van Curaçao met Vanessa Berkhoven. We spelen vandaag de muziekquiz. Dat gaat om die felbegeerde tegoedbon van Loods 1 ter waarde van 500 gulden. Lekker dingen, leuke dingen voor je huis kopen bij Loods 1. En de eerste 500 gulden die krijg je van ons cadeau. Wat wil je nog meer? En voor die 500 gulden kan je misschien alles kopen wat je nou net nodig had. Je weet het nooit. Hey, het tweede uur, dan hebben we zoals te doen gebruikelijk de spotlights. Er zijn diverse mensen weer jarig vandaag. Er zijn veel mensen jarig in september. Veel popartiesten. Dave Stewart, om niet de minste te noemen. Afro Jack, Lauren Daigle en John McPhee, die is van de Doobie Brothers. En Michael Bublé, die wordt 51. Muziek hoor je allemaal in het tweede uur van deze mensen in het kader van de Spotlights. Maar nu weer.
1: Paradise FM.
0: Mark Ampers geniet van een welverdiende vakantie. Dus ik neem het Nederlandse nieuws met je door. We hadden het gisteren al gezegd. Er zaten stakingen in Nederland aan te komen. En in coalitiekringen, dus binnen het kabinet, werd er vandaag met onbegrip tot ronduit ergernis gereageerd op de door FNV en CNV georganiseerde OV-staking. Minister van Sociale Zaken, Velbrief van D66, zegt: ik vind het ernstig en naar. Hij vindt het vandaag volstrekt onnodig om te gaan staken. Het mag altijd, maar hij vindt het echt eigenlijk nergens op slaan, als ik het een beetje vrij vertaal. De VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van een conflict tussen politiek en vakbonden. Ik heb vakbonden gezien die de afgelopen maanden eerst op vakantie gingen en vervolgens gaan ze staken, zegt fractievoorzitter Brekelmans. Bij die stakingen, die worden dan weer aangemoedigd door de oppositie, is een leuke foto te zien van Jesse Klaver. Die is buschauffeur, tenminste hij neemt in een buspakje plaats in een bus. De scholieren in Nederland klagen over de update van de school-app Magister. Die is veel en veel te laat gekomen. Ik heb al 6 keer niet doorgehad dat er een les uitviel, waardoor ik te vroeg op school was. En ik ben al 3 keer absent gezet doordat ik mijn rooster niet goed kan zien. Het regent in Nederland, dus klachten van scholieren over een nieuwe update van dat Magister. Heel veel middelbare scholieren gebruiken die app, waarin leerlingen onder meer hun schoolrooster en cijfers kunnen zien. En met de start van het nieuwe schooljaar heeft dat rooster een nieuw uiterlijk gekregen. En dat vinden veel leerlingen wennen. Onoverzichtelijk en onduidelijk is een veelgehoorde klacht. De koninklijke marechaussee heeft vuurwapens gevonden in de buurt van een basisschool in Overasselt. In dat gebied wordt onderzoek gedaan naar de dodelijke schietpartij van vorige week, waarbij een soort maffiatafrelen, Mexicaanse drugsmaffiatafrelen te zien waren. Bij de basisschool werd naar sporen en bewijsmateriaal gezocht. Volgens de politie waren de vuurwapens goed verborgen. Ze zijn trouwens niet gevonden op het terrein van de school zelf. Hoeveel wapens er zijn aangetroffen is ook nog niet bekend. De politie meldt dat specialisten de wapens veilig stellen en er extra onderzoek naar doen. Dan zowel Nederlands als Curaçao's nieuws. Dick Advocaat blijft in ieder geval nog 1 jaar de bondscoach van ons elftal. De 78-jarige trainer heeft met de voetbalbond hier een overeenkomst bereikt over een contract tot en met juli 2026. Deze groep voetballers is geweldig om mee te werken. We hebben samen iets bijzonders neergezet en ik kijk ernaar uit om met de spelers en staf verder te bouwen op wat we hebben bereikt. Al dus Dick Advocaat in 1 persbericht. En tot slot, het concert van zangeres Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena, natuurlijk dus in Nederland, was vanochtend binnen een paar seconden uitverkocht. een paar seconden. En het is, daar kunnen zo'n 55.000 mensen in de Johan Cruijff Arena voor een concert. Binnen een paar seconden uitverkocht. Dat bevestigt het evenementenbureau aan de NOS. De 21-jarige Roxy Dekker maakte vorige week bekend dat ze op 24 april volgend jaar een concert geeft in het grootste stadion van Nederland. Ze is de eerste vrouwelijke Nederlandse artiest die een solo show zal geven daar in de Johan Cruijff Arena. De kaartverkoop ging vanochtend om 10 uur van start en binnen enkele seconden was dat dus uitverkocht.
1: De beste 80s, 90s en zero's. Heel de dag uit volle borst.
0: Zometeen het feel good nieuws, nu de Police, Message in a Bottle.

Rammeland in Rommelland. Humberto Tan is namelijk op 60-jarige leeftijd opnieuw vader in wording. Samen met zijn nieuwe partner Elise verwacht hij zijn vierde kind. Zijn leeftijd, 60 jaar, leidt tot de nodige reacties. Maar hij krijgt ook steun van mannen die zelf weten hoe het is om op latere leeftijd vader te worden. Ondernemer Roland Kaan werd zelfs op zijn 70ste opnieuw vader. Doordat ik op mijn 70ste vader werd, ben ik lid geworden van DOS. Daddy's Over 70, zegt hij. Dat is de meest exclusieve club ter wereld, met leden als Bernie Ecclestone, Robert De Niro en Mick Jagger. Allemaal geen losers. Humberto kan daar met zijn 60 jaar net geen lid van worden. Roland Kaan begrijpt de ophef dan ook niet. Hij is hartstikke jong. 60 is het nieuwe 40. Als je die man ziet, hij heeft een geweldig lijf en is leuk en inspirerend. Ik zou zeggen, geniet er iedere dag van. En dat is ook meteen de quote van de dag. Zelf kreeg Kaan zijn jongste dochter na een wat ingewikkeld traject. Ik had een knoop in de leidingen, zegt hij, laten leggen. En bovendien bleek Cherry Ann, zijn vrouw, 38 jaar oud, vervroegd in de overgang te zijn geraakt. We moesten uiteindelijk uitwijken naar de Verenigde Staten. Hij heeft nu veel meer tijd voor zijn dochter. Mijn twee oudste zoons, een tweeling van nu 42 jaar oud, en mijn dochter van 34 zijn dol op hun zusje. Het kind heeft ons veel liefde gebracht. Ook ondernemer Harry Mens, 79 jaar oud, ziet voordelen. Hij werd begin 50 vader van zijn jongste dochter. Later ben je rijper en daardoor krijg je een ander soort contact met je kinderen. Achteraf denk ik dat ik met mijn jongste dochter meer contact heb dan ik destijds met mijn eerste kinderen had. En Michael Pilarczyk, 56, die een jaar geleden opnieuw vader werd, zegt: ik heb veel meer tijd en rust dan 25 jaar geleden. Toch heeft het vaderschap hem ook bewuster gemaakt van de tijd die hij met zijn dochter heeft. Als ik straks 80 ben, is zij pas 25. En dat leidt tot een emotionele conclusie. Het idee dat ik haar ooit zou moeten missen is het enige in mijn leven waarvan ik denk: wauw. Misschien vat Roland Kaan het uiteindelijk het beste samen. De perfectie zit in het imperfecte. Ik geloof niet in oud worden, ik geloof in lang leven. Het fenomeen van vaderschap op latere leeftijd komt in de muziekwereld overigens regelmatig voor. Billy Joel kreeg in 2015 op 66-jarige leeftijd zijn tweede dochter met zijn echtgenote Alexis, die was toen 33. 2 jaar later, toen hij 68 was, kregen ze nog een dochter. Paul McCartney werd in oktober 2003 op 61-jarige leeftijd opnieuw vader met Heather, die was toen 35. Mick Jagger, natuurlijk de voorman van de Rolling Stones, verwelkomde in 2016, toen was hij 73, zijn 8e kind. Samen met zijn partner Melanie, hij was 73 en zij was 29. Ronnie Wood, tot slot gitarist van de Rolling Stones, werd in 2016 net voor zijn 69ste verjaardag vader van een tweeling met zijn vrouw Sally, die was toen 38. Ronnie is inmiddels 79 jaar oud, vader dus van een tweeling van 10. En Mick Jagger is 83 jaar oud, vader van 8 kinderen, waarvan de jongste dus nu 9 is. Ik zou zeggen, Humberto, start it up! Dit zijn de Rolling Stones met Start Me Up.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Biba simpel, biba bom. Aceite meta. Marca, simpel, de solution. Reis a bow. Hasi compra de cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potime ester, pa tur dia. Kiba de warda, hasi lie. Shop safe, simpel. The way pa hasi. Simpel.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Quatre vents.
5: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre vents.
4: Exactement.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak... tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril... is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar... en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
8: Meer dan helft aanbevelingen verkeersveiligheid niet opgevolgd. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Raad voor de Rechtshandhaving maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op Curaçao. Uit een vervolgonderzoek blijkt dat meer dan de helft van de aanbevelingen uit 2017 om het verkeer veiliger te maken niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd. Slechts 45% van de adviezen is daadwerkelijk opgevolgd. Volgens de Raad stagneert de voortgang door verouderde en trage wetgevingstrajecten, een gebrek aan personeel en expertise en een te incidentele samenwerking tussen het ministerie van Justitie, de politie en het ministerie van VVRP. Ook ontbreekt het bij de politie nog aan een specifieke digitale applicatie om verkeersdata goed te verwerken. En de kogel is door de kerk. Dick Advocaat blijft langer aan als bondscoach van Curaçao. De Curaçaose voetbalbond FFK heeft het contract met de ervaren Nederlandse trainer verlengd tot 31 juli 2027. De bond kiest hiermee bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom de Blue Wave. Advocaat laat weten erg blij te zijn met de verlenging. Hij vindt de voetballers een ontzettend fijne groep om mee te werken. We hebben samen iets moois neergezet en ik wil hier heel graag op voortbouwen. Aldus de bondscoach. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk gewoon de Paradise FM-app.
9: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
10: Hey lieve mensen. mijn vrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
11: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
12: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
13: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
14: Dit is Paradise FM.

0: Bon Jovi, In These Arms.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt dan oprecht goeie woensdagmiddag. Bijna 20 minuten voor 1. Straks ga ik de muziekquiz met je spelen. Gaat om die felbegeerde bon. Die loods 1 tegoedbon van maar liefst 500 gulden. Beetje je woonwensen vervullen. Dat kan gewoon als je de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. In de tweede uur hebben we natuurlijk het Feel Good News en de Spotlight. Nou, er zijn niet de minste jarig. Michael Bublé is jarig. Dave Stewart, die is natuurlijk van de Eurythmics. John McVie van de Doobie Brothers. Afro Jack is jarig. Hunter Hayes. Lauren Daigle. En zo gaan we nog even door. Dat straks allemaal in het tweede uur. Nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en dat doen we elke dag zo rond deze tijd. Hè, Vanessa?
2: Jazeker.
0: Ja, oprecht goedemiddag ook voor jou. Het belangrijkste nieuws hebben we straks. Dat is natuurlijk over Dick Advocaat, maar dat weet langzamerhand iedereen wel, denk ik. IJs- en drankenproducent Kortijn moet per direct stoppen met het gebruik van de merknaam Lovers en alle daaraan gerelateerde uitingen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Kortijn nam eerder dit jaar de Activa over uit het faillissement van Lovers. Het bedrijf ging vervolgens over op slogans zoals The Taste Curaçao Knows, Now Kortijn. En maakte gebruik van het woord love en hartjes op de verpakkingen om de overstap aan te duiden. Volgens de rechter haakt Kortijn daarmee onrechtmatig aan bij het Lovers-merk, waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij een Amerikaans bedrijf liggen. Kortijn krijgt 14 dagen de tijd om alle verwijzingen naar Lovers te staken. En teksten als Same Love en Love Ice, dat moeten ze allemaal dus niet meer gebruiken. Anders ze 5.000 gulden per dag betalen met een maximum van 500.000 gulden. Een eis van het Amerikaanse bedrijf om ook te stoppen met het gebruik van de recepten werd door de rechter afgewezen, omdat niet is bewezen dat Kortijn die oude recepten daadwerkelijk gebruikt. En ik heb zoiets, ja, als ze alle Activa hebben overgenomen en al de banen hebben gered bij Lovers, waarom zou je dat recept niet mogen gebruiken? Maar goed, alle tegeneisen van Kortijn zijn trouwens van tafel geveegd.
2: Ja, nou het is best extreem toch wel. Want ik bedoel, ja, liefde, hè, love is toch een woord wat we allemaal wel moeten kunnen gebruiken. Maar goed, ik snap ook dat nou ja, in deze overgang verwijst het wel heel erg naar Lovers. Ja, ze mogen echt geen gebruik meer maken dus van deze termen. Ook niet van de hartjes, et cetera. Mochten ze dit wel doen, dan moeten ze dus bij overtreding 5.000 gulden per dag betalen. Tot aan een maximum van 500.000 gulden. Dus, nou ja, ik denk dat ze hier echt mee moeten stoppen en dat ze gewoon ja, met iets anders origineels moeten gaan komen.
0: Zaak is nog niet helemaal afgelopen. Kortijn heeft namelijk een advertentie geplaatst in het Antilliaans Dagblad van vanochtend. Ze zeggen het gaat om een kort geding, dus een voorlopige beoordeling van de zaak in eerste aanleg. Het recept dat wij gebruiken, dat is veel beter dan wat Lovers deed. We hebben producten van betere kwaliteit. We gebruiken meer vruchten en minder suikers. Kortijn blijft zich inzetten voor de ruim 150 gezinnen die voor hun dagelijks inkomen afhankelijk zijn van het bedrijf. En daar komt hij. We leggen ons niet neer bij dit vonnis en we gaan de zaak opnieuw aan de rechter voorleggen.
2: Oké, nou ja, spannend. Dus, wij zitten er bovenop.
0: Ja, wordt vervolgd. De gouverneur heeft het parlementair jaar geopend met visie op welvaart, veerkracht en duurzaamheid. De regering zet in op die herverdeling van de welvaart om die breed te kunnen delen. In op drie pijlers het mobiliseren van middelen, een eerlijke herverdeling en het versterken van de eigen capaciteit via internationale samenwerking. Dat is een zin waarvan ik denk, ik weet niet eens wat ik zeg eigenlijk.
2: Nou ja, als zij maar
0: gebakken
2: weten,
0: lucht.
2: Als zij maar weten wat het betekent.
0: Ja, ja. Goed, ik ben benieuwd. We gaan het ook dat nauwlettend in de gaten hebben. Ondertussen is de tijdelijke financiële steun met 3 maanden verlengd. He, dus die ondersteuning van 100 gulden per maand voor kwetsbare burgers. Die krijgen 100 gulden extra. 3 maanden lang nog.
2: Ja, hartstikke fijn. Het gaat om een heleboel mensen. Ruim 34.000 inwoners van het eiland. Dus dat is best een hoop.
0: Ja. En dan, in de Bredestraat in Poenda is afgelopen nacht ingebroken bij kledingwinkel Uptown. Rond 3:30 s'nachts, meestal is dat ergens in het holst van de nacht altijd, hè? Rond 3:30 s'nachts sloegen beveiligers alarm nadat ze een harde knal hoorden en het alarm afging. Uit camerabeelden blijkt dat de daders arriveerden in een witte bestelbus. Daar heb je niks aan. Ze bonden een touw vast aan de deur van de winkel en trokken die vervolgens met die witte bestelbus open. De inbrekers zijn er met een grote hoeveelheid koopwaar vandoor gegaan. Ik neem aan, dus kleding. Ze lieten de zaak in een ravage achter. De politie belde, heeft de camera. De politie heeft de camerabeelden. En het is trouwens niet de eerste keer dat er in deze zaak Uptown in de Bredestraat in Poenda is ingebroken. Ook in 2023 namen dieven daar een groot deel merkkleding mee.
2: Ik zit heel eventjes te denken. Uptown in Poenda, wat verkopen ze daar voor merken dan?
0: Ik heb werkelijk niet het minste idee.
2: Nee, oké, want ik herinner me wel dat er... even kijken. Nee, ik weet het niet. Maar goed, maakt niet uit. Het is verschrikkelijk voor deze ondernemers natuurlijk. Hè, want het is niet alleen je koopwaar wat in één keer weg is. Maar ook alle schade die wordt toegebracht. Dus heel vervelend dat dit zo gelopen is. En voor de tweede keer alweer. Ze zullen prachtige, mooie merken... kleding verkopen als dat zo geliefd is. En natuurlijk voor iedereen een beetje in de gaten houden nu. Mochten mensen in één keer die kleding goedkoper gaan aanbieden. Maar dan moeten we wel weten om welk merk het gaat.
0: Laten we dat zo eventjes... Ja. Of ondertussen, terwijl ik nu dit vertel, kunnen we het even opzoeken.
2: Yes.
0: De Raad voor de Rechtshandhaving maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op Curaçao. Nou, ik ook. Ik had het er gisteren ook al over. Ik vroeg haar van Jan Tiel naar Salinja. Dat was veel in de file staan. Dat was rustig verkeer. Nu rij ik elke dag van Jan Tiel naar Palo Blanco ongeveer. Hè. Daar zit ons nieuwe pand. Prachtig pand. Maar het is een eindje rijden. En ik zie dingen onderweg elke dag waarvan ik denk... Halleluja. Hoe krijg je het voor elkaar? Met qua rare autootjes, mensen die inhaalmanoeuvres uitvoeren... met auto's die daar eigenlijk niet geschikt voor zijn, die snelheden rijden. Maar goed, de Raad voor de Rechtshandhaving maakt zich ernstige zorgen... over de verkeersveiligheid op Curaçao. Uit een vervolgonderzoek bleek dat meer dan de helft van de aanbevelingen... uit 2016, dat is dus 9 jaar geleden... om het verkeer veiliger te maken, niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd. Slechts 45% van de adviezen is daadwerkelijk opgevolgd. Volgens de raad stagneert de voortgang door verouderde en trage wetgeving, een gebrek aan personeel en expertise, een te incidentele samenwerking tussen het ministerie van Justitie, de politie en het ministerie van VVRP. En het ontbreekt ook nog bij de politie aan een specifieke digitale applicatie om verkeersdata goed te verwerken. Het is om te huilen.
2: Ja, we hadden het er gisteren ook al over, hè? Die vrienden op de weg. En het is allemaal een beetje, het is één grote chaos. En toen zei ik ook, Pepijn, het is eigenlijk gewoon een beetje... meerijden met de rest wat je moet doen hier. Want aan de regels wordt, er wordt niet echt aan gehouden. En het is eigenlijk een beetje een chaos wat dat betreft. Ik heb trouwens in de tussentijd even opgezocht.
0: Ja.
2: Het is inderdaad, ik herinner me nog van een aantal jaar geleden...
0: Uptown.
2: Alweer 2023 is bizar. Maar Uptown in Poenda, die winkel, die verkopen dus inderdaad dat kledingmerk Psycho Bunny.
0: Ah.
2: Dat zijn die ontzettend mooie polo shirtjes met zo'n doodshoofd konijntje erop, zeg maar.
0: Met een psychiatrisch niet helemaal goed in orde zijn konijn.
2: Het zijn hartstikke gave kleren zijn dat. Maar ze hebben ook Diesel, Lacoste, Off the Pitch, Black Bananas, YDK. Dus van allerlei gave merken. Dus goed. Mocht je iets in één keer te koop aangeboden zien worden van deze merken, dan zou dat verdacht kunnen zijn.
0: Lacoste, dat was nou een merk dat ken ik dan nog. Goed, tot slot, bijna tot slot. De presentatie van het Watervoort Plaza Masterplan, een aangepast masterplan, gaat woensdag 16 september plaatsvinden. Dus volgende week woensdag. Dan zijn er informatiebijeenkomsten waarin het ontwerp en het rapport worden toegelicht. Belangstellenden kunnen zonder afspraak binnenlopen om 4:00, 5:00 of 6:00 in het informatiecentrum aan het Gomesplein nummer 5. Dan weet je een beetje wat daar gaat gebeuren bij het Watervoort. Amersfoort.
2: Ja, het is Plaza. Een hartstikke groot gebied natuurlijk. En een heel belangrijk gebied. Dus ik denk dat de meeste mensen wel erg nieuwsgierig zijn. Ga maar even lekker kijken.
0: En tot slot het belangrijkste nieuws van de dag. De kogel is door de kerk. Arme kerk. Dick Advocaat blijft langer aan als bondscoach van Curaçao. De voetbalbond heeft het contract met Advocaat verlengd tot 31 juli volgend jaar. Nou. Advocaat laat erg blij te zijn met de verlenging. Hij vindt de voetballers een ontzettend fijne groep om mee te werken. We hebben samen iets moois neergezet en ik wil hier heel graag op voortbouwen.
2: Superleuk.
0: Ja, wat ook superleuk is, we spreken elkaar morgen weer.
2: Superleuk.

0: Phil Collins met Two Hearts. En dat is in ieder geval niet de oplossing van de muziekquiz.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, het zou namelijk wel heel makkelijk zijn als ik de plaat in de muziekquiz, als ik die van tevoren zou draaien, dan zou het wel echt heel makkelijk worden. Ik zou zeggen, hou de app bij de hand. Want je kan lekker reageren via de Paradise FM-app. Is het makkelijkste, is het snelste. Je kan ook uitzendingen terugluisteren. Direct terugluisteren, naar de studio kijken als je dat leuk vindt. Er kan van alles met die app. En je kan ook gewoon even appen naar 6751031. Het gaat vandaag dus om die felbegeerde woonbon ter waarde van maar liefst 500 gulden bij Loods 1. Dat zijn een beetje onze oude buren. Die zitten daar vlakbij de Fokkerweg, maar dan in een zijstraatje daarvan. Gigantische woonwinkel. Ze hebben dingen voor de woonkamer, de eetkamer, voor lekker tafelen, bad, textiel, slapen. Buiten natuurlijk. Ze hebben verlichting en outdoor meubelen. En ik mag het graag vertellen, verlichting. Ik was op zoek naar een lampenkap en ik werd, even onder ons gezegd en gezwegen, ik werd ratgek. Overal waar ik kwam, zat er namelijk een lamp aan die kap vast. Maar ik wou geen lamp met kap en die lampen waren vaak oerlelijk. Ik wou alleen een kap. Want mijn kap was kapot gegaan van een hele aardige lamp. Die kap, dat was trouwens een flamingo-kap. Een soort flamingo-vachtje met haartjes en dezelfde kleur. Dat is ook een flamingo-lamp. Was erg geestig. Maar goed, kap kapot. Kon ik niet meer krijgen, die flamingo-kap. Nieuwe kap gezocht. Zaten over een lamp aan vast. Ik kom bij Loods 1 en die hebben een paar kappen. En toen kon ik er zelfs één op proef meenemen. Hoefde niet. Ik dacht, hij past wel. En hij paste inderdaad. En ik was blij en gelukkig. En dat ben ik trouwens nog elke avond eigenlijk met die lamp. En met de lamp en met vooral de nieuwe kap. En mijn kinderen vinden hem ook nog leuk. Goed, genoeg gepraat. We gaan een stukje muziek luisteren.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja. Wat zeg je? Kan, Elvis Robert, de oplossing. Deze stijlvolle heren schreeuwen iets te hard. Deze stijlvolle heren schreeuwen iets te hard. 6-5-1-0-3-1.

0: Wat?
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
4: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
5: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie GrandWindsockOceanClub.com.
6: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Arie Winterswijk met het nieuws. Het aangepaste masterplan voor Watervoort Plaza sluit volgens een onafhankelijk rapport beter aan bij de historische en culturele waarde van Willemstad en de richtlijnen voor werelderfgoed van de Verenigde Naties. Op woensdag 16 september zijn er informatiebijeenkomsten om 4, 5 en 6 uur 's middags in het informatiecentrum Road to Plaza aan Gomesplein 5. Wegens het World Architecture Festival 2026... De Raad voor de Rechtshandhaving maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid op Curaçao. Slechts 45% van de aanbevelingen uit 2017 is uitgevoerd. De voortgang wordt geremd door trage wetgeving, personeelstekort en beperkte samenwerking. Er zijn wel plannen goedgekeurd, waaronder actieplan Nakaminda tot 2030. De Raad vraagt om snelle uitvoering van de rest. Dan internationaal nieuws. Jumbo boekt in de eerste helft van 2026 4% meer omzet dan een jaar eerder. De omzet kwam uit op afgerond 6 miljard euro. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland bleef iets boven de 20% en in België groeide de omzet met 28%. Odido-topman Søren Abildgaard zegt dat hij blij is dat het telecombedrijf geen losgeld heeft betaald na de cyberaanval in februari. Persoonsgegevens van 6,2 miljoen klanten kwamen daardoor op het dark web terecht. Na het programma Opsporing Verzocht kreeg de politie 20 tips over de hack. De Britse minister van Transport, Heidi Alexander, heeft een onafhankelijk onderzoek gelast naar de storing waardoor honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk niet doorgingen. De Nationale Luchtvaartautoriteit onderzoekt de oorzaak van de problemen met de luchtverkeersleiding. Volgens Alexander was de storing te vermijden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Michael Bublé is in dit nummer een jokkebrok. Want het is helemaal niet waar.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 12,5 minuut over 1. Oprecht goede woensdagmiddag. Nee, die Michael Bublé die zingt... Ik heb je nog niet ontmoet. Maar dat had hij dus wel. Hij had haar namelijk wel ontmoet. Net eigenlijk. Nog niet zo heel lang geleden. Voordat hij dat nummer begon op te nemen. De Argentijnse actrice Luisana Lopilato. Werd uiteindelijk trouwens zijn vrouw. Ze zijn getrouwd en ze hebben 4 kinderen. Luisana speelt de blonde vrouw in de beroemde videoclips. Ze is denk ik van nature blond, alhoewel je dat nooit weet. Ze is Argentijns, dus misschien verft ze haar, maar maakt allemaal niet uit. Die videoclip werd opgenomen in een echte supermarkt in Vancouver. Onze vriend Bublé is Canadees. Waarbij niet vermoedende klanten plotseling onderdeel werden van die videoclip. Hij werd geboren, Michael Bublé, vandaag 51 jaar oud geworden. In 1975 in Burnaby, dat is vlakbij Vancouver. En hij groeide op met Sinatra, Tony Bennett en de Big Band Swing. En daar is hij lekker in doorgegaan. Wie zijn er nog meerjarig vandaag? Nou, Dave Stewart, die is 74 jaar geworden. Dit alles.

David Alan Stewart werd in 1952 geboren, 74 dus, geboren in Sunderland. En hij vormde natuurlijk samen met Annie Lennox de legendarische Eurythmics. Je hoort Sweet Dreams Are Made of This. Dat gaat eigenlijk helemaal niet over zoete dromen. Het gaat over macht, verlangen en de eeuwige menselijke zoektocht. Annie Lennox schreef de tekst van dat nummer in een moeilijke periode, na het einde van haar relatie met Stewart. Want toen zij uit elkaar gingen, besloten ze eigenlijk op dat exacte moment het duo de Eurythmics op te richten. Gezellig werken met je ex. Stewart vond de tekst aanvankelijk veel te somber en voegde uiteindelijk het optimistische Hold Your Head Up, Moving On To. De synthriff ontstond in een klein studiootje in Camden. Lennox lag er te neergeslagen op de vloer toen Stewart met de drumcomputer aan het experimenteren was. Ze hoorde opeens die beat, sprong overeind, ging achter de synthesizer zitten en het resultaat werd hun eerste Amerikaanse nummer 1.

0: geloofde helemaal niet in dit nummer. Die zeiden, ja, maar er zit helemaal geen refrein in. En toen zeiden ze, ja, luister, het nummer is gewoon één grote hoek. En in de videoclip, daar zit een koe in. En dat was een idee van Stewart, geïnspireerd een beetje door de surrealistische wereld van Dalí en Buñuel. Die koe die moest de realiteit voorstellen, maar die bleek tijdens de opnames vooral één probleem te hebben. Ze plaste overal.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou ja, Dave Stewart dus, die is 74 geworden. Wie is er nog meerjarig? Ja, niemand minder dan John McVie. Hij is van de Doobie Brothers, vandaag 76 jaar oud geworden. Hij werd geboren in 1950 in Santa Cruz, Californië. En hij is een muzikale duizendpoot. Hij speelt gitaar, viool, mandoline en banjo. Dat nummer wat we nu gaan horen heeft hij talloze keren natuurlijk uitgevoerd. Hè? Listen to the Music, geschreven door Tom Johnston. Het nummer ontstond tijdens de Vietnamoorlog en bevat eigenlijk een heel idealistisch idee. Als de wereldleiders nou samen naar muziek zouden luisteren, zouden ze misschien ontdekken hoeveel ze gemeen hebben en misschien geen oorlog meer voeren. McVie was voor de Doobie Brothers al een veelgevraagd sessiemuzikant. Hij werkte onder andere mee aan muziek van Elvis Costello. En vandaag, hij is nu 76, is hij nog altijd actief op het podium. En ja, misschien is de boodschap van dit nummer na ruim 50 jaar nog steeds actueel, maar wel wat naïef. Soms zou de wereld inderdaad wat vaker gewoon naar muziek moeten luisteren en vrede moeten sluiten.

0: Doobie Brothers. John McVie, vandaag dus jarig 76 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Nick van der Wal, beter bekend als Afrojack. Die wordt vandaag 39. Hij is 2 meter lang, werd geboren op 9 september 1987. Die artiestennaam, Afrojack, is een knipoog een beetje naar zijn uiterlijk en zijn muzikale stijl in de beginjaren. Dat afro verwijst naar zijn afro-look, die had hij als tiener, hè, zo'n hele grote bosse stevig haar. En Jack, dat verwijst naar het werkwoord jacking, een term uit de ontstaansgeschiedenis van de housemuziek, slaat op de specifieke, opzwepende manier van dansen en het energieke ritme van de muziek. Toen hij op zijn 19e zijn eerste plaat begon uit te brengen, voegde hij die twee elementen samen tot de naam Afrojack. Een van zijn allergrootste internationale successen is natuurlijk Give Me Everything met Pitbull, Neo, Nair en Afrojack dus. Het nummer draait om één gedachte: geniet van het moment, want niemand weet wat de morgen brengt. Afrojack begon al heel jong met muziek maken op de computer van zijn moeder en groeide vanuit spijkenissen uit tot een internationale top DJ en producer met samenwerkingen met onder andere Madonna, David Guetta en dus Pitbull.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Hallo! Niet rennen bij het zwembad.
6: Zwembad? Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash.

0: nieuws van 2:30.
1: Presentatie aangepast masterplan Watervoort Plaza. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het aangepaste masterplan voor de ontwikkeling van Watervoort Plaza is beoordeeld in een onafhankelijke erfgoedeffectrapportage. Volgens het rapport sluit het herziene ontwerp beter aan bij de historische en culturele waarden van Willemstad en de richtlijnen voor UNESCO Werelderfgoed. Het plan richt zich onder meer op het verbeteren van de openbare ruimte, de aansluiting met de zee en het behoud van historische structuren. Onlangs werd bekend dat het plan is genomineerd voor het World Architecture Festival 2026. Op woensdag 16 september worden er informatiebijeenkomsten gehouden, waarin het ontwerp en het rapport worden toegelicht. Belangstellenden kunnen zonder afspraak binnenlopen om 4 uur, 5 uur of 6 uur in het informatiecentrum Road to Plaza aan het Gomezplein 5. En de Raad voor de Rechtshandhaving maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op Curaçao. Uit een vervolgonderzoek blijkt dat meer dan de helft van de aanbevelingen uit 2017 om het verkeer veiliger te maken niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd. Slechts 45% van de adviezen is daadwerkelijk opgevolgd. Volgens de Raad stagneert de voortgang door verouderde en trage wetgevingstrajecten, een gebrek aan personeel en expertise en een te incidentele samenwerking tussen het ministerie van Justitie, de politie en het ministerie van VVRP. Ook ontbreekt het bij de politie nog aan een specifieke digitale applicatie om verkeersdata goed te verwerken. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
0: Friday is Fish Friday. Met fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Met eerst Van Halen en daarna nog twee spotlights.

0: waarom zou het geen liefde kunnen zijn? Van Halen hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 20 minuten voor 2. Ik zeg een oprecht goede woensdagmiddag. We gaan nog even door met de spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Hunter Hayes wordt vandaag 35. Hij werd geboren in 1991 in Broombridge, Louisiana. En was al op zeer jonge leeftijd een muzikaal wonderkind. Hij speelde onder meer accordeon en gitaar. En hij trad zelfs op met countryster Hank Williams. Een van zijn grootste successen is I Want Crazy. Daarmee geeft hij een beetje aan dat hij niet tevreden is met een gewone, veilige vorm van liefde. Het nummer gaat over passie, avontuur en die liefde, waardoor je een beetje gek wordt. Hij had die titel I Want Crazy al in zijn hoofd voordat het nummer bestond. Het nummer groeide uiteindelijk uit tot een van zijn bekendste country pop crossovers, zoals dat zo mooi heet, en leverde hem een Grammy-nominatie op.

0: Hunter Hayes met I Once Crazy.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Hunter Hayes dus 35 geworden is het leuke van die spotlights. Af en toe ontdek ik een artiest die ik niet kende. Ik kende deze Hunter Hayes niet, maar ik hoorde dat nummer en dat wou ik je niet onthouden. Want het is een lekker nummer, zeker zo voor de woensdagmiddag. We gaan nog één spotlightje richten en wel op A Taste of Honey, briljante groepsnaam. We gaan terug naar 1978, het jaar waarin Boogie Oogie Oogie de Amerikaanse hitlijsten veroverde. Nummer werd trouwens een regelrechte disco-klassieker. Stond ze 3 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En in 1979 kreeg ze de Grammy Award voor beste nieuwe artiest. Het leuke is, de band werd begin jaren 70 opgericht in L.A. door Janice Mary Johnson als zangeres en bassiste. Zij speelt de beroemde baspartij op de plaat. A Taste of Honey was daarmee in die tijd een hele opvallende groep in een volledig door mannen gedomineerde muziekindustrie. De vrouwen stonden niet alleen voor de microfoon, maar bespeelden ook de instrumenten.

0: het heeft over Honey in het kader van de Spotlight. En het is alweer 10 minuten voor 2, de hoogste tijd voor...
1: Nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een hard filmpje van slechts 10 seconden... dat met behulp van kunstmatige intelligentie hartproblemen kan opsporen... die een cardioloog op datzelfde ECG niet ziet. Klinkt bijna als een science-fiction verhaal... maar onderzoekers van het Imperial College in Londen... hebben laten zien dat het mogelijk is. Het gaat om AIR, zo heet het programma. Een normale ECG registreert de elektrische activiteit van het hart... en wordt vooral gebruikt om hartritmestoornissen en hartinfarcten op te sporen. Maar volgens de onderzoekers bevatten die bekende elektrische golfjes veel meer informatie. De AI herkent uiterst subtiele patronen die voor het menselijk oog onzichtbaar zijn. En zo kan het systeem aanwijzingen vinden voor hartfalen of een vernauwde aorta-klep, soms nog voordat iemand duidelijke klachten heeft. Het model werd getraind met miljoenen ECG's en de bijbehorende medische gegevens. In een test met ruim 66.000 patiënten werd een verminderde pompkracht van het hart in bijna 80% van de gevallen herkend. Bij een vernauwde aorta-klep lag dat percentage tussen de 80 en 90%. Het groot voordeel is dat er geen nieuwe scanner nodig is. Een ECG is goedkoop, snel en wereldwijd op grote schaal beschikbaar. De onderzoekers benadrukken dat de technologie geen vervanger is van de cardioloog... en ook geen definitieve diagnose stelt. Maar het is een soort superassistent die verborgen signalen opspoort... en artsen kan helpen om eerder in te grijpen. Brian May van Queen kreeg in mei 2020 onverwacht een hartaanval... terwijl hij herstelde van een blessure die hij tijdens het tuinieren had opgelopen. Uiteindelijk heeft hij geen bypass-operatie ondergaan... maar 3 stents laten plaatsen. Hij zei later dat hij zich realiseerde dat hij zonder behandeling... heel dicht bij de dood was geweest. En wellicht kan een AI dit soort narigheid in de toekomst dus voorkomen. Voor Queen-fans was er een soort bijna macabere ironie. Het album Sheer Heart Attack, oftewel pure hartaanval in 1974... kreeg wel een heel letterlijke lading. De band koos in de tijd die naam trouwens om de overrompelende energieke... en bijna overweldigende impact van de muziek van Queen aan te duiden. Alsof de muziek zo intens is dat je hart en een slagje door overslaat. Voordat ik het nummer Killer Queen ga draaien... dat is namelijk van dat album afkomstig... neem ik nog eerst even afscheid. Ik ben er morgen weer tussen 12 en 2. Zometeen Jeremy. Vanmiddag natuurlijk Vanessa. Joris is lekker met vakantie in de short. Morgenochtend vroeg natuurlijk weer Jeremy. Maar tussen 10 en 12 nadien. En dan meld ik me weer. Ik wens je nog een hele fijne woensdagmiddag.

0: en Bierenbroodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
3: Zwembad? Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
4: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
5: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
7: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het aangepaste masterplan voor Watervoort Plaza sluit volgens een onafhankelijk rapport beter aan bij de historische en culturele waarde van Willemstad en de richtlijnen voor werelderfgoed van de Verenigde Naties. Op woensdag 16 september zijn er informatiebijeenkomsten om 4, 5 en 6 uur 's middags in het informatiecentrum Road to Plaza aan Gomesplein 5. Wegens het World Architecture Festival 2026. De Raad voor de Rechtshandhaving maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid op Curaçao. Slechts 45% van de aanbevelingen uit 2017 is uitgevoerd. De voortgang wordt geremd door trage wetgeving, personeelstekort en beperkte samenwerking. Er zijn wel plannen goedgekeurd, waaronder actieplan Na Caminda tot 2030. De Raad vraagt om snelle uitvoering van de rest. Dan internationaal nieuws. Het Internationaal Atoomenergieagentschap legt klachten over Iran voor aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Raad van Gouverneurs roept Iran op snel mee te werken aan inspecties. Rusland, China en Niger stemden tegen. Ingrijpen lijkt onwaarschijnlijk door het Russische en Chinese vetorecht. Belron, het bedrijf achter autoruithersteller Carglass, onderzoekt mogelijk een beursgang in Amsterdam. Minderheidsaandeelhouders bekijken verschillende opties, maar hebben nog geen besluit genomen. Grootaandeelhouder Dieteren bezit iets meer dan 50% en wil aandeelhouder blijven. Een rechter in Miami heeft Andrew en Tristan Tate niet vrijgelaten. De broers worden vastgehouden op verzoek van de Britten die om hun uitlevering hebben gevraagd. Ze worden verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle
4: Jeremy Kesseler.
6: En je lekkere woensdagmuziek van Alicia Keys en Simply.

Weet je, soms ben je even bezig, loopt de dag zoals die loopt... en dan ineens krijg je een appje van een collega. Jeremy, het lukt vandaag echt niet. Ik heb net de energie om nog even dit te doen, maar kun jij... En ja hoor. Nou, Simply Red, it's only love. Geen Marissa Wildeboer, Jeremy hier. Want ze moet even een beetje opladen. Nou, ik heb de beste muziek zoals je gewend bent. Van haar, Pieter André komt eraan. En dit is Alicia Keys. I keep on falling.

In mijn tienerjaren sloeg ik de hitkrant open. Ging ik naar de Free Record Shop in Nederland om het laatste exemplaar van de Nederlandse Top 40 te halen. En ik was helemaal bij in de muziek. Maar ook de centerfolds, de pin-up blaadjes. Ja, toen werd er nog veel gedrukt en op de papiertjes. J. Geils Band, Paradise FM. Met nu MC Hammer. Can't touch this.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.

0: Rutherford Plaza. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het aangepaste masterplan voor de ontwikkeling van Rutherford Plaza is beoordeeld in een onafhankelijke erfgoedeffectrapportage. Volgens het rapport sluit het herziene ontwerp beter aan bij de historische en culturele waarden van Willemstad en de richtlijnen voor UNESCO Werelderfgoed. Het plan richt zich onder meer op het verbeteren van de openbare ruimte, de aansluiting met de zee en het behoud van historische structuren. Onlangs werd bekend dat het plan is genomineerd voor het World Architecture Festival 2026. Op woensdag 16 september worden er informatiebijeenkomsten gehouden, waarin het ontwerp en het rapport worden toegelicht. Belangstellenden kunnen zonder afspraak binnenlopen om 4 uur, 5 uur of 6 uur in het informatiecentrum Road to Plaza aan het Gomezplein 5. En de Raad voor de Rechtshandhaving maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op Curaçao. Uit een vervolgonderzoek blijkt dat meer dan de helft van de aanbevelingen uit 2017 om het verkeer veiliger te maken niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd. Slechts 45% van de adviezen is daadwerkelijk opgevolgd. Volgens de Raad stagneert de voortgang door verouderde en trage wetgevingstrajecten, een gebrek aan personeel en expertise en een te incidentele samenwerking tussen het ministerie van Justitie, de politie en het ministerie van VVRP. Ook ontbreekt het bij de politie nog aan een specifieke digitale applicatie om verkeersdata goed te verwerken. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Dat je maar lekker vrolijk wordt van de liefde. Hier zijn de Pointer Sisters. Paradise.

laatste week hier bij Paradise FM met het muzieksysteem. En daar staan perfecte platen in de juiste volgorde. Allemaal mooi voor je voorbereid. En anders daar je woensdagmiddag muziek van de Pointer Sisters. En Jump For My Love op 103.1. Lenny Kravitz hoor je dadelijk. En dit is John Paul Young, Love Is In The Air op Paradise.

lekkere, lange Lenny Kravitz woensdagmuziek met Let Love Rule. Hoeveel ellen kun je gebruiken in een paar seconden tijd? Nu Anastasia. Oh.

Brian Adams was in mijn middelbare schooltijd een held. Ik maakte kennis met de jaren 80 rockmuziek, probeerde de teksten te begrijpen en de luchtgitaar mee te spelen. Samen met Melanie C, When You're Gone, op Paradise FM. En de vrolijke Delvare Soler ontbreekt ook niet.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het kabinet PISAS heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in sportlocaties op Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen locaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion en het Enid Brigita Zwembad. Ook staan onderhoud aan de atletiekbaan en renovaties in Terracora en Traiseru op het programma. Het aangepaste masterplan voor Watervoort Plaza sluit volgens een onafhankelijk rapport beter aan bij de historische en culturele waarde van Willemstad en de richtlijnen voor werelderfgoed van de Verenigde Naties. Op woensdag 16 september zijn er informatiebijeenkomsten om 4, 5 en 6 uur 's middags in het informatiecentrum Road to Plaza aan Gomesplein 5. Wegens het World Architecture Festival 2026. Dan internationaal nieuws. Het Internationaal Atoomenergieagentschap legt klachten over Iran voor aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Raad van Gouverneurs roept Iran op snel mee te werken aan inspecties. Rusland, China en Niger stemden tegen. Ingrijpen lijkt onwaarschijnlijk door het Russische en Chinese vetorecht. Belron, het bedrijf achter autoruitherstellen Carglass, onderzoekt mogelijk een beursgang in Amsterdam. Minderheidsaandeelhouders bekijken verschillende opties, maar hebben nog geen besluit genomen. Groot aandeelhouder Dieteren bezit iets meer dan 50% en wil aandeelhouder blijven. Een rechter in Miami heeft Andrew en Tristan Tate niet vrijgelaten. De broers worden vastgehouden op verzoek van de Britten die om hun uitlevering hebben gevraagd. Ze worden verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
5: Hey, ouders. Willen jullie echt iets vets gaan doen met de kids? Nou, dan moet je snel je kaartjes gaan halen voor Wintertuin Curaçao Kids Festival. Het grootste kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
6: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Jeremy Kesseler.
9: De woensdagmiddag tikt lekker voort met niets dan goede muziek.

heb een extra dienst vandaag. Soms gebeurt dat op een dag, hè. Dan loopt het even anders dan gepland. Geen Marissa, Jeremy hier. En Terrence Trent D'Arby en If You Let Me Stay. Zeker, met Mana zometeen. En dit is Mika.

0: 103.1 bij Paradise FM. De Pieza Cabeza. Mana, 1992 alweer. We zullen dan weer nu teruggaan naar vandaag.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Waarin een loods één te goedbon is te winnen. Daar is die weer. 500 gulden hebben we hier voor je klaarliggen. Een bon dus, die je daar kunt gaan besteden. Is dat even mooi meegenomen? De opgave is een aantal keren al vandaag voorbij gekomen. Maar als je hem hebt gemist, dan is dit je eerste keer. Ik kan je dan een tip geven, let goed op. Want hij is heel kort. Hij is ultra kort, de opgave vandaag. Weet jij titel en artiest? App dan naar 675-1031.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, heb ik te veel gezegd, heb ik te weinig gezegd? Kort, hè? Tududum. Tim, maar jij weet het. Welke hit was dit? Titel en artiest? Geef het door op 675. En wie weet ga jij er straks na 4 uur bij Vanessa in het programma ervandoor met die loods één te goedbon. Het waren van 500 gulden. I know I could lie, but I'm telling.

0: Check jij wel eens paradisefm.cw? Heb je onze app op je telefoon? Het laatste nieuws komt dan vanzelf naar je toe. Hoef je weinig moeite voor te doen en ben je altijd bijgesproken over wat er gebeurt op je eigen eiland. Natuurlijk hoor je ook de beste muziek na Jennifer Lopez. Na het nieuws ook zometeen onder meer Diana Ross en Bruno Mars.
1: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
2: Ontdek de toekomst van bonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
6: Coeurblue, let us surprise you.
7: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurasao.com.
8: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
9: Presentatie aangepast masterplan Watervoort Plaza. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het aangepaste masterplan voor de ontwikkeling van Watervoort Plaza is beoordeeld in een onafhankelijke erfgoedeffectrapportage. Volgens het rapport sluit het herziene ontwerp beter aan bij de historische en culturele waarden van Willemstad en de richtlijnen voor UNESCO Werelderfgoed. Het plan richt zich onder meer op het verbeteren van de openbare ruimte, de aansluiting met de zee en het behoud van historische structuren. Onlangs werd bekend dat het plan is genomineerd voor het World Architecture Festival 2026. Op woensdag 16 september worden er informatiebijeenkomsten gehouden waarin het ontwerp en het rapport worden toegelicht. Belangstellenden kunnen zonder afspraak binnenlopen om 4 uur, 5 uur of 6 uur in het informatiecentrum Road to Plaza aan het Gomezplein 5. En de Raad voor de Rechtshandhaving maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op Curaçao. Uit een vervolgonderzoek blijkt dat meer dan de helft van de aanbevelingen uit 2017 om het verkeer veiliger te maken niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd. Slechts 45% van de adviezen is daadwerkelijk opgevolgd. Volgens de Raad stagneert de voortgang door verouderde en trage wetgevingstrajecten, een gebrek aan personeel en expertise en een te incidentele samenwerking tussen het ministerie van Justitie, de politie en het ministerie van VVRP. Ook ontbreekt het bij de politie nog aan een specifieke digitale applicatie om verkeersdata goed te verwerken. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Jeremy Kesseler.
0: Geniet van je wondere woensdag met vrolijke muziek van Diana Ross.

Deze man Bruno Mars is voor mij een tropische verrassing, hoe hij altijd alles naar zijn hand weet te zetten, mensen meekrijgt, choreografisch sterk is, zangtechnisch goed is, qua productie, qua energielevel. Man, wat een hitmachine. Bruno Mars op Paradise FM met een Lazy Song. Dat sluit mooi aan. Even rustig aan. Bij Have a Little Faith in Me, dit is John Hyatt op Paradise FM. When

Ja, prachtige auto, niks mis mee. Toch liever Prince, geen Corvette, maar een Mustang voor mij. Ja, daar ben ik mee opgegroeid. Mijn vader had er een. Er lag een 3 liter V-zoveel blok in. Daar heeft hij een 5 liter blok van gemaakt. Toen eigenhandig. Alles was nog mechanisch, kon je lekker zelf knutselen. En daar reden wij mee door Europa destijds. Man, wat een benzineverslinder was dat. Op Paradise FM 103.1 hoor je dadelijk Shakira en Pitbull en dit is Cher.

0: Onze eigen Vanessa Werkhoven is niet alleen presentatrice, ze kan ook enorm goed creatief bezig zijn. Dat ga je dadelijk horen in de uitzending. Qua muziek, qua mensen die ze spreekt, de muziekquiz natuurlijk. Maar ze maakt ook hele mooie dingen met de handen en de computer. Is ze erg goed in trouwens. Onze Vanessa Werkhoven, zometeen na 4 uur hier op 103.1 bij Paradise FM. Nu nog, Mink de Vil.
1: Hey, Mr. Jim. I can see the shape you're in. Finger on your eyebrow and left hand on your hip.

0: Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outercenter. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid?

0: tijd? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: Lex Jansen met het nieuws. Het kabinet PISAS heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in sportlocaties op Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen locaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion en het Enid Brigita Zwembad. Ook staan onderhoud aan de atletiekbaan en renovaties in Terracora en Traiseru op het programma. Het aangepaste masterplan voor Watervoort Plaza sluit volgens een onafhankelijk rapport beter aan bij de historische en culturele waarde van Willemstad en de richtlijnen voor werelderfgoed van de Verenigde Naties. Op woensdag 16 september zijn er informatiebijeenkomsten om 4, 5 en 6 uur 's middags in het informatiecentrum Road to Plaza aan Gomesplein 5. Wegens het World Architecture Festival 2026. Dan internationaal nieuws. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen nadat een drone een winkelcentrum had geraakt. 2 mensen raakten gewond. Volgens gouverneur Oleh Grihorov ruimen reddingswerkers het puin. Ook in Kiev en Mykolaiv vielen bij aanvallen slachtoffers. 1 en 2 doden. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen de pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now. Zij verstoorden dinsdag het vragenuur met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod. Van Kampen wil met minister van Justitie David van Wil bespreken of de strafmaat volstaat. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht voor spoedonderhoud. Dat is eerder klaar dan verwacht. Zand en grind rond de pijlers was weggespoeld. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
2: En we trappen de middag lekker af met Madonna.

Paradise FM, Joe Cocker en Summer in the City, waar we gelukkig dagelijks van kunnen spreken hier. Man, man, man, ik kreeg net eventjes wat beelden onder ogen vanuit Nederland in de auto. Iemand gefilmd, ja hoor, regen op die voorruit. Oh, verschrikkelijk. Mocht je net aangekomen zijn hier op het eiland omdat je lekker op vakantie gaat, nou, welkom, geniet ervan. Hè, zolang het nog kan. En mocht je hier gewoon rondrijden omdat je op weg bent naar je werk of zit op dit moment op je werk, hè, wat zijn we toch ontzettend, hoe moet je dat zeggen, blessed dat we iedere dag kunnen genieten van deze heerlijke Summer in the City. We gaan weer van start met de nieuwe Werkhoven werkt over. Tot 7 uur ben ik weer gezellig bij je en het wordt weer een lekkere volle middag. Ik heb sowieso natuurlijk die fantastische prijs die eruit gaat. Hè. We hebben natuurlijk iedere dag de muziekquiz, in principe eigenlijk altijd voor een lekker diner voor twee. Maar vandaag gaan we weer spelen voor die welbegeerde tegoedbon van Loods 1 ter waarde van 500 gulden. Het is toch ongelooflijk. Wat een prachtige prijs is dit. Ja, soms. Ik ben iedere dag blij om hier aan te schuiven. Ik vind het gezellig hier op de redactie. Hè? Ik ben dankbaar voor mijn baan. Maar soms ben ik wel een beetje jaloers op het feit dat de luisteraars mee kunnen spelen met de spelletjes en wij niet. Want we geven echt wel hele gave dingen weg. Vanavond gaat hij eruit. Verder ga ik zo meteen eventjes bellen met Helmy Smulders. Ze heeft weer een nieuw recept vanuit het Island Vibes magazine. En we gaan ook weer een magazine weggeven, hè? Eentje kun je er winnen weer vandaag. Tina Krolis, schrijfster, schuift bij me aan rond 5:10. Zij heeft haar boekpresentatie tijdens Wintertuin volgende week. Dus daar komt zij over vertellen. Magali Goree is weer van de partij. Waarschijnlijk gaan we even bellen, want ja, het is iedere week raak natuurlijk, hè. Bij Magali is het nooit saai. Het is druk, druk, druk. Echt, het is ongelooflijk hoe ze het doet. Maar ze is weer onderweg. Ik had er net aan de lijn nagels doen. De haren moeten gedaan, want er is morgen. Nou ja, Dien is jarig. Er is van alles aan de hand. Ik denk dat het bellen wordt vandaag. En dan ook nog eventjes bellen met de leukste dierenarts van het eiland, Odette Doest. We zijn druk, druk, druk. Nou ja, goed. Met z'n allen, met Gavin DeGraw en I Don't Wanna Be.

0: muziekquiz.
1: Ja, en daar is die weer, de muziekquiz van vandaag. En die spelen we vandaag niet voor lekker eten, maar wel voor lekkere doekoes. Maar liefst 500 gulden op een goedbon voor loods 1. Dus mocht jij bezig zijn met je huis een beetje te pimpen, een beetje gezellig te maken, kussentje hier en een dekentje daar, of misschien wil je wel wat nieuwe mooie glazen voor in de keuken, of nou ja, goed, je kan het zo gek niet bedenken. Als je naar loods 5 gaat, of loods 1, sorry, ik moet het wel goed zeggen, dan ga je het zeker vinden, want ze hebben echt een ontzettend uitgebreid assortiment. En ja, ik denk dat je daar zeker gaat slagen. 500 gulden kun je daar uitgeven als je vandaag de muziekquiz goed weet te raden. Luister even goed en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, en dan is hij ook nog eens super makkelijk. Tenminste, dat vind ik. Vind jij dat nou ook? Laat het eventjes weten via de Paradise FM-app en maak kans op die tegoedbon. 500 gulden uit te geven bij loods 1. Het is toch fantastisch. Fantastisch. Ik zou gelijk even appen. De Eurythmics staan voor je klaar met Sweet Dreams. This Paradise.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Ho ho ho! Welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialiteit bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!

0: nieuws van 4:30.
1: Het kabinet investeert in 5 jaar tijd 35 miljoen in sportinfrastructuur. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het kabinet PISAS heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in de sportinfrastructuur van Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen sportlocaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion, het Enid Brigitta Zwembad, honkbalvelden en verschillende lokale sportcomplexen. Volgens het ministerie van Sport zijn deze renovaties belangrijk voor de volksgezondheid, sociale cohesie en de talentontwikkeling van de jeugd. De investeringen sluiten aan bij de recente internationale successen van onder meer het nationale voetbalelftal en de opname van honkballer Andrew Jones in de MLB Hall of Fame. En het aangepaste masterplan van de ontwikkeling van Watervoort Plaza is beoordeeld in een onafhankelijke erfgoedeffectrapportage. Volgens het rapport sluit het herziene ontwerp beter aan bij de historische en culturele waarde van Willemstad en de richtlijnen voor UNESCO Werelderfgoed. Het plan richt zich onder meer op het verbeteren van de openbare ruimte, de aansluiting met de zee en het behoud van historische structuren. Onlangs werd bekend dat het plan is genomineerd voor het World Architecture Festival 2026. Op woensdag 16 september worden er informatiebijeenkomsten gehouden waarin het ontwerp en het rapport worden toegelicht. Belangstellenden kunnen zonder afspraak binnenlopen om 4 uur, 5 uur en 6 uur in het informatiecentrum Roto Plaza aan het Gomezplein 5. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.

0: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: is Paradise en je hoorde de Bee Gees met You Win Again. En dat kan vandaag ook. Ja, je kan iedere dag winnen natuurlijk hier bij Paradise WM. De heerlijkste dinertjes. Vandaag een fijne bon ook. En ook weer kans natuurlijk op het prachtige Island Vibes Magazine. De 7e editie is alweer uit. En er staat van alles in. Ik geef er iedere dag ook eentje weg. En er staan prachtige items in over hotspots, hidden gems op Curaçao en Bonaire. Maar ook een heel mooi interview met Yvette van Boven. En ik heb aan de telefoon Helmi Smulders. Helmi, een hele goede middag.
1: Hey Vanessa, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Daar zijn we weer.
0: Ja, daar zijn we weer. Je hebt zometeen weer een mooi recept. Maar ik vind het eerst wel even leuk om het te hebben over het gesprek, over het interview met Yvette van Boven. Ik zie hier staan eten tussen je stoeptegels. Daar begint het hele item mee.
1: Ja, dat klopt. Ja. Voor wie Yvette van Boven niet kent, zij is een hele bekende chef, tv-kok in Nederland. Heeft volgens mij al meer dan 10 kookboeken op haar naam staan. En iemand die ik altijd enorm heb bewonderd. En ook omdat zij heel veel uit de natuur haalt. Dus daar, vandaar ook de titel van het interview.
0: Ja.
1: Eten tussen je stoeptegels. Want eten is letterlijk overal. Als je weet waar je moet kijken. Ik heb dat altijd als ik in mijn auto rij ook. Dan zie ik overal eten. Ik zie eetbare bloemen. Ik zie mango's. Ik zie papaya's. Weet je. Dat is overal eten. En zo is zij ook. Dus ik heb haar toen in mei was dit interview geloof ik weten te strikken voor het interview. Wat ik heel gaaf vond. Dus toen zat ik opeens digitale tafel. Op afstand natuurlijk. Ja. Maar met die vet. Ja, dus dat was fantastisch.
0: Wat leuk zeg. En jij bent natuurlijk zelf ook gewoon een hele, hele grote bekende chef. Zijn er dan nog dingen die jij weer van haar geleerd hebt, waarvan je zegt van hé, dat vind ik nou echt. Ja, dat weet ik nu doordat zij mij dit hierop heeft gewezen.
1: Oh, nou, dat is een hele goede vraag. Ja, ze heeft ook een heel lang televisieprogramma gehad.
0: Ja.
1: Koken met Van Boven heette dat. En dan ging ze ook naar de boer en naar een appelboomgaard en overal wild plukken. Dus het is eigenlijk gewoon. Ze inspireert mij ook om verder te kijken dan de supermarkt.
0: Ja.
1: En te kijken wat er in de natuur is. En dat je daar ook gewoon hele lekkere dingen mee kan maken.
0: Interessant, hè? Ja, ik ken ook iemand die echt gewoon, als ze een boswandeling ging maken, dan wist ze precies welke paddenstoelen wel en welke juist niet eetbaar waren.
1: Ja.
0: Want ook dat stukje, je kan niet altijd alles maar in je mond stoppen. Maar ik denk, als je mij gewoon een paar dagen in de wildernis loslaat, dan gaat het op een gegeven moment over. Want ik zou niet weten wat ik kan eten. Maar jij kan dus waarschijnlijk gewoon overleven.
1: Ik kan wel, ik zal wel
0: en
1: een beetje afvallen,
0: eten.
1: Denk ik. Maar,
0: precies.
1: Ja, maar er is genoeg eetbaars te halen, ja.
0: Ja,
1: ik vind dat ook altijd in het mango-seizoen. Dan hebben we natuurlijk een overvloed aan mango's. Maar als je dan ziet wat er onder de boom ligt weg te rotten. Ja, ik kijk er dan naar met pijn in mijn hart. Dan denk ik, oh, er zijn mensen die niet genoeg te eten hebben. En het eten ligt letterlijk gewoon op straat.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: heel
1: daar zouden
0: interessant.
1: We iets mee moeten doen.
0: Zeker, zeker. Nou goed, dit interview staat dus onder andere in het blad Island Vibes. En zij heeft daar ook een mooi recept bij staan. En daar gaan we geloof ik een onderdeeltje van.
1: Ja, het gaat ook. Zij woont half in Ierland. Half in Nederland, half in Ierland. En in Ierland, er staan ook foto's van in het magazine. Daar plukt ze ook tussen de rotsen en haalt ze uit de zee allerlei wieren en algen. En daar maakt zij een brood mee onder andere. We hebben dat recept, maar dat is iets te uitgebreid om dat even snel op de radio te doen. Maar ook een zeemansboter, zoals ze dat noemt.
0: Ja.
1: Met gedroogd zeewier.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: En die is wel leuk natuurlijk. Ja,
0: ja. Zeker.
1: En het grappige is dat ze in dit recept ook zelf de boter maakt. Ik weet niet of luisteraars het ooit hebben gedaan. Maar dat begint dus met 1 liter slagroom.
0: Ja.
1: En die klop je gewoon veel te lang. Wat natuurlijk ook wel eens per ongeluk gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat doet, dan splitst die de boter zich. De boter droom zich. En dan als je dat zeeft, dan blijf je uiteindelijk over. Dat moet je dan met je kneden en zo. Al het water moet er goed uit. Maar dan heb je dus echt roomboter zelf gemaakt. Hoe leuk is dat?
0: Ja, superleuk. Ik zag laatst zo'n filmpje voorbij komen van iemand die deed dat in een glas, geloof ik. En dan heel lang schudden. En dan iedere keer moet je een beetje
1: dat is hetzelfde idee natuurlijk als
0: lekker.
1: Dat het klopt.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, dus dat is heel gaaf. En zij brengt hem dan op smaak met gedroogd zeewier. Dat kan natuurlijk gewoon nori zijn, zoals je dat, weet je, wat je gebruikt voor sushi.
0: Ja.
1: Ja, maar je kan ook, ik denk dan al snel aan bananen die rif. Dat is onze lokale zeekraal, dan zeekraal, geen zeewier.
0: Mm-hmm.
1: Dat groeit niet in het water, maar dat groeit langs de kust overal. Maar dat is heerlijk ziltig en het is ook zo'n klein knapperig banaantje eigenlijk. En dat zou je natuurlijk ook heel lekker kunnen gebruiken voor deze zeemansboter.
0: Ja,
1: dus je kan er eigenlijk ook weer, net als gisteren met het zout, kan je natuurlijk je eigen smaakje eraan geven.
0: Ja, precies. Gewoon lekker een beetje variëren. Misschien hiermee beginnen met dit receptje. En daarna kun je natuurlijk gewoon een beetje experimenteren. Maar die boter zelf maken, dat vind ik dan ook alweer heel erg... dat zijn van die dingen. Eigenlijk is het heel simpel, maar je denkt er niet aan. En dan sta je weer voor het schap, weet ik veel hoeveel geld uit te geven.
1: Ja,
0: roomboter. En ik
1: niet meer
0: denk
1: te betalen tegenwoordig.
0: Dat dit waarschijnlijk nog veel lekkerder is ook.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, want dan heb je gewoon pure boter zonder dat er iets nog verdere rommel in zit.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, weer wat geleerd.
1: Ja, leuk toch?
0: Nou ja, dit recept hoort dus inderdaad bij die dillisk, bruine dillisbrood. Wil je dat hele recept nou zien en uitproberen... dan kun je natuurlijk het Island Vibes magazine kopen... op verschillende plekken op het eiland. Maar je kan hem ook winnen vandaag. Dus als je eventjes app naar de studio, The Taste of the Caribbean... dan maak je kans op dit prachtige magazine... met onder andere deze zeemansboter erin, maar nog veel meer... lekkere recepten.
1: Ja.
0: Ja.

0: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk!
5: Dan moet je bij Beton Industrie.

0: betonindustrie brievengat. Always one step ahead. Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.

0: 5 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Landhuis Vredenburg is op zaterdag 19 september het decor van het Wintertuinfestival 2026. Van 6 uur 's avonds tot middernacht zijn er optredens, literatuur, poëzie en panels op 3 podia. Op het programma staan onder andere Cedric Dandare, Stacy, Grupo Umoja, Grupo Stripan en DJ Mitch Deftik. Het kabinet PISAS heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in sportlocaties op Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen locaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion en het Enid Brigita Zwembad. Ook staan onderhoud aan de atletiekbaan en renovaties in Terracora en Traiseru op het programma. Dan internationaal nieuws. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen nadat een drone een winkelcentrum had geraakt. 2 mensen raakten gewond. Volgens gouverneur Oleh Grihorov ruimen reddingswerkers het puin. Ook in Kiev en Mykolaiv vielen bij aanvallen slachtoffers. 1 en 2 doden. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen de pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now. Zij verstoorden dinsdag het vragenuur met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod. Van Kampen wil met minister van Justitie David van Wil bespreken of de strafmaat volstaat. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht voor spoedonderhoud. Dat is eerder klaar dan verwacht. Zand en grind rond de pijlers was weggespoeld. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle boord.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
4: Met Selena naar Cool and the Gang. Paradise.

0: Straight Ahead. Nou, wij gaan ook gelijk door. Want na het festival van afgelopen weekend mogen we ons alweer gaan verheugen op verschillende andere festivals. Zoals het Wintertuin Festival 2026. En Tina Krolis die is sinds 2023 al verbonden aan Wintertuin Curaçao via het talentontwikkelingstraject voor schrijvers. Op 19 september aanstaande dan is het weer zover. En dit jaar krijgt Tina's deelname een extra bijzonder tintje. Want tijdens Wintertuin presenteert ze haar allereerste eigen boek. Ecas Bieu. Een jong adult verhaal volledig geschreven in het Papiaments. En ze is bij mij aangeschoven in de studio. Hele goede middag, Tina.
1: Bontardi.
0: Ja, jij bent al sinds 2023 betrokken bij Wintertuin via dit talentontwikkelingstraject. Maar goed, dit jaar dus een heel bijzonder jaar. Want jij staat er voor het eerst met je allereerste eigen boek. Ecas Bieu. Ik vind dat altijd een lastig woord om uit te spreken. Spreek het goed uit, Bieu?
1: Perfect.
0: Oké, super. Ja. Ik heb een beetje geoefend. Hoe voelt het om na al die jaren van ontwikkeling nu op dit punt te staan?
1: Heel spannend. Het lijkt eigenlijk op een droom. Soms kan ik het nog steeds niet geloven. Ik denk pas op 19 september zal ik echt geloven van oké, dit gebeurt nu wel.
0: Ja, precies. Dan ga je het echt ervaren. Is het, je zegt, het voelt als een droom. Is het ook altijd je droom geweest om een boek te schrijven?
1: Vanaf toen ik klein was, wou ik altijd een schrijfster worden. Ik schreef gedichten.
0: Ja.
1: En verhalen ook eigenlijk vanaf mijn 12e. Op de typemachine van mijn vader zat ik verhalen te verzinnen. Dus ik dacht echt, ik ga ooit een schrijfster worden.
0: Ja, nou ja, ik denk dat je het altijd al bent geweest dan, toch? Als het zo is gegaan.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, het boek is nu uit. Voor de mensen die Ecas Bieu nog niet kennen, waar gaat het boek over? Welk verhaal wil je vertellen met dit boek? Of welk verhaal vertel je met het boek?
1: Ik kan natuurlijk niet alles verklappen.
0: Nee, niet doen.
1: We moeten het echt kopen en lezen. Maar het gaat over een tienermeisje, een meisje van 14 jaar oud. En ze is helemaal gefascineerd met een monument in Otrabanda.
0: Mm-hmm.
1: Maar er schuilt een heel verhaal achter het monument. En dat gaat zij beetje bij beetje uit elkaar halen. En eigenlijk het doel van dit boek is dat wij als ouders of mensen die bezig zijn met opvoeden eerlijker moeten zijn met kinderen en tieners.
0: Ja.
1: Want vooral op Curaçao hebben we een heleboel taboes. We willen niet over verschillende dingen praten, want we denken, nee, dat is het verleden. Laat het een geheim blijven. Maar door open en eerlijk te zijn met de jongere generatie kan je hun helpen.
0: Ja.
1: Om onze fouten niet te herhalen. Dus dat is eigenlijk het verhaal achter mijn boek.
0: Mooi. Een hele mooie boodschap ook. Middels dit boek gaat brengen. Ja, het festival, hè, Wintertuin, is een hele belangrijke plek ook voor Curaçaose schrijvers. Het geeft een podium, helpt nieuw talent zich verder te ontwikkelen. Hoe belangrijk is dit festival voor Curaçao en voor alle literaire stemmen op het eiland volgens jou?
1: Heel belangrijk, want we hebben heel veel talenten op Curaçao.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk hebben we geen plek om je talent als het ware te vertonen. En veel mensen durven ook niet. We denken vaak, ik kan het niet zo goed. Andere mensen kunnen het wel.
0: Ja.
1: Dus mijn advies is, als je zin hebt om te schrijven, gedicht, een verhaal, een liedje, wat dan ook, ga tenminste naar één cursus van Wintertuin.
0: Mm-hmm.
1: En waarschijnlijk ga je vaker. Je blijft niet bij één cursus.
0: Ja.
1: Maar ga tenminste naar eentje. Dan kan je voor jezelf bepalen, ik heb talent. Ik moet misschien nieuwe technieken leren. Weet je, een beetje theorie over schrijven.
0: Ja.
1: En dan ga je gewoon verder met schrijven, publiceren. Dus als je zin hebt erin, denk niet bij jezelf, ik ben niet goed genoeg. Probeer het tenminste.
0: Ja, is het iets wat je volgens jou echt kunt leren schrijven? Of moet je wel ook gewoon, ook wel echt geboren zijn als schrijver? En moet je dat talent ontwikkelen? Of is het ook iets wat mensen kunnen aanleren?
1: Ik denk allebei. Ik vergelijk het een beetje met zingen. Sommige mensen zijn gewoon een geboren talent.
0: Ja.
1: Kunnen vanaf klein zingen. Kunnen heel goed horen en zingen. Andere mensen misschien niet, maar ze gaan toch naar een zangles, ze leren en dan worden ze toch bekend. Want ze hebben toch een soort affiniteit met het publiek. Mensen luisteren graag naar hun muziek. Hetzelfde met schrijven. Sommige mensen zijn echt geboren talent, ze kunnen heel mooi schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Maar je hebt toch bepaalde technieken nodig. Je kan niet denken, ik heb talent, het is genoeg om een boek uit te geven.
0: Nee. Je moet wel bepaalde tips en tricks ook weten om een... het lijkt me ook ontzettend moeilijk hoor. Om een boek met een duidelijke kop en een kom te schrijven. En jij vindt dat niet moeilijk?
1: Het is wel veel werk. Ja. Ik dacht bij mezelf, ik schrijf al lang, dus ik kan het. Het is makkelijk.
0: Mm-hmm.
1: Het is wel veel werk.
0: Ja.
1: En als je schrijft, heb je in je hoofd een heleboel ideeën. Je hebt iemand nodig om jou te helpen om die ideeën, als het ware, in een box te zetten.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Anders schrijf je 3000 verhalen in één boek. Dat kan niet.
0: Precies. En één verhaal, een kort verhaal schrijven, is natuurlijk een heel ander ding dan een heel boek schrijven waar iemand continu weer naartoe getrokken wordt. Hè? Want je moet de lezer natuurlijk echt meenemen.
1: Ja, goed,
0: hartstikke mooi. Jij hebt ervoor gekozen om jouw boek volledig in het papiament te schrijven. Hoe belangrijk is deze keuze voor jou geweest?
1: Weet je, voor kinderen hebben we een heleboel boeken in het papiament, maar voor tieners niet.
0: Mm-hmm.
1: Als ik me niet vergis, hebben we jarenlang een boek voor tieners gehad van Diana Lebax. Die is inmiddels al overleden. En ik ken ook de schrijfster Lisette Kral. Ze woont in Chicago. Zij schrijft ook een serie, Ribakaya, die echt voor tieners is.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor kinderen hebben we een heleboel boeken tieners niet. Dus daarom dacht ik wil graag schrijven voor tieners helemaal in het papiament.
0: Ja. Mooi. Nou, de 19e dus. Wintertuin. Als we vooruitkijken naar dit festival, wat hoop jij dat het publiek mee gaat nemen nadat ze jou hebben gezien, nadat ze jou hebben gehoord en misschien je boek straks hebben gelezen?
1: Hopelijk willen ze het allemaal het boek kopen en lezen. En zin met zin blijven om meer boeken van mij te lezen. Want dit is echt niet de laatste.
0: Dit is echt niet de laatste. Heb je al helemaal een idee waar je volgende boek over moet gaan?
1: Ja. Ik ben al bezig met het.
0: Oh, je bent op. En is dat ook een boek voor tieners?
1: Nee, het is wel een bundel met gedichten. Ik heb wel andere verhalen voor tieners.
0: Ja.
1: Maar ik wil graag even een bundel uitgeven met gedichten. En daarna gaan we verder met andere verhalen.
0: Ja, super. Hartstikke mooi. Tina Krolis, dankjewel voor het komen naar de studio. En ik vind het te gek dat jij op deze manier ook via Wintertuin jouw droom hebt weten waar te maken. En ik zou zeggen, let it take off. Even more. Heel veel succes en ik ga naar je luisteren.
1: Hey, dankjewel. Yes. Zie je dan.

0: But you're just a boy.
1: Het is Beyoncé en If I Were a Boy hier op Paradise FM. Zometeen eventjes het wekelijkse belletje met de voetbalvrouw van ons eiland, Magali Goré. En ook bellen we even in met de leukste dierenarts van het eiland. En gaat er natuurlijk nog een tegoedbon bij Loods 5 ter waarde van 500 gulden uit. Ik zeg steeds 5. Ik bedoel 1, 500 gulden zometeen. Maar eerst Bill Withers.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
3: Terug van bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
0: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten.

0: $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
1: Hallo!
2: Niet rennen bij het zwembad.
3: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van $75 ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
0: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie Grand Windsock Ocean.

0: half zes.
1: Curaçao en haar voorgedragen voor landelijk bestuur fusiepartij GroenLinks-PVDA. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De op Curaçao geboren Kenville Kleinmoedig is voorgedragen als internationaal secretaris voor het allereerste bestuur van Progressief Nederland, de nieuwe fusiepartij van GroenLinks en PVDA. Als hij gekozen wordt, gaat Kleinmoedig de partij vertegenwoordigen in internationale en Europese netwerken. Hij wil die rol benutten om de belangen van alle 60 Caribische eilanden structureel op de agenda in Den Haag en Brussel te krijgen. Kleinmoedig was in 2024 al Europees kandidaat voor GroenLinks-PVDA. Hij zet zich in voor thema's als klimaat, economie en mensenrechten. Op 25 september wordt het kandidaatbestuur officieel gepresenteerd, waarna de ruim 100.000 leden van de partij over de benoeming stemmen. En mededingingswaakhond FTAC heeft in haar jaarverslag over 2025 bekendgemaakt dat ze verschillende niet gemelde fusies en overnames onderzoekt op Curaçao. Het gaat om concentraties in onder meer de telecomsector, de IT-dienstverlening en de uitvaartsverzekeringsbranche. Bij de uitvaartverzekeringen onderzoekt de autoriteit of de overname van zogeheten sitters de wettelijke meldingsdrempels heeft overschreden. In de telecomsector kijkt de FTAC naar een joint venture tussen twee aanbieders waarvan de moedermaatschappijen buitenlandse entiteiten zijn. Omdat de bedrijven meer tijd nodig hebben om informatie aan te leveren, lopen de onderzoeken dit jaar door. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

0: Vitesse met Rosalyn. En het is tijd weer eventjes om in te bellen met een andere prachtige dame. Want ik ga ervan uit dat Rosalyn ook een mooie dame is. Anders schrijf je er natuurlijk geen liedje over. In ieder geval een hele bijzondere. En dit is zeer zeker ook een mooie en bijzondere dame waarmee we iedere week eventjes inbellen. Jawel, Magali Goré, hoe is het met je?
1: Hallo, het gaat hartstikke goed. Ik ben er.
0: Je bent er, ja. En hoe? Want ja. Ik heb jou in de middag altijd eventjes van... nou, wat doen we? Kom je in de studio of gaan we bellen, hè, als je op het eiland bent? Maar ja. Vandaag was je weer aan het hollen vliegen rennen, begrijp ik.
1: Ah, jij. Luister dan. Mijn man is morgen jarig en ik weet gewoon niet wat ik moet kopen. Ik ren als een gekke vrouw van de een naar de ander. Mijn nagels zagen er niet uit en hij wil een weekendje eventjes lekker eruit. Dus ik zeg, ja, oké, okay, is goed. Ik keek naar mijn nagels en dacht ik, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ik naar Dijn die ik smeek of ze me ertussen konden gooien. Maar dat kon. Gelukkig weer. Geduld en lief smilen, dan kom je daar ook.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik heb hele mooie nageltjes weer. En het goede nieuws natuurlijk, hè? In voetballand.
0: Nou ja, wij hebben het inderdaad vandaag ook in het nieuws gekregen. Hij heeft weer eventjes bijgetekend, Dick.
1: Ja, wat dat betekent goed. Dat Dien ook lekker samen. Dick en Dien gaan we lekker door.
0: Nou, wat leuk zeg.
1: Ja. Er komt het is wel heel wat anders dan de World Cup, hè? Dat weet je wel, hè? Dit is de Nation Cup.
0: Ja.
1: Dat weet je? De Nation League, zeg ik. Sorry, ik zeg het verkeerd. Mijn man komt nou naar me toe, die zegt, wat zeg je nou weer? Wat is het ook weer? De Nation League.
0: Ja.
1: Nations League.
0: De Nations League. Ja, en jij zegt tegen mij, dat weet je wel, dat is een heel groot verschil. Nou, ik weet dat het een verschil is, maar hoe groot het verschil is, dat nou ja, goed, wat het precies inhoudt, dat weet ik niet. Maar ik ga ervan uit dat Dick het wel weet. Tenminste, ja. Daar mag ik van uitgaan.
1: Ja, en wij komen alleen maar aanmoedigen.
0: Oh jeetje. Nou ja, goed. Het is in ieder geval voor het komende jaar staat dit weer vast. En, maar ja, ik ben blij dat jullie er blij mee zijn. En zeker één dag voor de verjaardag van Dien.
1: Dat nou, is een mooi cadeautje. Dat is helemaal leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja. Dus ja. En dan denk ik maar, ik hoorde dat ik ben uitgenodigd om bij Zara langs te komen. Misschien zie ik daar wel een leuk cadeautje voor Dien.
0: Want waar houdt Dien van?
1: Je weet dat Sarah op het eiland komt, hè?
0: Ja, natuurlijk. Iedereen heeft het erover, joh. Het is, morgen is de openingsdag.
1: Ja, morgen is de openingsdag. Ja. Dus ik verwacht jou daar om 11 uur rennend achter me aan. Ik naar links, jij naar rechts.
0: Nou, ik wacht wel even tot het wat rustiger wordt. Want als ik ergens niet tegen kan, is het dat soort chaos. Ik denk echt dat het een chaos wordt. En ik heb ook echt, nou ja, chaos, een leuke chaos en shop chaos. Ik heb ook begrepen dat ze de eerste zoveel bezoekers een soort kortingspas gaan geven of zo.
1: Hou op. Ja, dat heb ik ook gehoord. Maar ik kom ietsje eerder. Want ze hebben dan voor de familie en die worden dan uit. En dan krijgen we een rondleidingje. En dan mogen we eventjes heel mooi de winkel bekijken. En om 11 uur gaan echt de deuren open. En dan is het wat jij zei volgens mij. Ja, de eerste.
0: Maar wacht even. Magali, heb jij nou een soort special invitation gekregen om te gaan private shoppen?
1: Ja.
0: Geweldig! Dan moet je even vertellen, hoe werkt dat?
1: Ik heb ook geen idee. Ik heb het wel eens meegemaakt bij andere winkels in Nederland.
0: Ja.
1: Dat zijn dan een beetje de designerwinkels als Armani of Chopard had het ook wel. En andere, beetje de bekende winkels in de Dior, die hadden dat ook wel. Maar Zara, die doet ook niet onder, dus die heeft dat ook. Ja, dan leer je de mensen die, zeg maar, die achter het grote Zara zitten, die moeten natuurlijk komen. Die komen natuurlijk naar hun vlaggenschip kijken, naar hun mooiste, weet je.
0: Tuurlijk,
1: naar een van die mooie winkels van paradepaardje. En door deze mensen ben ik uitgenodigd.
0: Nou, wat leuk zeg. Wat ontzettend gaaf. Dus voor jou helemaal niks. Chaos, shoppen, rennen, vliegen. Jij gaat gewoon heel chic, relaxed daar rondlopen. Eens eventjes goed kijken.
1: Op mijn hakken ga ik.
0: Geweldig. Ga je dan wel een beetje ook filmen en foto's maken, dat wij een klein beetje soort van kunnen meeleven met jou?
1: Doe ik. Ik ga een vlogje maken.
0: Ja, leuk.
1: Zo achter, joh.
0: Leuk.
1: Maar luister dan. Ja. Het is ook meer niet omdat het de Magali Goré is van die ze kennen, hoor. Het is meer door Dien. En het is meer door wat ze hebben bereikt met Curaçao. Dat is de link geworden, hoor. Ja. Dat je niet denkt dat ik allemaal rub shoulders met de owners van Zara. Nee, ze zijn gewoon allemaal trots op Curaçao.
0: Ja.
1: En zeker de mensen van Zara Curaçao. Dus ja.
0: Nou ja.
1: Dan is het natuurlijk helemaal gezellig. Ja. Dus we gaan met Dien op zijn verjaardag gaan we er even heen.
0: Nou, wat leuk. Superleuk. Nou, ik hoor heel graag van je hoe het is geweest. En verder hoop ik dat je een supermooi of leuk cadeau voor Dien kunt vinden. Ja, dat lijkt me ook wel, want hoe lang zijn jullie ook weer getrouwd?
1: Och meer dan 30 jaar.
0: Meer dan 30 jaar. Dus dan heb je al die... Ja. Daarvoor natuurlijk eerst nog lekker verkering en zo. Superveel verjaardagen al meegemaakt.
1: Ja.
0: Oh, is dat niet een onwijze uitdaging om dan gewoon ieder jaar nog met iets origineels te komen?
1: Nou, dat is het ook wel. Maar we doen... ik denk dat ik wel iets wil doen. Ik denk dat ik met Dien wil paardrijden.
0: Oh, wat leuk.
1: Ik denk dat ik dat... Ja, er is een paardrijden hier ergens. Ik moet even uitzoeken wie. Maar dat schijnt dus dat je dus 's morgens kan paardrijden. Door het water, ratje, ratje, ratje. Of je kan zeg maar door het land. En dat is dan 's avonds. Maar ik moet even uitzoeken wie dat nou... Dus als iemand een leuke tip heeft. Of iemand zegt, nou dat is leuk om voor je man te doen. Laat het me weten. Ja. Want ik heb alle ideeën nodig.
0: Helemaal goed. Stuur mij even in via de Paradise FM app. En dan ook inderdaad in het bijzonder wel het paardrijden. Want het klinkt hartstikke leuk. En wil je dan zo door de branding van de zee zo gaan galopperen met Dien?
1: Ja.
0: Oh
1: ja. Ja, ja.
0: Oké. Okay, nou, als iemand weet waar Magali terecht moet om dit te regelen, laat het eventjes weten in de Paradise FM app.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Hey, ik wens je een heerlijke middag toe. De nagels zijn gedaan. En cadeautje, dat komt ook goed. Is het haar ook al helemaal op en top?
1: Nee. Oh. Ik ben gisteren wezen zwemmen in de zee. Mijn haar is één afro, lekker wat Chaka kan. Maar het komt goed. Ik denk dat ik het een staartje doe, denk ik. Of ik ga even naar beneden bij mij. Hier bij Curolanda heb je Max.
0: Ja.
1: Misschien ga ik eventjes laten uitfeunen door hem beneden. Dus het hangt er een beetje van af wat we morgenochtend allemaal nog moeten doen.
0: Ja.
1: Want ik ga eerst naar Sarah.
0: Ja, jij gaat lekker naar Sarah. Geweldig. Nou, ik ben stiekem een klein beetje jaloers. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk dat, dat jij gaat. En dat we een beetje met je mee mogen kijken. Als je er tenminste aan toe komt om te filmen. En,
1: nee, gaan we doen.
0: Oké, helemaal goed. En wat betreft het haar. Ik bedoel, er is echt helemaal niks mis met Chaka Khan. Hè? Dat is helemaal top, toch?
1: Hey, ja, we zijn helemaal de ethisch zijn we.
0: Ja, het is echt, iedereen is into the ethisch vibe inderdaad.
1: Iedereen is into the ethisch.
0: Dan past dat haar dan toch helemaal perfect bij?
1: Je hebt een punt. Je hebt een punt.
0: Hé, ga ervan genieten, Magali. We spreken elkaar volgende week.
1: Dank je.
0: Oké.
1: Oké, ajo.
0: Ajo.

Ice FM en je hoorde Chaka Demus en Pliers met Every Kind of People. En daarvoor hoorde je Chaka Khan en Ain't Nobody. Zometeen de hoogste tijd om weer even in te bellen met de leukste dierenarts van het eiland, Odette Doest. En natuurlijk ook nog die bon die eruit gaat ter waarde van 500 gulden te besteden bij Loods 1. Mocht je op zoek zijn naar leuke spulletjes voor in huis, dan zou ik zeker meespelen vandaag als je het nog niet hebt gedaan. Had je het nog niet gedaan, dan ga ik je zometeen nog een keer de opgave van de muziekquiz geven.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
5: Coco Speech. De

Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Landhuis Vredenburg is op zaterdag 19 september het decor van het Wintertuinfestival 2026. Van 6 uur 's avonds tot middernacht zijn er optredens, literatuur, poëzie en panels op 3 podia. Op het programma staan onder andere Cedric Dandare, Stacy, Grupo Umoja, Grupo Stripan en DJ Mitch Deftik. Het kabinet PISAS heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in sportlocaties op Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen locaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion en het Enid Brigita Zwembad. Ook staan onderhoud aan de atletiekbaan en renovaties in Terracora en Traiseru op het programma. Dan internationaal nieuws. De Veiligheidsdienst waarschuwde op 29 juli voor een massale instroom van migranten in Ceuta. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten. De politie meldde dat groepen een binnenkomst voorbereiden. Premier

0: Pedro Sánchez zei eerder dat er geen signalen waren. Naar schatting kwamen 80.000 migranten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat de oplopende olieprijs leidt tot een langere periode van hoge inflatie en meer renteverhogingen. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli meer dan $100 per vat. De Dow Jones verloor 0,8%. De Houthis hebben voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aangevallen. Volgens de door Saoedi-Arabië geleide coalitie zijn Abba, Khamis Mushaid en Yazan bestookt met ballistische raketten en drones. Bij aanvallen op dinsdag raakten 73 mensen gewond. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrefin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefin. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrefin.
3: Exacte man.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle boord.
4: Nu, Werkhoven werkt over.
6: Time to get loco in Acapulco.

0: is ook een hele belangrijke, mooie boodschap natuurlijk. Hè? Altijd true to your heart zijn. Het is woensdagmiddag 6:15. Het is...
1: Waf waf woensdag!
0: De hoogste tijd om in te bellen met de leukste dierenarts van ons eiland. En ik liep er afgelopen weekend alweer even tegen het lijf op Curaçao North Sea Jazz. En nu weer lekker gezellig aan de telefoon. Je bent weer volop aan de bak op het eiland.
2: Ik ben volop aan de bak, ja.
0: Je klinkt. Ben je nou ook aan het gapen terwijl je tegen me praat?
2: Wat zeg je?
0: Ben je aan het gapen?
2: Nee, dat lijkt maar zo.
0: Helemaal niet moe ook.
2: Nee, energiek.
0: Ja, wij belden vorige week en toen zat jij in Philadelphia.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en afgelopen weekend, vlak daarvoor zat je nog in Korea. Afgelopen weekend zag je op Curaçao North Sea Jazz. Als je een klein beetje moe bent, is het ook niet erg, hè?
2: Nee, dat is wat. Ja, weet je wat het was? Ik kan heel goed slapen in vliegtuigen, hoor. Dat maakt niet uit. Ik kan overal slapen. Stel je voor dat als ik nu met jou klets en ik doe mijn ogen dicht en je bent iets aan het vertellen, hoewel het wel interessant is,
0: ja.
2: Dan ben ik zelfs dan ontslaat om in slaap te vallen. Dat is een
0: ja, echt waar?
2: Eigenschap. Daar maak je geen vrienden mee. Nee, als je op een feestje zit en iets. Weet je wat het is? Dat zit mijn lichaam eindelijk rustig. Zo.
0: Ja.
2: En dan denkt hij, nou, dit kan wel.
0: Dit voelt lekker. En ga even rustig de oogjes dicht.
2: Ja, ik heb feestjes van Nederland of zo. Ik ben zelfs van die feestjes en iedereen zit in een kringetje of zo. En dan krijgt het me tegen je aan. En dan zit ik gewoon rustig ontspannen. En dan denkt mijn lichaam, nou, ze zit eindelijk stil, jongens. Pak hem. Ja. Slaap.
0: Weg. Je moet het pakken als hij komt. Dus, en dan gaan die ogen dicht. Heb je dat serieus wel eens gehad? Dat iemand dat tegen jou aan het praten was? Ja, en dat jij gewoon langzaam zo met die oogjes zo... Hè?
2: Ja. Ja, maar als het je ooit gebeurt, luisteraar, neem ik niet persoonlijk, liep gewoon naar mij.
0: Ja. Ja. Maar tijdens het werk niet, hoop ik, toch? En daarom heb jij natuurlijk ook een ontzettende boeiende baan. Er is altijd iets spannends aan de hand wat je aan het doen bent. Ik neem aan dat jij niet tijdens een operatie in slaap valt.
2: Nee, dat niet. Ik had maandag een hele spannende operatie.
0: Ja.
2: Het is nog steeds een beetje spannend. Want er was een hondje en die was heel misselijk. En die was heel zielig.
0: Mm-hmm.
2: En toen heb ik er toch aan het eind van de middag gedacht, nou, kom eens langs, we gaan er echo maken. Gaan we kijken wat er aan de hand is.
0: Ja.
2: Er zat een hele grote kiest, dat zag ik met vocht gevulde ruimte in haar buik.
0: Ja.
2: En ook een beetje een rare twist. En ik denk, wat is dat nou? Nou, dus ik denk, baasje voorbereid, nou, het kan zijn dat die maag gedraaid is, bla bla bla bla. Anyways, dus ik maak hem open. En wat blijkt nou? Dat het hele dunne darm gedeelte is, was helemaal om zijn as gedraaid. En dan door een andere lus heen gegaan. Die was helemaal afgekneld en afgestorven. Nou, best wel raar. En heel veel kleving in die buik. Dus dat was wel zielig.
0: Ja.
2: Dus toen heb ik eerst met een graftakken gezicht ben ik naar buiten gelopen. Na de tijd operatie. Ik zei van nou jongens... Maar toen zei baasje, please try everything. En toen dacht ik, oké.
0: Ja.
2: En toen heb ik een legio schietgebedjes gedaan en wat engelen aangeroepen. En hard doorgewerkt. Dus toen heb ik eerst een hele grote kiste van de maag weggehaald. En toen een stukje uit de darm gehakt. En dan weer aan elkaar gezet. Een soort van plumbing met darmen.
0: Ja.
2: En, maar dat is op zich wel...
0: Oh, je valt...
2: Dat zou alleen maar... Oh, hoor je me nog?
0: Ja, je valt af en toe een klein beetje weg.
2: Oh, nou ja. Dus dat was heel congres. Ik weet niet wat mijn telefoon doet. Mijn telefoon doet raar.
0: Ja, je telefoon doet heel raar. Ja, nu hoor ik je weer.
2: Ja, rare ja, hele rare telefoon. Nou ja, en toen heb ik dus... En dan dat je dat stukje uit de darmen had en zo. Dus nee, afstand van een mond begrijpt dat.
0: Nou, en Odette, ik versta er helemaal niks van. Je valt echt ontzettend weg. Ben jij ergens in de buurt van je wifi of zit je in de kelder? Ja, nu ben je gemute. Je hebt hem gemute, Odette. Dat schiet ook niet op. Hallo? Je bent muted. Ja.
2: Oh, ik heb hem gemute.
0: Ja, nu
2: ben je... Ik ben zo handig. Ja, ik ben veel beter dierenarts dan dat ik om kan gaan met technische
0: dingen. Of was je in slaap gevallen, stiekem? Tijdens het praten gewoon. Hé, hey, maar hoe kan het dat een hond een blinde darm krijgt die om zijn eigen as heen draait zomaar? Hoe gebeurt zoiets dan?
2: Ja, geen idee. Ja, het is van pech. En het kan zijn dat ze iets verkeerds gegeten hebben. En dat dan de darmmotoriek, dus de mobiliteit, dat die net afwijkend is. En dat ze dan net een andere beweging maken of anders gaan liggen. Of net heel veel water gedronken hebben. Mm-hmm. Of Gewoon, en dat dan, ze had ook heel veel verklevingen. Dus ik denk dat gewoon een heel klein stukje van die darm tussen zo'n gat doorgekropen is. Want dat kan wel eens. En dat hij toen vast is komen te zitten. En toen is hij gaan draaien.
0: Ja.
2: En het is van kwaad naar erger.
0: Oh, gossie, dat
2: was echt heel zielig.
0: Ja.
2: Nee, maar ze had het sowieso niet gedaan als ze nog langer had gewacht. Maar het is nu nog gewoon heel spannend. Dus ze is wel, heeft eindelijk wat gepoept. En ze is nog heel erg misselijk.
0: Ja.
2: En het was zelfs schattig. Het baasje was erbij op bezoek. En toen zei ik, ga maar even buiten met haar lopen dan. En ze liep zo gedecideerd naar het hek. En bleef ervoor staan. Zo van, ik weet niet, maar ik wil naar huis. Oh. Weet je?
0: Ah, gossie.
2: Maar wat wel heel lief was, want het was natuurlijk een hele lange dag. En toen heb ik hier op praktijk geslapen. En toen kwam het baasje volgende ochtend opzoeken. En toen heb ik een hele goodiebag met croissantjes en oude kaas en olijfjes en paprika's gevuld met room. Echt heerlijk.
0: Ja,
2: echt.
0: Wat lief. Maar
2: mijn liefde,
0: natuurlijk,
2: als je wilt, ik van je hou sowieso. Ja. Ik hou wel van mensen, maar mensen die mij eten geven.
0: Altijd, daar hou je sowieso van.
2: Altijd in mijn hart.
0: Ik kan me goed voorstellen, weet je wel. Als je zo'n uitzichtloze situatie hebt in eerste instantie met zo'n hondje. En jij denkt als dierenarts al van, nou ja, dit gaat er waarschijnlijk niet worden. En je gaat er toch voor en het lukt, dan kan ik me voorstellen dat zo'n baasje jou eeuwig dankbaar is. Het is een hond is een kind.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Voor
2: dat
0: heel veel mensen.
2: Ja, en dat maakt het dan, weet je, je hebt soms ook van die baasjes die gewoon heel shitty tegen je doen.
0: Ja.
2: Die snappen niet hoe vervelend het is om dierenarts te zijn. Want weet je, het is echt, je ziet soms van die dierenartsen klagen online. Van, nou, dan ben je dit en dan moet je vrolijk. Nou, ik zat dus vanochtend ik had een filmpje opgenomen. Ik was aan het wachten op het volgende konijntje. Ik ben ondertussen wat van die lekkere pistoletjes met oude kaas erbinnen aan het proppen. Want ik had ontbijt dankzij mijn klant.
0: Ja.
2: En dan komt iemand binnen met spoed, met een superlief oud hondje dat acuut geëuthanaseerd moest worden, want die super slecht was.
0: Oh.
2: Dus ik echt zo van, oh, kom maar. En toen
0: deed
2: ik dat ik die feestoortjes toch op.
0: Oh ja. Ja, maar je zit echt in een rollercoaster. Je had dus die feestoortjes op, die konijnenoortjes had jij op. Ik zag het op je Instagram, omdat je konijnen ging castreren.
2: Ja, dat filmpje ik net opgenomen. En toen dacht ik, toen ben ik gehoppeld naar de koelkast, daar lekker met een beetje gepakt.
0: Jam, ondertussen jam, ook nog.
2: En wachtend op een tweede konijn of een derde konijn. En toen kwam die persoon binnen met dat hele zieke hondje en diep, diep verdrietig.
0: Ach.
2: Dat was het afscheid. Dus ik zei van, nou, kom maar mee. En toen dacht ik, oh shit, die feestoortjes zie ik gauw weggelegd.
0: Ja,
2: nou, en dat begeleid. Nou, vervolgens komt er een dame helemaal in de stress binnen van wie de moeder net, dat ze net had gehoord dat die moeder overleden was voordat ze binnen kwam lopen. Ik denk, wat, wauw, weet je. En dan even later, dan moet je weer heel, heel vrolijk zeggen, nou, wat is dit toch een schattig puppy.
0: Ja, het
2: nou,
0: is echt
2: je,
0: een...
2: Dat meen je dan ook nog wel. Maar,
0: een mega rollercoaster en echt een soort emotionele achtbaan, zou je dus kunnen noemen, jouw werk.
2: Ja. Dat je echt denkt van, ik ben blij dat ik aan het einde van de dag kan gaan kogelstoten.
0: Ja, oh ja, heerlijk. Hey, en je bent nog steeds op zoek ook naar een assistent, Odette.
2: Ja, dat klopt. Ik heb een geweldige weekendassistenten. En in de middag ook, na school komen, heb ik ook een geweldige, echt hele dappere dames. Echt superleuk.
0: Ja.
2: En super slim en super handig en super lief voor de dieren. Dus dat is al een slok op een borrel. Maar eigenlijk heb ik ook nog gewoon een vaste kracht nodig. Ochtends, zeg maar. Ochtends tot in de middag.
0: Ja.
2: Ja, en ik heb nu wel dat ze part-time invallers zijn. Dus ik ben niet altijd heel zielig. Maar het zou wel handig zijn als ik dat in één keer gewoon wel goed oplost.
0: Ja.
2: Dan dat ik
0: gewoon bedoel, één iemand waar je goed op kunt bouwen. Nog eventjes, waar moet iemand aan voldoen?
2: Weten wanneer ze mijn koffie kunnen moeten brengen. Thee, nee. Massage van de nek. Nee, maar gewoon heel lief zijn voor de dieren. En empathie. Dat je gewoon niet en geen vooroordelen. Die meteen denken, nou, die zou wel... Nee, iedereen die hier binnenkomt, komt met de reden dat ze eigenlijk van een beest houden en er wat mee willen. Maar ja, het zijn niet alleen honden en katten. Het zijn ook konijnen en cavia's en papegaaien en flamingo's. En soms moet je gewoon een roofvogel voeren of een kooi verschonen van een uil die super chagrijnig is. Dat is niet zo leuk. Weet je, maar dat hoort er wel bij.
0: Oké, helemaal goed. Nou, bij deze je oproep, Odette. Volgende week dan bel ik je weer gezellig. En ik hoop dat jij een heerlijke week hebt. En misschien een klein beetje iets minder rollercoaster. Maar niet in slaap vallen.
2: Dat hoop ik ook. Nee. Ik was echt niet in slaap vallen net.
0: Oké, nou gelukkig. Hey, spreek je volgende week.
2: Tot volgende week.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit. Met happy hours bij Pleincafé en De Buurt. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij het Pleincafé en De Buren.

0: Literatuur, muziek en spoken word wordt samengebracht op Wintertuin Festival. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Op zaterdag 19 september verandert Landhuis Vredenberg van 6 uur 's avonds tot middernacht in het culturele hart van het eiland tijdens het Wintertuin Festival 2026. De volledige line-up is bekend, verdeeld over 3 podia. Op de Mondi Stage opent Cedric Dandaré met zijn septeto de avond, gevolgd door een boekpresentatie van Tina Krolis en voordrachten van internationale auteurs uit Spanje en Belarus. Voor meer spektakel zorgt de Ambiente Stage met optredens van Stacy, Grupo Umoja en de grote finale van de Moving Voices competitie. Rust en verdieping vind je op de Veranda Stage met verhalen van de Cura di Cuenta All-Stars, poëzie van Roque Salas Rivera en inhoudelijke panels over taal en beweging. En het kabinet Pisas heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in de sportinfrastructuur van Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen sportlocaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion, het Enid Brigitta Zwembad, honkbalvelden en verschillende lokale sportcomplexen. Volgens het ministerie van Sport zijn deze renovaties belangrijk voor de volksgezondheid, sociale cohesie en de talentontwikkeling van de jeugd. De investeringen sluiten aan bij de recente internationale successen van onder meer het nationale voetbalelftal en de opname van honkballer Andrew Jones in de MLB Hall of Fame. Overigens staan er op korte termijn onder meer het onderhoud van de atletiekbaan en de renovaties de Terra Cora en Triceru op het programma. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca, simpel. De solution. Reis abou. Hasi compra de kas, kalidad kutadunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In loke potimester, pa tour dia. Kiba de warda, hasi liye. Shop safe, simpel. Te wei pa hasi. Simpel.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
6: Nog even en dan gaat die lekkere prijs eruit.

0: muziekquiz.
1: Zo, het is dat moment op de dag alweer. Even kijken. Nou ja, bijna 7:15. De hoogste tijd dus om iemand te bellen en blij te maken met vandaag een tegoedbon ter waarde van 500 gulden bij Loods 1 te besteden. Ja, en ik heb natuurlijk al lang al iemand aan de lijn hangen. Een hele goede avond, Martin.
2: Hey, goedenavond.
1: Goedenavond. Jij hebt vanmiddag gereageerd. Daaruit zou ik kunnen opmaken dat jij wel zin hebt om eventjes te gaan shoppen.
2: Ja, zeker. Altijd, hè.
1: Ja, heb je spullen nodig voor in huis?
2: Nou, mijn vrouw heeft altijd spullen nodig.
1: Die heeft altijd spullen nodig. Hoe kan dat? Ja. Dat is nooit klaar.
2: Nee, geen idee. Ze weet altijd wel wat te vinden.
1: Ja, er is ook zoveel. En zeker bij Loods 1, ze hebben onwijs mooie spulletjes. Dus waar houdt je vrouw een beetje van? Is ze van het servies of toch liever de kussentjes? Of waar wordt ze blij van?
2: Nou, ik denk dat het wel weer richting een stoel gaat of zoiets.
1: Een stoel?
2: Daar is ze wel gek van, ja.
1: Oké. En bedoel je dan gewoon zo'n lekkere fauteuil of gewoon een stoeltje voor buiten?
2: Nou ja, ik denk dat het... Of voor buiten wordt. Binnen heeft ze ook wel een nieuwe stoel nodig, denk ik.
1: Maar één stoel, want meestal komen stoelen in sets. Tenzij het een fauteuil is voor de televisie of zo.
2: Nou, dat zal het dan wel worden, denk ik.
1: Ja. Oké, nou ja, ze hebben genoeg. Of 500 gulden genoeg is voor een stoel, dat weet ik niet. Dus dan zou je toch misschien nog eventjes een klein beetje in de buidel moeten tasten, Martin. Zou je dat erg vinden?
2: Nee, maar ik denk dat je daar gelijk in hebt.
1: Ja, dat het moet gaan gebeuren?
2: Maar, ja, het zal moeten gaan gebeuren. Maar goed, geen probleem hoor. Dat,
1: nee, ja, goed.
2: We hebben het voor erover, hè?
1: Ja, precies. En je hebt met 500 kom je een heel eind, hoor. En wie weet gaat het sowieso wel helemaal lukken. Maar voordat we daar zijn, moeten we natuurlijk eerst nog eventjes het antwoord geven op de volgende vraag. Komt hij nog één keer aan?
0: Ja. Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, kort maar krachtig.
2: Ja, hij was niet zo moeilijk, hè?
1: Nee, hè? Hij was bijna makkelijk zelfs.
2: Ja, inderdaad.
1: Zeg het maar.
2: Style Council, Shout to the Dot.
1: Ja, en deze felbegeerde bon, die is dus nu voor jou of eigenlijk voor je vrouw?
2: Nou, helemaal geweldig. Ik denk dat ze er blij mee is.
1: Ja, dat mag ik hopen, want er wordt flink om gestreden. Ik zie echt ontzettend veel berichtjes binnenkomen. Is je vrouw in de buurt ook?
2: Ja, ze staat hier naast me.
1: Heeft ze
2: is allemaal blij.
1: Oh, ze is... Ik hoor haar in de verte. Is ze heel ver weg of heeft ze een hele zachte stem?
2: Ja, ze heeft een zachte stem. Ze
1: echt
2: praat
1: waar?
2: Nooit zo hard.
1: Oh, wat heerlijk, nee, zo bescheiden. Hey, helemaal goed, Martin. En ga jullie naam noteren. En dan mag je langskomen hier bij de studio. En dan krijg je die bon ter waarde van 500 gulden te besteden bij Loods 1. Krijg je van ons mee.
2: Helemaal geweldig, dankjewel.
1: Okay. Heel veel plezier met winkelen en ik wens jullie een heerlijke avond toe.
2: Ja, hetzelfde, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: muziekquiz van vandaag. Voor een bon ter waarde van 500 gulden te besteden bij Loods 1. Het is toch fantastisch. Hè, Martin, die is er blij mee vandaag. Die is er ook blij mee, want hij gaat hem aan zijn vrouw geven. En die mag lekker gaan shoppen daar. Ik ben erg benieuwd wat ze hiervoor gaat kopen. Het is voor mij alweer bijna de hoogste tijd om de studio te verlaten. Ik ga even een stokje doorgeven met ons wekelijkse kletsje. Mijndert, een hele goede avond.
1: Hey, Vanessa. Wat een aardige man is die Martin dat hij het aan zijn vrouw geeft.
0: Dat is toch ontzettend vriendelijk?
1: Nou, zeker weten.
0: Ja, maar ze zeggen ook altijd happy wife, happy life, toch? Ja,
1: dat is zeker zo.
0: Dus wat dat betreft snap ik dat heel goed. Hey, we hebben weer een nieuwe Alphabet Show. Ik heb stiekem al een beetje gegluurd op de socials wat het gaat worden vandaag.
1: Ja, het is geen geheim hoor. Ik zet het gewoon neer, het thema, elke woensdag. Ergens in de middag komt het wel uit. Want vanavond gaan we Disney doen.
0: Superleuk, Disney.
1: Ja, en natuurlijk met Bert, onze filmkenner. Hallo Bert, ben je er ook weer?
2: Ja, ik ben er zeker bij. Hi Mijndert, hey Vanessa.
0: Hi.
2: Ik hoop niet dat je het erg vindt. Ik ben even vandaag film aan het bespreken met mij.
0: Ja, nee, ik vind het helemaal prima. Ja, dat vind ik helemaal goed. Ik ben niet zo jaloers en moeilijk. En zeker niet als het op Disney aankomt. Dat is toch wel echt een heel leuk thema.
1: Ja, weet je nog wat we het erover hebben gehad een paar weken geleden? Ik was dus naar Disney World Parijs. Hoe heet dat nou? Disneyland Parijs.
0: Ja.
1: Heet dat Euro Disney geweest in de zomer. En toen dacht ik van, nou, dat is toch wel leuk, Disney. Je hebt al een paar nummers die we wel kennen van de Disney. We hebben heel vaak een filmeditie gedaan van de Alphabet Show. Filmmuziek. En dan kwamen af en toe Disney-nummers voor. Maar toen dacht ik, nou, maar 26 Disney-nummers, dat gaat toch nooit lukken? En toen zeiden jullie allebei, natuurlijk kan dat wel.
0: Ja, er is genoeg.
2: Echt, er is echt genoeg. Ik bedoel, je moet ook gewoon denken dat vanaf de jaren 30, 40 Disney tekenfilms maakt. Ja, en ze kwamen allemaal met een... Ze kwamen allemaal met een bepaalde muziek of een bepaald liedje. Whistle, like you work.
1: Dan begon het bij hem bijna.
0: Ja, en dan one day my prince will come. Oh mijn god, ja, het begint al.
1: Mooi, jongens.
2: Come on, man.
0: Ja, je kan er gaan blijven.
1: Dus nou, via The Lion King naar nu de films van Moana en Frozen natuurlijk en zo. Ja, dat is heel veel.
2: Dat is inderdaad heel veel, ja.
0: Ontzettend veel. Dus jullie hebben vast een alfabet samengesteld. Maar het is de bedoeling natuurlijk dat de mensen gaan appen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Wat vind jij thuis nou het allerbeste Disney-nummer ever? En dan gaan wij ze inderdaad op alfabet zetten, Bert en ik.
2: Ja, absoluut. We hebben al een klein lijstje, maar 6751031. Of via de app natuurlijk, de Paradise FM-app.
0: Ja.
2: Stuur je verzoeken door en wij draaien hem vanavond op de Alphabet Show.
0: Hey, hartstikke leuk.
1: Hey, ho.
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen. Ik denk ook een beetje een trip down memory lane. Hè? Een beetje terug naar de jeugd.
1: Het is heerlijk om te horen, hoor.
0: Superleuk. Nou, veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Ik ga lekker naar jullie luisteren. En ik zeg bij deze een hele goede avond. Met de Alphabet Show, geniet ervan. En tot morgen. Ik laat je achter met Marvin Gaye en What's Going On.

0: dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
0: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
0: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
0: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
0: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
0: Quatre Vents.
1: Exactement.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Lex Jansen met het nieuws. Landhuis Vredenburg is op zaterdag 19 september... het decor van het Wintertuinfestival 2026. Van 6 uur 's avonds tot middernacht zijn er optredens, literatuur, poëzie en panels op 3 podia. Op het programma staan onder andere Cedric Dandare, Stacy, Grupo Umoja, Grupo Stripan en DJ Mitch Deftik. Het kabinet Pisas heeft de afgelopen 5 jaar ruim 35 miljoen gulden geïnvesteerd in sportlocaties op Curaçao. In meer dan 15 buurten zijn tientallen locaties gerenoveerd, waaronder het Ergilio Hato Stadion en het Enid Brigita Zwembad. Ook staan onderhoud aan de atletiekbaan en renovaties in Terracora en Traiz.

0: Seru op het programma. Dan internationaal nieuws. De Groningse Provinciale Staten hebben een debat over de gedwongen onteigening van grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier van de agenda gehaald. BBB wilde bespreken of er nog een oplossing mogelijk is, maar leverde geen nieuwe informatie aan. De partij wil de zaak eind deze maand opnieuw bespreken. De Veiligheidsdienst waarschuwde op 29 juli voor een massale instroom van migranten in Ceuta. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten. De politie meldde dat groepen een binnenkomst voorbereiden. Premier Pedro Sanchez zei eerder dat er geen signalen waren. Naar schatting kwamen 80.000 migranten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat de oplopende olieprijs leidt tot een langere periode van hoge inflatie en meer renteverhogingen. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli meer dan $100 per vat. De Dow Jones verloor 0,8%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur, een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: Ja, daar zitten we dan. De Donald Duck en de Govie van de Curaçaose Radio. Meindert en Bert.
2: En wie is Govie en wie is dan Donald Duck?
1: Ja, ik vind jou wel een beetje driftig af en toe. Jij bent een beetje Donald Duck. Toch?
2: Dan, oké.
1: Okay. Zo'n driftige eend.
2: Nou, ik dacht Dagobert.
1: Oh, ben je zo rijk? Nou, ja, zwem jij in de munten, in het pakhuis?
2: Bert. Ik ben Bert.
1: Jij bent Bert. Ja. Welke Bert?
2: Bert.
1: Welke Bert uit Disney?
2: Ik ben Dagobert uit
1: Disney. Oh, zo, natuurlijk, ja, oké. Okay. Ja, ik vind mezelf wel een beetje een Govie. Ja. Beetje klungelig. Is Govie dat niet?
2: Dat is hij, maar toch wel heel erg lief en heel erg aangenaam.
1: Ja, dus ik...
2: Dus dat ben je.
1: Dat ben ik.
2: Ja.
1: Goed, welkom bij de Alphabet Show, de Disney Edition. Ik doe de Alphabet Show al 3,5 jaar, heel vaak met Bert. En we hebben nog nooit Disney-muziek een hele avond gedaan. Het is best een uitdaging, best spannend vind ik, want ja, je moet er wel van houden.
2: Nou, ik vond het wel een hele leuke voorstel van jou. Jij was natuurlijk geïnspireerd geraakt door je vakantie. Dat je samen met je hele lieve dochter ben je geweest naar Disneyland Parijs.
1: Ja.
2: Jullie hebben ontzettend genoten, maar vooral ook genoten van alles wat Disney is.
1: Ja.
2: En ik vind het een hele goeie hoor, want volgens mij kunnen we genoeg alfabetjes draaien met allemaal muziek van Disney. Van de films, van de geanimeerde films, van de levens, echte films. En misschien word je ook geïnspireerd gewoon door de parken.
1: Door de parken ook wel, ja. Ja, zullen we het gewoon proberen, 26 nummers. En misschien kan je thuis een beetje helpen. Hè? Via de app, stuur maar in, wat is je favoriete Disney-nummer ever? Wij gaan ze draaien voor jou. Ja, over dat park trouwens, je hebt continu muziek ook, hè, uit die boxjes. Ben je wel eens in een park geweest van Disney?
2: Ik ben zeker naar een park geweest van Disney. Ik ben naar Magic Kingdom geweest in Orlando.
1: Oh ja.
2: Epcot Center, ook in Orlando.
1: Ja.
2: En ik was toen ik klein was, ben ik ooit in Disneyland in Hollywood geweest. Dus de oorspronkelijke Disneyland.
1: Wauw, daar ook weer. En je hebt dus elke 10 meter heb je een vuilnisbak, maar ook een luidspreker.
2: Absoluut, met heerlijk muziek.
1: En daar komen dan van die klassieke muziek uit. Oh, daar kunnen we ook straks even een fragment van horen, want jij hebt ook iets gevonden op...
2: Nou ja, kunnen we wel eens bedjes draaien gewoon vanavond.
1: Dat zullen we doen. Maar eerst de nummers, en deze is heel bekend.
0: De A van...
2: Van Whole New World, Thibaut Bryson, Regina Bell. Maar oorspronkelijk in een film gezongen door Lea Salonga.

0: tot 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De B van Beauty and the Beast. Maar dan de versie van Angela Lansbury en Jerry Orbach. Trouwens, weet je dat Angela in 3 Disney-films heeft gespeeld?
1: Nee.
0: Welke? Bedknobs and Broomsticks, Beauty and the Beast en Mary Poppins Returns.

0: Met de letter B, dat was Beauty and the Beast. Inderdaad, gezongen door Anja Lansbury. Er is ook een versie van Peebo Bryson, daar heb je hem weer. Ook bij A Whole New World zong hij. Maar dat is met Celine Dion, dus nou ja, daarom draaide ik hem niet.
1: Nou ja, ik bedoel, dit is een bekende nummer. Begrijp ik wel. Dit is een beetje wat minder bekend. Maar this is the one in the movies.
0: Dit is de originele.
1: Ik sta er helemaal achter, jongen. Gewoon doen.
0: Angela Lansbury, dat is inderdaad Jessica Fletcher in Murder, She Wrote, hè?
1: Ja, tuurlijk, hallo.
0: Ja, nou ja, jij weet dat. Jij bent de filmkenner.
1: Ja, ja, inderdaad. Nee, dat is inderdaad Murder, She Wrote, Jessica Fletcher. Ze was bijna 100, hè. Ze is in 2022 overleden.
0: Jeetje,
1: ze
0: wow.
1: Was, ik geloof, als ik zo'n beetje uit mijn hoofd reken, 97, dacht ik.
0: Oh, zo, ja. Ja. Wauw. Nou, ja. En ze klonk toen al een beetje oud in 91.
1: Kan je niet nagaan. Ja, want ze heeft dus gezongen tijdens de Oscars. Want hier, heeft zij niet, maar dat nummer heeft een Oscar gewonnen.
0: Oh ja?
1: Dus dat mag je ook maar weten.
0: Daarvoor trouwens, A Whole New World ook. Hè? Ook Oscar voor beste film, hè? Beste muziek uit de film.
1: Ja, dat hebben Disney films trouwens vaker gehad, hoor. Dus dat is sinds het moment dat er een best muziek categorie was, hebben ze best wel vaak gewonnen.
0: Dus het zijn prachtige liedjes. En dat doen we vanavond in de Alphabet Show. Ja, je kan zeggen, het zijn allemaal kinderliedjes, maar het zijn inderdaad gewoon Oscar-winnende nummers. Nu alweer twee gehoord.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, het zijn niet zomaar mensen die dat schrijven. Ik bedoel, je hebt mensen zoals Tim Rice. Het zijn echt mensen die Broadway-nummers hebben geschreven.
0: Ja, dus dat zijn wel
1: ze hebben niet zomaar mensen aangenomen bij Disney. Ze hebben echt gewoon de top hebben ze aangenomen om aan deze liedjes te schrijven. Dus ja, het lijkt me wel logisch dat sommige van deze liedjes Oscars hebben gewonnen.
0: Nou, klopt. A Whole New World was inderdaad geschreven door Tim Rice. Die kennen we van al de Andrew Lloyd Webber musicals en van The Lion King. Natuurlijk
1: absoluut,
0: ook.
1: Absoluut. En natuurlijk ook componist Alan Menken. Die kennen wij ook uit een aantal nummers, ook op Broadway. Dus ja, het zijn niet,
0: ook van Disney.
1: Het zijn niet de mindere.
0: Nee, dat is waar. Nou, we gaan dus de mooie nummers draaien met prachtige teksten van gerenommeerde tekstschrijvers in de Alphabet Show. Want vanavond is het thema Disney.
1: Vandaag is het thema Disney. Dus als jullie verzoekjes hebben, laat ze maar komen. We hebben er al een paar binnengekregen.
0: Ja,
1: 6751031. Trouwens, we kunnen niet altijd Xanadu draaien op de letter X.
0: Nee.
1: Ik herhaal even wat jij normaal zegt.
0: Ja, heel goed. Dus wat hebben we daarvoor?
1: Dus daarvoor hebben we een alfabattle. Wat gaan we vandaag doen?
2: De Alpha Battle.
0: Kijk, daar hebben we weer, de Alpha Battle. Nou, wat gaan we vandaag doen? Vandaag hebben we natuurlijk twee Disney-nummers. En ja, we hebben... jij mocht eerst kiezen. Nee, we hebben een beetje tegelijk iets verzonnen, dacht ik. Hè? Zo ging dat in de app de afgelopen dagen.
1: Ja, dat klopt.
0: En niet de allerbekendste nummers misschien. Laten we eens gewoon beginnen met Cambert. Dit is wat uit Encanto, toch?
1: Dus dit komt eigenlijk Encanto Familia Madrigal. Welcome to the family Madrigal.
0: Uit 2021 Encanto, speelt graf in Colombia, hè?
1: Absoluut, geschreven door Lin-Manuel Miranda. Ja, iemand die bekend is van natuurlijk Hamilton. Dus die kan
0: Miranda
1: wat schrijven.
0: En ook nog zo'n tekstschrijver, geloof ik. Moana ook geschreven, die Miranda. Hè? Dat is nu dus echt maar van de afgelopen jaren de tekstschrijver.
1: Hij is inderdaad de tekstschrijver van Broadway deze.
0: Mooie film, Encanto.
1: Oh, prachtige film.
0: Ja, dus dat is vanavond Cambert. Ja, maar dit komt uit The Lion King. Dit is van Cam Meinders. Nee.

0: Komt dit uit de geanimeerde versie?
1: Ja, dit komt eigenlijk helemaal niet uit de film. Dit is music inspired by The Lion King. Nou ja, je weet wel, stokstaartje. Hè? Timon heet hij, geloof ik. Timon en Pumbaa.
0: Ja.
1: Die zingt op een gegeven moment... The Lion Sleeps Tonight, één zinnetje.
0: Aha.
1: En nou, daardoor kwam er een hele cd met allemaal... Ja, je hebt de originele Lion King muziek. Maar je hebt ook music inspired by The Lion King.
0: Nee, kan je nagaan.
1: En heel veel is gemaakt door Libo M, hè, die Zuid-Afrikaan.
0: Ah, Zuid-Afrikaan, ja.
1: En die zingt hier The Lion Sleeps Tonight. Ja. Dus het is niet misschien het bekendste wat je allemaal hoort vandaag in de Alpha Battle. Maar ja, jij mag thuis kiezen. Wat wil je doen? Wat zullen we Encanto doen of The Lion King? Terwijl de familie Madrigal versus The Lion Sleeps Tonight... op de Lion King-manier.
0: Ja, absoluut. Nou, breng je stem uit 675-1031 of via de Paradise FM-app.
1: Ja,
0: ik zou zeggen...
1: Moet je even downloaden.
0: Nou, dat moet je even downloaden. Maar iedereen heeft hem toch al gedownload?
1: Ja, die zit al op je telefoon. De Paradise FM-app. Dan kan je meteen contact maken met Bert. Want hij zit achter de knoppen van de WhatsApp-box.
0: Absoluut.
1: Ja. Hey, bij de C kan je doen natuurlijk... Can You Feel The Love Tonight? Elton John, je kan doen Circle of Life. Van Elton John. Maar ik hou gewoon van de originele versie van de opening van The Lion King. Het meest spectaculaire van de film is eigenlijk de opening, vind je niet? Van The Lion King.
0: Je bedoelt...
1: Ja, Sonja, dat gedoe.
0: Sonja.
1: En dat soort Disney-nummers hebben ook een soort climax. Want nou ja, dan krijgt dat leeuwtje zo'n ding op zijn zand op zijn voorhoofd. Maar dan wordt die door die aap gepresenteerd aan alle dieren. Dan gaan de olifanten opstaan. Dan gaan de giraffen loeien. Nou, dat doen de olifanten.
0: Ja, wat doen de olifanten?
1: Ja, ze barken. Maar die doen onder dit prachtige nummer van...
2: De C van...
1: Carmen Twilly. Ah!

0: Ja, dan gaat die grot dicht, geloof ik, hè? Die Dwayne Johnson, The Rock. Maar ja, niet Rock in de film Moana. Daar is hij Maui, een soort halfgod.
1: Ja, een demigod.
0: Een demigod. Ik heb hem 2 weken geleden hier in de bioscoop gezien. En dan had je de live-action versie, die is dit jaar uitgekomen. Want de oorspronkelijke tekenfilm komt uit 2016. Dus 10 jaar later hebben ze allemaal hetzelfde nog een keer gedaan. Ja, de stem was van Dwayne Johnson, maar nu was hij gewoon acteur. De kale Dwayne Johnson met een grote pruik op.
2: Hé, hey, hoe vond je dat? Want ik heb altijd hele discussies met mijn zoon namelijk. Hè, mijn zoon die wil heel graag film gaan studeren.
0: Oh,
2: en hij is, niet echt fan van wat hij noemt live-action verfilmingen. Dus
0: daar is hij niet fan van.
2: Nee, dus je hebt een aantal van die animatiefilms. Die heeft Disney dus daarna... live-action noemen ze dan. Dat hebben ze gefilmd. Hè. Jungle Book is er één van. Lion King is een ander.
0: Ja.
2: Aladdin. Ze hebben volgens mij ook het Kleine Zeemermin, dus The Little Mermaid.
0: Oh ja, klopt. Een hele ook vorig jaar of een paar geleden nog, recent.
2: Moana dus nu. En blijkbaar komt er ook nog eentje van nou goed. En
0: Frozen, gaan ze dat ook doen?
2: Nou nee, dat dacht ik. Ik hoorde laatst eentje, daar dacht ik van, echt waar, ik ben het nu even kwijt. Maar dat was inderdaad een van de wat bekendere animatiefilms. Want ik dacht van, maar dat, anyway.
0: Nou, het stuitte mij eerst een beetje tegen de borst. Ik heb nooit Lion King als live action gezien. Pratende dieren, in tekenfilm accepteer ik dat. Maar niet als je ze dan echt ziet en dan ineens die mondjes zo open gaan van zo'n leeuw, blablabla. Bla, bla, bla.
2: Ik
0: heb hem nooit gezien. Ik kan dus ook niet oordelen. Misschien is het prachtig. En ik dacht, niks kan tippen aan de originele Lion King, had ik een beetje.
2: Ja.
0: Maar nu moest ik gewoon met mijn dochter mee. En ik vond het prachtig, want de Moana blijft een prachtige film.
2: Ja, dat is het zeker.
0: Heerlijke muziek, we gaan nog meer ervan draaien, denk ik, vanavond.
2: Ik hoop het.
0: Ja, als mensen erop stemmen natuurlijk. Ja,
2: precies.
0: Ja. Maar wat vind jij? Live-action versies van Disney's?
2: Nou,
0: moet het kunnen?
2: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat volgens mij was Aladdin een van de eerste. Dat was met Will Smith, geloof ik.
0: Of was het
2: toch wel Lion King? Maar in ieder geval, ik denk met Aladdin had ik er heel veel moeite mee. Want ik ben een gigantische fan van Robin Williams.
0: Oh ja.
2: En Robin Williams was de komiek die dus... De geest speelt.
0: Ja.
2: En de genie in de Engelse versie, in de Amerikaanse versie. En dat heeft hij zo goed gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Dat je dan denkt van, wie kan dit? Niemand kan dit herhalen. En ook de manier waarop Robin Williams dat heeft gedaan. Hij is gewoon een studio ingegaan. Ja. En hij heeft gewoon 2-3 dagen lang geïmproviseerd.
0: Ja.
2: He, dus ze hadden wel een script. Ze hadden dus inderdaad wel wat geschreven.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk hebben ze 75% van die geïmproviseerde scènes hebben ze geanimeerd.
0: Echt waar?
2: Ja,
0: dus ze hebben dus die stemmen van die tekenfilms veranderd, omdat Robin Williams lekker aan het improviseren
2: gewoon lekker aan het improviseren was.
0: Ja, dat was een fantastische vent, hè?
2: Nou, dat kon niet. Dat kon niet als geen ander. En daardoor vind ik die film ook zo bijzonder. Want het is een beetje, het is voor kinderen geschreven, maar uiteindelijk zit er ook heel veel humor in, waardoor je als papa, volwassen, als mama, als volwassen ernaar kijkt en dan denk je van, echt, je ligt helemaal dubbel.
0: Ja, goede films zijn niet alleen voor kinderen, maar daar kunnen volwassenen ook van genieten.
2: Ja.
0: Zullen we hem gewoon bij de F draaien, Robin Williams?
2: Hey, lijkt me leuk.
0: Van Friend Like Me. Want dat komt daaruit, toch, uit die film?
2: Hey, maar trouwens, wat gaan we nu draaien?
0: Nou, de E, Wacht, mogen we niet over hem praten?
2: Nee, we mogen niet over hem praten. Echt niet.
0: Nee, want ja, ik dacht even misschien... Je kan, we doen een alfabet, hè? Dus je kan artiesten doen, je kan titels doen, maar je mag ook wel een filmtitel doen, hè?
2: Shh.
0: Ja. Dus dan, we gaan niet over hem praten,
2: nee.
0: Maar dit komt wel uit...
3: De E van...
0: Encanto.

0: Ja, met de F. Dat was Friends Like Me. Robin Williams uit...
1: Wat heb ik hier echt gewoon gezongen, jongen.
0: We zijn weer lekker aan het feesten hier.
1: Heerlijk, joh.
0: Wat een heerlijke muziek is dat toch, hè, van Disney.
1: Ja, dat zou je bijna niet zeggen, maar je kan gewoon lekker erop dansen.
0: Ja, je kan dansen op de Disney-muziek.
1: Who knew, buddy? Who knew?
0: Ja, Aladdin, oftewel... Of jij zegt Aladdin.
1: Hè? Aladdin.
0: Amerikanen zeggen Aladdin. Nederlanders zeggen Aladdin.
1: Mr. Aladdin, sir.
0: Hey, en in de Nederlandse versie bestaat natuurlijk ook. En dan is de geest gezongen door Pierre Bokma.
1: Gezondheid.
0: Ja, proost. En daarvoor Encanto natuurlijk. We don't talk about Bruno. Ja, waarom wordt er niet gesproken over die jongen?
1: Als je over Bruno praat, dan gebeurt er...
0: Wat is dat toch? Weet je waarom ze niet over Bruno praten?
1: Wat er één ding gebeurt.
0: Maar kijk, het is heel grappig. Encanto is geen enge jongen. Het is gewoon natuurlijk een zoon van die familie.
1: Als je kijkt dus naar die... Als we het hebben over, ja, want dan... Hè, ik ging trouwen en toen was er opeens een orkaan. Maar dat was allemaal...
0: Voorspeld?
1: Voorspeld.
0: En door Bruno.
1: Die verliest zijn haar. Maar die was al zijn haar aan het verliezen. Dus het zijn allemaal van die dingen van, ja, en opeens was mijn vis dood. Maar Bruno had er helemaal niks te maken.
0: Het is toch een beetje zielig voor die Bruno. Nou, dat hij dus
1: bijgelopen.
0: De outcast is van de hele familie.
1: I know, but then he comes back dan.
0: Hij komt al terug, oké. Maar er schijnt ook een hele theorie over Bruno te zijn... dat hij ook een persoonlijkheidsstoornis heeft. Je kan het opzoeken in de psychiatrische boeken. Hij schijnt aan OCD te lijden.
1: Echt?
0: Obsessive Compulsive Disorder. Dat zeggen sommige mensen. Niet heel uitgesproken in de film natuurlijk. Maar
1: echt waar?
0: Ja, omdat hij er gewoon zich afzondert een beetje. Maar toch wel hele grote gaves heeft.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, maar laten we niet te veel over hem praten.
1: Dat staat hakken.
0: Hey, hoe is het eigenlijk met...
2: De Alpha Battle.
0: De Alpha Battle.
1: Nou, jij staat voor met de Alpha Battle.
0: Oh, maar dat had ik niet verwacht trouwens.
1: Ik stel voor dat we het toch maar eventjes draaien weer.
0: Oké, vanavond in de Alpha Battle Show Disney nummers. Heerlijke nummers, prachtige nummers. Een beetje swinging, musical-achtig. Klassieke muziek is het soms bijna. Maar kan Bert, jij bent nog steeds voor Encanto. Gaan we dit draaien bij letter X? Welcome to the family, Madrigal. The home of the family. Echt opzwepende muziek in Encanto, hè?
1: Lekker, toch?
0: Ja, heel fijn. En hier begint de film een beetje mee, toch? De familie wordt voorgesteld.
1: Precies, en het huis wordt voorgesteld waar al die magische dingen gebeuren.
0: Een Disney-film uit 2021, Encanto, dat is Kan Bert voor de letter X. Maar dit is Kan Meindert. The Lion King heeft prachtige muziek gemaakt. En we kennen ze allemaal van Elton John. Maar ik dacht, ik ga iets out of the box denken. Dit is muziek gebaseerd op The Lion King. Ik heb ook wel een cd daarvan destijds gekocht. Niet dus van de soundtrack van The Lion King, maar juist de muziek erop gebaseerd. Het is ook heel veel Afrikaans.
1: En jij bent een beetje een fan van Zuid-Afrika.
0: Ja, ik heb in Zuid-Afrika gewoond. Dus, en ik heb het ook daar gedraaid. Dus heel vaak, dit soort muziek. Ik zie de oranje zon zakken als ik deze muziek hoor. De Afrikaanse zon.
1: Is dat echt zo mooi?
0: Prachtig. Oh, ja, maar ik vind dat hier heb je ook soms een mooie zonsondergang, hoor. Het is niet voorbehouden aan Afrika.
1: Nee, klopt. Maar ik zie dat zo in van The Lion King bijvoorbeeld. Hè? Dat de zon zo omlaag gaat en dat is dan zo'n mooi oranje, fel oranje.
0: Maar zo is het echt in Afrika. Ben je ooit in Afrika geweest?
1: Nee, maar dat is wel een wens voor mij.
0: Ja, moet je doen. En dan kan je dat, dus die oranje zon zien zoals het in The Lion King echt is getekend, ja.
1: Cool.
0: Ja, we gaan naar Hercules, hè, geloof ik. Toch?
1: Wij gaan inderdaad naar Hercules.
0: Ja, met...
2: De G van
1: Go the Distance.
2: Gezongen door Michael Ott. Uit de film Hercules.
0: Ja, Hercules. Ja. 1997.

0: en tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van...
1: How far I'll go. Aulii Carvalho.

0: Ja, hou voor I Go met de letter H. Uit Moana natuurlijk.
1: Uit Moana natuurlijk. Ook weer lekker een meezing nummer.
0: Meezinger?
1: Ah, heerlijk.
0: Nou, het is even vooral pompeuzend. Het is, ja, klassiek bijna. Klassieke muziek. Prachtig.
1: Prachtig.
0: Ja, Moana, in Nederland heet het Vaiana. Wist je dat?
1: Dat wist ik
0: in de
1: niet.
0: Film.
1: Echt?
0: Ja. En er is een soort rechtenkwestie geweest toen het uitkwam met heel veel Europese landen. Want er bestaat, Moana bestond al in Europa als een soort cosmetica parfummerk.
1: Oh, dat meen je niet.
0: Ja, dus toen moesten ze ineens een andere naam voor die meid verzinnen.
1: Nou, kan je nagaan.
0: Bizar, toen hebben ze haar maar Vaiana genoemd. Dus in Nederland was deze film bekend als Vaiana.
1: Heb je hem gezien in het Nederlands?
0: Nee, eigenlijk niet. Hoef ik niet zo. Ik hou meer van de Engelstalige.
1: Ja, dat is dus mijn vraag. Want ik weet dat toen ik in Nederland woonde...
0: Ja.
1: Had ik best wel wat vrienden die dan Disney-films lieten zien aan hun kinderen. En allemaal in het Nederlands.
0: Ja.
1: Dat vond ik apart, omdat ik het dus allemaal in het Engels ken. En toen ik eenmaal kinderen had, toen werd dat ook allemaal in het Engels.
0: Maar die leren dan makkelijk Engels. Ja. Ik snap wel, als je hele kleine kinderen hebt, en om dan het te begrijpen, dan doe je het even, denk ik, in het Nederlands.
1: Ja, en dat is grappig inderdaad. Want toen, als we op vakantie gingen naar Nederland, nou ja, dan gingen wij dus naar een bioscoop. En dan, oh shoot, het is in het Nederlands.
0: Oh ja,
1: beetje teleurstelling. Ja.
0: Ja, moet je wel opletten.
1: Ja. Oh.
0: Nee, ik blijf toch wel bij het Engels. En dit is trouwens een van de vele I Want songs, zo heet dat. Heeft Disney heel veel van die dingen, van die vooral meiden die verder weg willen. En dit is natuurlijk een prachtige metafoor. Hè? Zij is iedereen zo happy op dit eiland. Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt, iedereen is zo blij, maar eigenlijk wil ik meer.
1: Nou, dat hebben denk ik heel veel eilandskinderen die denken van, ja, ik ben hier opgegroeid. Ik kom van het eiland, ik kom er vandaan, maar... How far can I go?
0: Het zou bij het lijflied van een Joekor zou kunnen zijn.
1: Wel, ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: En over I Want Song gesproken, hierna bij de I doen we het meest mooie, vind ik. I Want Song, van ook weer een vrouw die alles van zich af laat schudden. Hè? Ik wil vrij zijn.
1: Ja.
0: Ja. Maar eerst een gedicht.
1: Oh.
0: Want het is 7:15. Heb jij een gedicht verzonnen?
1: Ik heb een gedicht.
0: Gaat het over Disney misschien?
1: Misschien.
0: Oh, hier is Bert's brave bedenksel.
2: Ligt stil en helder wit. De berg gehuld in de nacht. Geen voetstap breekt de stilte. Geen mens die mij wacht. Een koninkrijk van eenzaamheid. Waar ik alleen nog sta. Geen kroon van goud. Maar van stilte. En toch ben ik de koningin vandaag.
3: De I van
0: Idina Menzel, prachtzangeres. Let it go, Bert.

0: 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De J van
1: Julie Andrews.

0: ferocious alley-expiastic fragicalic leapers, but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
1: For example?
0: Yes?
1: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
2: She's
3: supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
4: Yes! Ooh!
5: Hey!
4: And Mary Poppins.
5: So, met de J, Julie Andrews.
4: Supercalifragilisticexpialidocious.
5: Jij kan het woord uitspreken.
4: Ik kan het echt niet. Supercalifragilisticexpialidocious.
5: Oh my lord. Nou, waarom is dat eigenlijk zo'n raar woord in en waar komt het ook uit? Mary Poppins, hè?
4: Mary Poppins.
5: Ja.
4: Hartstikke leuke scène.
5: Is dat om een
4: leuke scène samen met Dick van Dijk?
5: Oh, ja? Is het een logopedieles of zo? Ik heb die film niet gezien.
4: Heb je Mary Poppins nooit gezien?
5: Nou ja, met een vrouw met een paraplu, zoiets staat me bij.
4: Ja, nou, ze is dus een nanny, hè? Dus ja. Een familie die heeft. You're a true British family, hè? You know.
5: Oh, my dear.
4: Yes, quite. And now, well, you know, they have two children and they don't really have time to rear the children, so they get a nanny.
5: Oh ja, en dat is natuurlijk met jullie, hè?
4: En alle nannies die lopen rennend weg van het gezin, want die familie, die kinderen zijn niet uit te houden.
5: Oh ja.
4: En dan komt opeens Mary Poppins komt uit
5: de lucht vallen.
4: Uit de lucht vallen, echt letterlijk en figuurlijk, met de paraplu zo.
5: Komt ze uit de Sound of Music vandaan? Daar was het toch ook een nanny, Julie Andrews?
4: Sound of Music, dat was inderdaad ook een nanny. Dat klopt, ja.
5: Heeft ze alleen maar nannyrollen gedaan?
4: Ze heeft niet alleen maar nannyrollen gedaan, maar dat is wel heel toevallig. Ja. Maar, dat is een hartstikke leuke film. Maar dan gaat zij dus door zang. Dan voedt ze de kinderen een beetje op.
5: Maar dat komt ook in de Sound of Music zo voor. Doremi.
4: Sugar, well done, medicine, go down. Dat is een andere.
5: Sound of Music was eerder, toch?
4: Sound of Music was eerder.
5: Dus dat is eigenlijk een beetje afgekeken van Disney dan.
4: Nee? Misschien een klein beetje.
5: Weet je niet. Okay. Hey, en Julie Andrews leeft nog, hè? Ze is 90.
4: Ja, ze is inderdaad 90, een grand dame. Echt ook nog steeds zo ontzettend elegant.
5: Nou, een dame.
4: Ja, ze heeft vervolgens ook nog. Ze heeft best wel een aantal Disney-films gespeeld, by the way.
5: Ja?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Nou, vanavond dus Disney. Daarvoor hadden we natuurlijk het Disney-nummer, denk ik wel. Let It Go uit Frozen 2013.
4: Mag ik even een correctie doen?
5: Ja?
4: Ze heet Idina Menzel.
5: Idina, hè?
4: Ja, Idina Menzel. En trouwens niet de enige Disney-film waarin ze gespeeld heeft. Ze heeft oorspronkelijk in Enchanted gespeeld. Dat is ook een soort comedy. Is dat het begint als tekenfilm. En dan komen die personages dan tot leven in hedendaagse New York City.
5: Dat is een mix van animatie met live action.
4: Ja, klopt. Maar het grappige is, dus het is echt zo'n sprookje, right? Dus dan komen ze opeens in het echte wereld. Maar ze denken nog dat ze in een sprookje leven. Dus,
5: dat is leuk.
4: Zo
5: idee.
4: Komisch. Zo leuk.
5: En dat is dus ook Idina Menzel.
4: Idina Menzel die heeft er een klein rolletje. Ik geloof dat Patrick Dempsey en... ik ben die andere dame haar naam even kwijt. Maar goed, die hebben dan de hoofdrol. Maar dat is ook echt zo'n leuke film uit 2007. Oh ja. Ik zou zeggen doen. Oh ja, Amy Adams. En
5: oh ja, Adams. Amy Adams heeft daar rol. En die zingt daar dan ook gewoon als actrice.
4: Die zingt inderdaad ook in.
5: Wat leuk. Maar daarvoor en wat vind je van de I Want Song Let It Go? Het heeft een Oscar, een Grammy en een Golden Globe gewonnen voor beste song.
4: Prachtig.
5: Terecht?
4: Prachtig, echt terecht, jongen. Prachtig.
5: Okay.
4: En ook mooi gezongen door Idina Menzel, die trouwens echt een Broadway-corrivee is.
5: Ja.
4: Ik ben bekend geworden met een met Broadway-show die heet Rent. En vervolgens heeft ze een enorm grote rol gespeeld in Wicked, wat daarna is verfilmd.
5: No.
4: Ken je Wicked?
5: Ja, niet gezien, maar ik weet van de film af.
4: Het is gebaseerd op een Broadway musical, waarin zij een van de hoofdrollen vertolkt.
5: Broadway meets Disney.
4: Broadway meets Disney.
5: Maar vanavond zijn we beperkt tot Disney. Nou ja, niet beperkt. Disney heeft heel veel muziek gemaakt. Weet je nog een nummer trouwens? Download de nieuwe Paradise FM app. Dat kan in de Play Store, of hoe werkt dat ook weer met Apple. Maar in ieder geval downloaden. En dan heb je contact met onze studio. Bert zit achter de knoppen daar, achter de WhatsApp. En wat is jouw favoriete Disney-nummer? We doen het vanavond in de Alphabet Show. We krijgen aardig wat verzoekjes binnen. Ook met de letter K nu, Bert. Wat was dat ook? Oh ja, uit Bella en Bees, maar dan in het Nederlands.
4: Ja, die hebben dus aangevraagd door Angela. Gaan we hem spelen?
5: Let's film doen.
6: De K van...
4: Kom erbij.
7: Ma chère mademoiselle.
4: Belle and the Beast.
7: Het is met grote trots.
4: Aangevraagd door Angela.
7: En zeer veel plezier dat wij u verwelkomen. En nu, vergeet al uw zorgen. Ga lekker zitten. Want de eetzaal biedt u met groot genoegen aan. Uw diner.
2: Comme R.

0: Il y a Komar Menzenum.
1: Allez.
0: Ikraba. Enzida. Alstad hier voor je klaar. Na de taart met chocolade. Voor de lippeltjes parade. Ik

0: papier père. Aldi, Zorn et Tuber. Gommerbein, Gommerbein, Gommerbein.
1: Ben van origine, Abedin de Diveldine. Ma boutique, nou, Zondermenhuis, le Carveil. Ach, ooit komen ons heel goed gebruiken. En ineens vast allemaal voorbij. 10 jaar doelloos wachten, zaten wij naar werk te smachten. Naar wat bezigheid in vak dat mij verstaan. Meestal zitten wij maar rond te hangen. Kletsen maar een beetje, toen kwam jij er op, zakketje.
2: Het is een gast die ons met haar komst verrast. Haal de wijn voor dit festijn en pak servetjes uit de kast. Wil jij 2 kopjes thee? Nou, daar zit ik echt niet mee.

0: en Friends presenteren de Alphabet Show. De L van Love is an Open Door, aangevraagd door Marleen. Someone who Kirsten Bell.
1: Okay, can I just